0: aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid, terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwarte Overbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur.
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

De Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qesem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantie.

0: volledig uit 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestaat. Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook eens zitten bij Abrog Schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift, Demay City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat Demay City komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don dat. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelaasweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jetten noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

even de muziek van de Drifters. Kissing in the back row of the movies. Mooi pokoe. We waren ver weg. Even terug in de tijd. Mooi man. Ja. Norman, kies eens er even.

Oké, dames en heren, welkom. Mijn naam is Norman van Gom en ik ben hier tot 5 uur. Maar tussen 4 en 5. Ik zeg het verkeerd, tussen 3 en 4. Hebben we een speciaal programma. Gekookte kip. Het is een samenwerkingsverband tussen Mart, Imagine IC, Aira Kip en Mart. Ja, heb ik al gezegd. Het gaat over eten. In het kader gebracht van Cathy Woslaaf en mij en alles erop en eraan. Mooi, dan gaat u luisteren straks tussen 3 en 4. Maar nu gaan we participeren, improviseren. Luisteren naar de zaken die zich voordoen nu op dit moment in de wereld. Gaan we bespreekbaar maken. Lucas heeft zijn agrotap of minangayu. Vandaag was ik in een toko. Ik had zin in zuurgoed, hè. Vruchten, fruit uit Suriname. Dat is een verpakking mooi tegenwoordig. Dan heb je birambi, pomelisister, samoro, manja. Lekker, tussendoor, gewoon, swa-swa. Eventjes. Soms zet je het gewoon naast je eten, gewoon in plaats van komkommer. Damigo, wat heb ik nog meer gekocht? Kris, roti, ding, plaat. Omdat ik er voor experimenteer, look hoeveel ik kan met roti. Miserefi. En nog een paar andere kleine zaken, peperé. Gewoon die miserefi. Ja. Groenten. Ik moet meer groenten eten, want meestal wij Surinamers

son micro qui toi là ou un petit puis metti tu es au grand tour dans bon four aller ici faute boule mais groente moeten we leren eten, maar natuurlijk groente dieren en terugkomend op groente. In naar Rijm ik naar poe. Meer om mevrouw even te die over zo propo. Een vrouw dat een winkel hier, dus die mevrouw van die toko hier in Gein. Die heeft gezegd, je gaat het nergens vinden. Ik hoorde dat, ik zeg maar hoezo. Hij dacht nee, zo propo, nou, dat vind ik nou nou. Nergens lastig te vinden. De hebben een soort vormoang. Importeer ergens kom of de praan in ja, weten we niet. Maar die echte uit Suriname geïmporteerd mag niet volgens mij voorlopig. Of misschien heeft Suriname niet genoeg om te exporteren. Wil ik niet geloven. Maar kan. Kan er een praan genoeg? Of wat oost go verloren? Maar het mag niet. Want ik nee. Want de discussie begint na toko. Nee, het is vanwege drugs. Denk, douane, wanneer je moest

ana de feni wa run den en tapu. Ik weet het niet hoor, maar yo na oso san kwenti sara na gruntu. Yo ne luka prijs, je luku no mo ef yo ap wan bepaalde satisfaction. Nyami sopropo, je kan het nergens vinden. Anderen zeggen, kies zo mooi. Dan onszelf kan praten. Want zo'n propos is groot, ja, ook zo.

Frieden aan de boom. Want ik weet dat ze vaak in andere producten hier in Nederland, in banana, groentewinkels, de importeurs van groenten, de metangolos aan dat toe. Maar restrictie, nog heb je zo. Want stel je voor dat in Nederland geen bananen meer te krijgen zijn vanwege beperkingen, douane, takuno, al bakbajamor in akondre. Nee. Dan heb je een run. Alle de winkel, de supermarkten, al die.

Vê ter que tirar o estudante deles e francês. Não se pode, mas não só. Laxeito, ir andar, play no iere. Um é do meio, não há nem pompo. Demorou. Actuel. E na geval fu a diaspora verhaal. Dus ze willen weten wat er speelt binnen de samenleving en kunnen kijken waar ze gaatjes kunnen dichten. Komoren naar apropos drugs, dat direct gewoon import stop. Vraag ik me af of dat kan. Wat is er aan de hand? Het fijne ervan, dus we moeten gaan onderzoeken. Hè? Dus kom ik op bel nu naar aan toe, instanties waaronder ambassade, buitenlandse zaken, afdeling, misschien iemand van LVV, groentetori, fruit. Luku, Suriname. Nou, hier hè. Zelf gaan planten, wordt ook gezegd. Misschien moeten we hier massaal kasten huren. Surinamers heb ik het over hè. Hoe ik Sernaman, Goyuru, Kasi. Het gebeurt al ergens in Almere, maar meer. Kwaliteit is nog niet zo wat het wezen moet. Minosabi. Maar u weet er meer van. Ik kan even dat ik het doe. Ja, morgen, sweet morgen, dus nou, ik mag ook inkomen. Even hebben informatie dat doen. Dus, werk aan de winkel. Nog iets, volgens mij dus alleen. Mart en AI. Dat is een vraagstuk. Langzaam maar zeker, we verdiepen.

niet zomaar verstaan wel. Dat is AI, een techniek. En long wel diep zo'n voor nu. Ten wette meer is, maar ik had een schrift analfabeet, mijn sapro kan een computer, maar hier denk. Dit is wani, leri, gomoro fara, liep me zo. Die boon zo, maar soms. Ja, ik ga trouwens maar lastig. En zo lees je heb je nog de jaren. Noodgeval, laatst, moest ik een formulier invullen ook. Via digitaal moest ik het doen, e-herkenning, via KPN. Bedrijven, belastingdienst, ze vragen dat, van e-herkenning. Heeft u al een e-herkenning, meneer? Lantija, ook de Zuidoost, wanneer ze je moeten betalen, de actie, alles wat zijn e-herkenning. De fassi op een computer. KPN. Minamango Morofara. Mitakso, Tangaja. Minagwaskoro, DC. Minamang Verstang. Wat ik nu moet doen. Klem. Helemaal klem. Moest de man te miwang. Mitakso, suma yo bel dis juru. Fulusa probleem dis ji. Nobody. Dat voel je al dat tegen ons op ons zijn, maar je hebt in de omgeving. Ik kan het dan uit die bron. Ik keer aan je computer. Atamara, amigo Moro, assistentie, KPN. Ik zeg, ja, onze lijn, we kunnen uw computer voor u overnemen, hoor, meneer Van Gorm. Wat is uw code? Ik dacht, oh. Maar dan gaat u in mijn computer kijken wat ik allemaal doe. Nou, nee. Ze kunnen het, u moet mij toestemming geven en ik doe alleen maar dat. Toch je op een ting verder tak. Zij neemt mijn computer over. Zo gaat het ook. Wilt u geholpen worden, ja of nee? Klaar. Ja, wie vertakt? Oké, komt u maar. Maar ik let op u hoor. Kijk, ja, daar moet u gaan. Dat is mijn geheim, dat is mijn privé. Maar aan mijn vrouw bij de Tina computer. En tik, tik, tik, pip, pip. Ja, hier moet u zijn. Ja, pip, pip, ja. Ja, oké. Geregeld. Dus, soms denk je, sab ik bij leren, volleerd. Maar je kan ook verrast worden, want de techniek gaat maar door. AI, het begint een rol ook toen aan Mart. Met een maand en zo liggen leegtes in de programmering. Nou, maar nog deed, nou was maar nog man, nou, trouwens, ik neem, liep me met mijn schrip goed door, mijn oma opo. Dan kan ik ook keren met haar computer, klaar. En het gebeurt al hoor, op high-level radiostations en zo, zo is. Ik denk, als maar doen in een studio, is niet waar. Computer, het ik hier voorgeprogrammeerd, veel AI wordt ingezet. En net wat ik zei, het chipotie gevoel. Sao wa lofu nu abi. So lees misref abeng. Tak sang. De mane o rekenen na nga miyong. Sang. De mane si tak mino gas. Mino de volledig. Sumana de masa me kasan yon. Dus je bijik kisati bro. Jides ma sang. Godoro ina technik na nga ontwikkeling. Maar je moet hier en daar in afgoen na nga alasani. Dat is ook zo hoor. Want. Maar zolang je man, je kan, zolang je man kan voor de onafhankelijk vertrouwen, moet u zelf ontwikkelen, man. Leri. En daarom we gebruiken radio ook voor leri. We zullen eens gaan bakken, gaan lukken terug. Hè? Wat is er in het verleden gebeurd? Samsa voor immigrant, Madis immigrant, Padati. Maar we moeten af en toe. We lukken naar. En vooruit gaan naar de technologie, zei ik om je toen nu, auto, zelfrijdende auto's. Want ik zie Surinamers ook in Tesla's rondrijden aan de straat, zo doe ik hier. Ik ben mee aan de techniek. Dus, want toe dan, allemaal, je ziet je beweging. En je hebt ook jongetjes, vrouwtjes, dames, heren, die aardig zich hebben verdiept. In de technologie, in de taal, don't take me Urukba, in de 60 jaar, in de Afgaskoro, moro. En grond tapu is vooral ja, Europa. Egwe. En zo'n sani, ego zo'n danig snel, dat tragroepa

draggroepen, gisteren net op het nieuws, asielzoekers vinden snel een baan. Heel snel. Dan ga je zeggen, maar hoe dan? Hoe zo dan? Oké, ze gaan ook in de horeca en zo, maar sommige van de asielzoekers zijn hoog opgeleid. Hè? Ze zijn inzetbaar op allerlei niveaus. Zo af dan, allemaal. Want toen vervoeren we daarmee, die vervoeren we ook toe. Maar ze doen hun best. En de Fin, Rokko, de pas de aan, de Gwemei in Astro, mijn leraar taal snel. Dat de Fin Betty. De Fin Rokko, de kosten voor. Zo lees me dan, je dan aan de team voor nu, ja. Zo is dat. Maar goed, AI. Sami Verstang moeten we uitzoeken. Is inzetbaar ook bij Mart. Om hoor rekenen dat ik kan, dat ik ook in een passie dat hij ook toe. Omdat we een gebrek de manting vanochtend was collega Glenn Kotrit verhinderd. Vervanging, no way. En dat nou dan, gelukkig had ik iets op de plank. Bijeenkomst hoe Jules Weidenbos, Albert Weidenbos laatst zaterdag in No Limit georganiseerd. Mooie bijeenkomst. Die dat keer volledig uitzenden. Zoals we Arke, zoals we aan Inamang. Zoals je draait, gewoon het station Radio 1 of Radio 2. Of andere in Rotterdam, Den Haag. Dan doet u dat. Maar Travas nog bij de. En zo zie je. Dat je altijd standby moet zijn voor vervanging. Goed, Norman heeft genoeg gesproken. Nikki Tekoweri.

0: export moet voldoen. Hè? Heeft te maken met plantenziektes die ze hier willen voorkomen. Daarom de man voor de Syrië uit de Sopropoto de Imachare komt. Maar ook vaak is dit, want bericht bij de Tapanius om in de stad te verliezen, Kosovo's import is nu gestopt. Oh. Want die mannen hebben heel veel onkruidverdergingsmiddelen in die kousenband gevonden. Toch? Boven de toegestane norm die hier wordt gesteld, EG en Nederland. Toch? Dus en, daar heeft het mee te maken. Die mannen checken het, je moet aan bepaalde eisen voldoen, je mag niet te veel onkruidverdergingsmiddelen. En in Suriname wordt het ongebreideld onkruidverdergingsmiddelen gebruikt. Hoe denk dat we in jouw boem? Maar Amalaisani.
1: Oh.
0: Je moet goed eten en je kan ook groenten van hier eten. Vooral deze tijd bij Atentranga, allemaal moeilijk. Dan moet je goed kijken van wat kan ik eten om me gezond te houden. En dan zijn er verschillende soorten groentes die je ook hier. Ook hier gebruiken zoveel herbiciden hoor. Minister van Landbouw wil dat ook niet terugdringen in de tuinbouw. Maar dat is een gegeven. Dus het heeft met fytosanitaire eisen te maken. Ja, plantenziektes en dergelijke. Met Amategi is er. Akkousenbantu die bij de Nieuwse. Alle akkousenbantu import uit Suriname is per direct stopgezet. Want de man vindt voer onkruidverdergingsmiddelen in akkousenbantu. Want trappen, je had het over vanmorgen kon Glenn niet. Je moest gewoon wat doen. Je bent een geweldige radioman hoor. Je programma's zijn mooi. Ja, maar ik zie dat je veel tijden hebt. Dat je, ja, doordat je misschien geen invulling aan kan geven, dat je dan oude programma's weer brengt. Vaak hoor ik dan ook nog overlijdensberichten die afgeweest zijn erin. Dus, ja. Oké, maar never mind. Ik vraag me af van, hey, onzekse namang. Waarom zou we niet kunnen bepraten, bekijken, van waarom zou je niet samen kunnen gaan met Radio Tamara? Ik samen weer veel in daar. Maar ik vul er maar in, weer veel die voor in, toch? Dan zou het goed kunnen lopen. Maar dat kan niet een keer, papa. Matani en lobby.
1: Mooi, denk je. Gratang is jouw bijdrage voor je van belang, hè? Want toen we denken zo in naar rechten dat die, maar je daar in contact scherp, je potent op scherp. Cito, fytosanitaire.
0: Eisen.
1: Oké, okay, dan weten we dat.
0: Abo mama.
1: Gratangi. En je aanneem voor jou na?
0: Lobby man.
1: Aanneem na?
0: Jora.
1: Dankjewel, Jora.
0: Oké, okay, man.
1: Tambo.

zit. Ja, soms het, weegt het 800 gram. Is het in de aanbieding zelf? Hoe weet ik, minder dan 2,50 geloof ik. Of 2,80. Dus ik bedoel, de mensen moeten gewoon de klop omzetten. Ja, ze zijn zo gewend als ze aan groen toe, alsof het beter is. Ja, maar ja, ik kan het. Ik zei anderen die er niet in geloven. Want ze denken, sommige dingen zijn niet nodig, zoals avocado kan je gewoon kopen. Dat soort dingen kan je gewoon eten. Maar die schil van de appel heeft heel veel dingen gezondheidsvoordelen.

0: bedankt voor uw geduld. Wie bent u?
1: Goedemiddag, Norman. Met Petja.
0: Dag, meneer Petja.
1: Hi, Patrick.
0: Hi, welkom.
1: Maar je had ook die groente, hè. Toevallig, maar deze staat op Google Map, hè. Zelfs rode peper, pauzemaand, afgekeurd door export door EU. Dat is toch te gek voor woorden?
0: Nou, het heeft de oorzaak toch? Te veel pesticiden.
1: Ja, het staat ook bij, maar het staat ook bij. Het heeft te maken met. Even kijken, hoe moeilijk wordt dat zo erg. Overschrijding van de pest.

eerste meneer Sambitaki. Ik sta achter hem, hij heeft groot gelijk hoor. Heel veel pesticiden gebruiken ze ook in Suriname. Maar hier ook hoor, wordt ook gewaarschuwd. Vooral die natuurwinkels hier, de biologische winkels. Suriname, wat is mijn goeie zo propo? Mijn onkara woyening. Mika osse mikota sopropro. A sopropo. Miskreek is

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. De VS en Iran beschuldigen elkaar over en weer van nieuwe aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het Amerikaanse leger meldt Iraanse raket- en drone-installaties te hebben aangevallen. Iran zegt juist dat Amerikaanse schepen Iraanse doelen onder vuur namen en dat het leger direct heeft gereageerd. Nederlandse studenten kregen gisteravond op onderwijsplatform Canvas een bericht te zien van de hackersgroep Tiny Hunters. Onderwijsinstellingen zouden nog tot 12 mei de tijd hebben om te onderhandelen, anders worden buitgemaakte gegevens vrijgegeven. De Vrije Universiteit Amsterdam koppelde de systemen daarop los. De hackersgroep

weer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Naams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Nou, tussendoor heeft u geluisterd naar een programma in samenwerking met Ira Kip van Kip Republic. Het is een serieprogramma over koken. Onze culinaire vaardigheden, dingen die we tot ons eigen hebben gemaakt. Meer duidelijk, we hebben ook toe die Jamaicaanse kok had het over eten zoals kok.

Sterker nog, we slaan onze vleugels uit. Want toen spotjes voor bedrijven in Suriname. Die hier adverteren en daar hopen op vakantiegangers en meer bekendheid voor hun producten. Sterker nog, of ze dat kunnen exporteren hier naartoe. Soms, een uitvaartorganisatie heeft u ook gehoord. Nee, maar het zijn uitgebreid, man. Koetsen, alles hebben ze, beveiliging. Alles. Aanbrog, groep. Mooi, dat zijn ontwikkelingen. We hebben een paar mensen in Suriname. Er rijdt ook een auto van Mart rond in Suriname. Want het is machine. En ze komen in beweging. Dat is het effect, hè. Het effect van twee landen. Eén gevoel. Ze wonen loco, met gebruik. Voor deskundigheid aan de Insernang. Maar ook qua bedrijvigheid. Want dat hebben we ook nodig. Wij gaan regelmatig naar Suriname. En we kopen in. We gaan ook slapen in hotels, huren auto's. Sommigen van ons gaan bouwen in Suriname. Waar haal je je spullen? We gaan op vakantie, we gaan in het binnenland. We gaan naar de resorts. Die ook hebben aandacht nodig hier, dat wanneer u in Suriname bent, dat u precies weet waar u moet zijn. Want die hering, banamat, het is gewenning. Je weet precies waarom die ma'e is daar in Blauwgrond of Apompastei, Fustanga, Bagasee, Dapé, Waterkant, Bagasee, Gadri, Nafarekaring, want Trouwen de Moro. Dus we zijn in beweging. En daarnaast, vanwege het tijdverschil, hebben we ook programmamakers op het oog. En gesprekken gevoerd

daar in Zwelingstraat, gaf adviezen. Ik was graag in voor een gesprek of lever een bijdrage van toen, kom ik nou. We hebben een hele set met materiaal bigismatori van hem gehad, bandjes. Van toen heeft hij geproduceerd voor ons. En dat liep mooi ook naar bakken. Dus soms is het leuk om het te herhalen. Want die meneer heeft het ook gezegd. We herhalen. Kijk, als iemand 24 uur naar Mart luistert, waar we niet op rekenen, dan kan dat je herhalingen, ja. Je ferie voor zo'n programma's. Je vindt eigenlijk in de trastation. Dus daarom adviseer ik u ook om naar ze te gaan luisteren. Maar het voordeel van herhalen is dat soms we weer worden gebeld, 's nachts, midden in de nacht. Mag ik niet meedoen? Mag ik reageren? Ik word wakker gebeld, zo lees je. Omdat ze denken dat het een live programma is. Die hebben ze nooit eerder gehoord. Een discussie, een onderwerp. Dus op internet, hè, maar het internet. Dat gaat gewoon 24 uur per dag door. En sommige mensen die denken van, hé, wacht even. Nee, ik wil reageren, ik hoor een stem. Ze zijn nu in de uitzending. Die man heeft niet gezegd hoe laat het is, welke dag het is. Dus het, ik ga het proberen. En ja hoor. Dan moet ik met een slaperige stem zeggen van mevrouw Sjorjor, maar u luistert niet naar een herhaling of meneer. U luistert naar, oh, is er, dat ding klinkt echt jong. Jong, wie denkt naar nou jong? Jong, jong, jong, daarom met jong. Dus ze schrikken. Maar herhalingen, ook de Hilversumse omroepen doen daaraan mee. Het nieuws, ook programma's gaan ze weer op een bepaalde tijdstip herhalen, omdat je niet iedereen op hetzelfde moment kan breken. En tegenwoordig is on demand terugluisteren wanneer het je uitkomt ontzettend populair. Heel veel Zumse omroepen, televisie en radio hebben het moeilijk. Mensen luisteren niet nu. Dego Arkitele Mang, Dego Arkitele Ego Nembo uit. Terugluisteren dus. En daar zijn we mee bezig, ook bij Mart. We hebben al opdracht gegeven.

Bovara AD laatst werd ik gevraagd om de cijfers aangaande Agobo, Humart. En de cijfers zijn niet slecht, maar het kan beter. Het kan beter, maar we zien dat alleen via de radio, hè, alleen op de radio het omroepen en bekendmaken werkt, maar werkt op een gegeven moment niet meer. Dat is ook iets, door dat toen tak en toe, dat op radio alleen maar omroepen of je stort je bijdrage. Kan je storten, donatie graag, alsjeblieft. Het werkt tot een bepaalde hoogte, maar daarna neemt het af. En je hebt natuurlijk ook luisteraars die nooit de donaties van Mart, de rekeningnummers horen. De heren, denk. De schrijven en last aan. En we weten het, Lobby Brana, Sakona, Olus, Reva, Spoto. In ons midden hebben we ook struisvogelachtige types. Ze staan nooit in Arkimart. Ze luisteren nooit meer. Nee, ik luister niet mee. Maar OWGB was aan de voet. Kom je nog wat op, kom je nog op. Kom slik in. Maar we kennen die streken. Soms kom ik mensen tegen op straat. Yo, lang heb je nog Arco nu, yo. Lang heb je nog Arco. Yo, zijn er rekening? Zijn er rekening? dan voel ik me ook een beetje een soort kiek aan het worden. Sommige mensen van ons die hebben dat. En allemaal gelukkig niet. Want er zijn ook serieuze. En ik moet rekening houden met de serieuze mensen. Die geen grappen maken. Het bedrag is volgens mij, als ik het goed had, ik had het doorgegeven. Het steeg. Maar niet. Je kan zeggen, ja, normen, nu wil het morgen hebben. Tamara is bij je gebokba. Nee, je moet geduldig zijn. Maar, luisteraars, u weet ook dat de prijzen blijven stijgen. Want boven €50 tide, Tratamara, hij kost driedubbele. Dus dat speelt ook. De tarieven veranderen. Die hebben gewoon 30 of 80.000 voor dat aan een bank. Dus nu een betaki, dan hebben we potentabiere, kom met een, ja, 3 ton, dat kan ik ook om horen varen. Maar de beweging van de mensen die er aan voelen, zo die zie je dat, ze zijn allemaal die daar komen, die nog lijden. Of zo, 40 jaar waard. Hoe dat kan dan? Dat is maar doen, dan of vertrouwen de, nog die naar je nu. Maar vertrouwen de wel voor dat radio de jere unu wel toe de 40 jaar lang ik bij Egwanga langa. De paai salto, de paai elektra, paai kapi en paai dingen. Zo nou of paai niet, maar voor goed de vrijwilligers solutie. Dus het moet ook van twee kanten komen. En die den boeku, die jongen kon luku zijn, nee, mi ne vertrouwen unu. Ja. Zeg maar, je ne vertrouwen aan organisaties aan bestaan 40 jaar ik ba. Wat heb je vertrouwen dan? Tawi naar staatslot? Of was maar bij een poeroe? De want toen is niet geïnteresseerd in een station dat ik zei, hey, we willen maar een merk. Want het is een merk geworden nu, hè? Inmiddels misschien wist u het niet. Maar Mart is een merk, is een begrip. Tering, takere, otiking. Laat sprak ik met een meneer. We waren op de meeting met de ambassadeur, hè? Dan met de radioman staan vast, Kariba FM, Kitty Kotti, wie nog meer, Amor was daar, Amor die breidt uit. Amor die zendt 24 uur per dag hun eigen zender, hè? Geen salto dan bij de Egisani. En ze zenden 24 uur per dag en die meneer zegt me van die Kakoluku, hoe deed Rotterdam, want hoe op ook toe, voor afdeling in Serenang. Waar ik dacht dat wij de eerste zouden zijn. Amor Abestation ook bij ons. Allang. Familieberichten. Draaiman verzoekplaatjes. Niemand. Dat zijn ik draaiman gewoon meter. Klaar. Eigen kracht. En daar geloven we ook in hoor. We primi. Maar bij ons.

0: kiest zo'n Sami voor elkaar. Maar in het leven moet je doelen hebben, luisteraars. Je zang, Arkinono. Ik ga ervan uit dat je ook doelen hebt. Je wilt ook een beter leven. Je wilt ook groeien. Je wilt geen stilstand. Je wilt grow. Ik had nog niet aangegeven dat u mag bellen. Hè? Dus iemand heeft gebeld. En die is geduldig volgens mij. Want die heb ik gehoord. Dus ik hoop dat diegene geduldig is. En dan takt hij aan mij wachten. Ja, liebie mekie takitori. Van smarte informatie. Dus ik wacht rustig. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
1: Dag meneer Nouwen, met mij nog een keer hoor. Met goed mevrouw zo. Dorothy.
0: Dag mevrouw Dorothy.
1: Ik moet wel zeggen, ik ben inderdaad een geduldig iemand.
0: Mooi zo.
1: Me want to tell you. Ik ben over herhalingen nog.
0: Ja, ja.
1: Herhalingen in de avonduren en in de nachtelijke uren.
0: Klopt.
1: Weet je wat leuk zou zijn? Die herhalingen van mevrouw Mildred Caprino.
0: Hmm.
1: En ook andere. Mijn belubba-programma dat hier. Mijn belubba geweldig. Mevrouw Mildred Caprino, die kent u toch?
0: Ja, zeker. Die kennen we.
1: Is ze er eigenlijk nog?
0: Zo is het.
1: Ja,
0: ik heb haar ontmoet in Suriname toen ik er was. In februari, januari.
1: Ik kan contact opnemen, mevrouw Eva Wani. Dat in programma's mag worden herhaald bij Matra.
0: Zo, zeker weten, Anno, doe moeilijk, ik weet het.
1: Anno, doe moeilijk.
0: Nee, we hebben die programma's.
1: Kamperasoenen toch?
0: Ja, maar look, we naar archief formaat, 40-jarig archief formaat. Ja.
1: Oh, mooi, hè?
0: Maar look,
1: en ik ben begrepen die de omroepers binnen, want tussen de microvergiedening waren er toen de tijd.
0: Ja.
1: Ik weet nog dat Rufus ook met een soort kinderprogramma bezig was. Klopt dat?
0: Dat klopt. En dat is op de zaterdagochtend.
1: Ja, met ik geloof zijn zus nog. En anderen ook hoor. Maar anyhow, denk aan Torina. En we heren wel.
0: Hallo?
1: De Sofara.
0: Althans zo.
1: Oké. Maar weet je niet wat ik het was, Sani? Meneer Norman, we hangen zo lang aan de telefoon. Weet u waarom? Bent u er nog?
0: Ik ben er, ik luister aandachtig naar je.
1: Waarom?
0: Nee.
1: Uw stem klinkt mooier dan door de telefoon, maar ook de radio hoor, via de radio. Maar echt mooi, heel duidelijk, articuleren en bla bla bla bla. Echt heel mooi, fantastisch. Hebben ze je nog niet gevraagd voor heel veel?
0: Nee, hoeft niet, ik wil niet daar gaan.
1: Oh, je wil niet daar gaan?
0: Nee.
1: Oké, jammer. Maar boom.
0: Dankjewel hoor.
1: Oké, bye.
0: Dag. Nee, ik vind het zo leuk, lokaal, vrijheid. Je mag doen een beetje wat je wil. Heel veel wordt je aan regels gebonden. Hè? Dit mag je niet zeggen, dat mag je wel doen. Ook je uitstraling op straat. De lookie toe, dat kun je moet je gedragen. Hè? Je werkt voor heel veel zwemmen. Alles wat Sani kende, een Surinaamse mevrouw die werkte. En die las het nieuws voor. En ze voelde zich niet vrij op straat. Ze is ermee gestopt. Omdat dan bij mamoren en bij ververen en alles. Ik dacht, wat deed je daar? Ze hebben je gezien met een jonko in je mond. Iemand heeft je gefotografeerd. Dat is toch niet goed voor onze reputatie? Dus je bent niet meer veilig. Wie daar? Wie?
2: Wat heb
0: je
2: breek voor je?
0: Ja, de familie kon gewoon toe daten van radio. Dat is lange stof.
2: Ik heb overzien, even.
0: Soort van ding.
2: Ik ben de dommie.
0: Oh ja, dat moet de moren, Michel.
2: Ja. Ja, dat was een goede spreker ook.
0: Ja.
2: Hij preekte op de radio en dat is pas. Maar het is interessant om dit te lezen.
0: Zeg het nog een keer, wat was dus de kop? De kop van Krantie?
2: Geen 600.000, maar 6 miljoen. De Nederlandse slavernij was veel groter dan tot nu toe aangenomen. En er is een onderzoek gedaan door meneer Leendert van der Valk.
0: Zo. Van der Valk.
2: Ja, Jeswa Endo. Maar goed, hij heeft de zaak onderzocht. Dus niet alleen de driehoek, maar hij heeft ook Azië, Indonesië, het Verenigde Staten, Caribisch gebied, Suriname, de Antillen, dacht ik, en ook Guyana.

0: Want Guyana is heel lang onder Nederlands bewind geweest, toch?
1: Nederlands of Brits?
0: Nee, Nederlands voor de Britten.
1: Oh ja, ja, ja, ja.
0: Ze hebben hier geruild. Nog Nieuw-Amsterdam.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Hebben de Nederlanders daar gebouwd.
1: Ja.
0: Maar goed, ik heb even die kop voor u gelezen. Geïntroduceerden kunnen het lezen. Ik geef het door. Dan haal ik parool ook een beetje.
1: Mooi.
0: Maar ik hoef het niet helemaal voor te lezen.
1: Nee, dus prima
0: iedereen
1: zo.
0: Kan. Maar iets anders, meneer Norman. Ik zag meneer Jai Shankar in Suriname.
1: Jai Shankar, wie is dat?
0: De minister van Buitenlandse Zaken van India.
1: Oh.
0: En ik ben benieuwd of meneer, hoe heet die buitenlandse minister, Bova,
1: ja,
0: en de president aan hem gevraagd hebben waarom ze vergiftigde voedselpakketten hadden gestuurd naar Suriname. Dat hoorde je vorig jaar toch?
1: Oh.
0: Dat Chankis voedselpakket.

0: dat soort dingen zijn gestuurd naar Suriname.
1: Nee, dat is nog vorig jaar verkiezing vorig jaar. Per even met dat kuno en de kulipakket uit India. Een pakket die is aan overdatum en plus de vergiften en niet. Dus kijk, een minister van Buitenlandse Zaken en de president moet als arts ook vragen of dat waar is. Want volgens mij dat pakket.
0: Ja, maar ja, if once my tak was aan iedereen ook al.
1: Ik heb een paket in India.

0: הדין. אחרי בלופת כפלת מורד הם בלופת פוב צ'אן צ'אן צ'רף נובדו
1: יאל מונגולה פראוונג דקי ורגי בידרח תאמום, איידך וי איף אוק גדולדה חווחת יר אין האנדרה קאנט
2: גוי יומדך מנה לורמן
1: ולקום מנה לודי
2: אין מי לודי אז יש ולוואר ורוב על ליפוד של פקטה
1: או יא?
2: יא סיגר אין קומה פול נוס אבל קומה פול רדי ובלול
1: אוקיי
2: אין איסר סנה פרובלם פפוד של פקטה abo following na one day pusal paga wetu varam ni under the hindu chair of is pusal paga pagi garmen de man to one
1: sarendu
2: jab chair de pusal paga in one dot wagi
1: in one dot wagi
2: dale ban dem abo following na one anyang every where also
1: yeah but one thing in one dot wagi in sanang
2: ya to
1: yeah this man be one thing yeah kan
2: And he says, I'm here. America can stop all of want. Recently, Iran Baloo looked up his husband and SS-20 Raketa. The America won't come. The SS-20 Raketa of condemn the S-5 and the Australia also. Want to give it sister to follow up news.
1: Okay.
2: And yeah, thinker. And the SS-20 Raket who they were them boom who fallen one thing like that them bombarded Ukraine yeah seeker and he said that I'm on the SS-20 Raket now me see
1: the name is
2: water no the water the collider
1: okay boy so
2: the water the collider no name is
1: boy so
2: and they come
1: You know how happened that's going to go on with you.
2: Muy tori.
1: Abun, do you hear you, Lodi? Gana tangi ye bijdrage.
2: Okay, so.
1: Ja, luisteraars, je hoort wel eens wat. Op de radio heeft u ook iets in te brengen. Wat is uw informatie? Oh ja, met Clifton Bram heb ik een afspraak. Maandag. Wat ik heb gezien zo. Je kan je hier ook doen naar uitzending. Hij is hier een tijdje, Otang, eventjes. En is bereid om ook in de ochtenduren iets te doen via Mart. Trouwens, dat zijn we van hem gewend. Maar ook Bagana. Maar dat hij kwijt op een vroeg om aan denk. Dan moet hij naar Hassan. Dat hij sommige mensen hier in Holland, waaronder Norman, vroeg om aan denk. Dan maar op om horen. Vroeger wel. Maar nu de collectie. Je hebt een andere levensstijl. Ja. En Libby, altijd. Mijn vrouw, mijn ma, weet ik aan. Op de venster. Garding. Terwijl mijn ons noorkoeken door. Nee, wij op een vroeg moment. Op een baan. Go praat kranti desnoods. Tant dono. Na Osoja. Nee. Op een. Harde training. Vroeg op maandag. Leer oppo. We zien er ook komen. Oppo. Go zoeken Libi. Ja. Dat is in Holland niet het geval. Wie of oh wie? Want eigenlijk als je dat mij vraagt. Als je dat mij vraagt. Ik zie me true. Een radio. Ik zou Gwenty in zijn naam. Of de man het mobiele, of de leer is die me kan verteren. Harold Gessel is één. Die zijn man, 16 euro, man, de reddikba, Truideman. In Suriname. 6 uur in de ochtend is hij al bezig met voorbereidingen voor zijn programma straks. Ik dacht, sa. We start. Maar goed, ze worden vergoed. En dan bij Mart moeten we praten. Onkosten. Maar nee, heb je net op een lading. 020-471-4291 is het telefoonnummer van Mart. En we moeten daarin verandering brengen. Maar dat kan ook met uw hulp. En nog tegen dat we ons goed exceptie die dat is ook altijd ook meegenomen.

0: Maar if je knapdrang, if je knapdrang Alexander, dan knap de luisteraars, de smasei, arkies en denang je letter radio al die, dan dat knap nee bakken, dan ben je sterk. Dat is drang. En dat wordt ook gezegd van Martor. Zij de horen zo lang vol. Ik zeg het ook, ik vertel het. Het zijn de donateurs die ons in leven houden. En Olanti, naar de donateurs, die horen komaan toe. Zijn die bereid, bijna 20, 22 jaar, in leven om bijdrage. Ik wang al langer. Ten dat die, je hoort stand, in stand. Ik groet u hoor, mevrouw Zeewijk. Ik groet u. Wie bent u? Welkom in de uitzending. Goeiedag.
1: Meneer Norman.
0: Meneer Jan.
1: Meneer Salto Froisi.
0: Meneer Salto Froisi, maar de is bezig, ja.
1: Volgens mij is hem gelukkig, dat hij.
0: Tweede.
1: Maar wat een mooi studio, wat een mooie zaal. Nou, Willem de Zwijger, toch?
0: Willem de Zwijger. Dit moet dat je toch? Dat betekent dat ik naar Oba nu. Ja, maar de long moet dat je toch? Omdat dat dier, hè, Jan? Dat hebben ze gezegd. De kosten reizen de pan uit en ze gaan goedkoper bij Oba.
1: Oké.
0: Dat is de bedoeling. De Zwijger is niet goedkoop.
1: Ja, Willem de Zwijger, dierie.
0: Ja, nee toch?
1: Maar goed, je kan altijd kijken, praten en kijken.
0: Nee, ze hadden studio's daar. Als zaal nog weer dicht daar.
1: Nee, als zaal in Juru.
0: Juist.
1: Zij van, kijk, bij Willem de Zwijger. Je hebt een studio, televisie, radio, alle studio dat. En dan heb je zaal, dat heb je PKJuru, je face.
0: Ja.
1: En dan op een bijeenkomst.
0: Klopt.
1: Vaak de man bijeenkomsten, dat heb
0: je. Dat is ook zo, tot een bepaalde tijd, ja.
1: Ja, ik dacht het is een mooi idee om te informeren.
0: Niet haalbaar voor ons en zeker niet de parkeermeters die daar ook een rol spelen.
1: Er is daar een parkeergarage.
0: Ja.
1: En dan kan je gratis tot een bepaalde uur parkeren.
0: Oh, ik dacht het niet.
1: Ja.
0: Oh, dat is maar een eetje en ontmangen. Gewoon toelees dat ik bij het jongens aan.
1: Nee, even parkeer naar straat, ja, Diri.
0: Nee, in een parkeergarage.
1: Ja, tot een bepaald uur, 2,5 of 3 uur.
0: Oké.
1: Hoef je niet te betalen.
0: Oh, prima, dan weet ik dat.
1: Nou ja, goed, ik zeg maar wat hoor.
0: Ja.
1: Ik geef even een hint om een gebouw of een. Ja, maar Mart wil kopen en dat is wat anders.
0: Ja, we willen achterlaten voor de volgende generatie.
1: Ja.
0: In 40 jaar, hoe een lipwasana bakka. Dat
1: is mooi.
0: Klaar. Kijk, de anderen hebben overgenomen, maar ze zijn niet op straat. Ze hebben een huid. Dan ligt er een pabouwa of zo. Ik heb het even ding.
1: Ja.
0: Dat je de moro naar de straat, die wap wel igi of zo.
1: Ja, maar.
0: En af bij huur.
1: Maar in onderhoud.
0: Onderhoud, natuurlijk, inbegrepen.
1: Dat is het probleem in sommige landen.
0: Onderhouden. Ja.
1: En dan vervallen ze.
0: Dat is waar.
1: Maar goed, dat was mijn mening hoor.
0: Mooi zo.
1: Ik gaf even. En maar volgens mij moet zo actie meneer Adine van Wankon naar studio Kutakangin over. Want dat beloof me losani. Na een meeting met Tim Lacey. En politici van Suriname houden van beloftes. Maar nakomen en dan
0: die Nederlandse ook, Orjan. Alle politici, de beloof. Maar de Nederlandse
1: politici spreken ook met Ademaikaring dubbele tongen.
0: Ja.
1: Maar wanneer het komt om zakelijkheid, zijn ze zakelijker. De Nederlandse overheid en de Nederlandse regering, die als je ze krijgt in een onderhandeling waar ze fout zijn, dan komen ze hun belofte na.
0: Nee, ik wil het niet voor ze opnemen hoor, Jan. Nee, ik niet.
1: Ik weet, kijk meneer Norman, we moeten niet alles ontkennen. In de jaren 80, 75,
0: ja.
1: 74, waren zoveel Surinamers tot en met 1990 hier. En ons Suriname en een aantal organisaties hebben gevochten dat die mensen en de overheid hier gezegd, het parlement.

0: hier gezegd, wij vinden dat de mensen die hier zijn, hier het recht hebben om hier te komen en hier een gelegenheid te krijgen om te wonen. En dat is gelukt. Maar je moet argumenten hebben.
1: Jan, ik heb je gehoord. Dankjewel voor je bijdrage.
0: Oké. Okay.
1: Aitaboom, dag. U bent erin, welkom.
2: Anomi wawande. Anomi wawande.
1: True.
2: Je loont to me. Anomi wawande.
1: Wawande.
2: Amra Basi, hoe gaat het met u? Hoe gaat het met u?
1: Ik doe mijn best. Ik loop zo ver met je rotakoude.
2: Ja, ja, ja. Onde tikken na ko oreka po maude.
1: Mooi.
2: We struggle we offer, maar samen staan we sterk.
1: Onze
2: originele zee, we zijn ook de Odigilero. En Ambra Basi, ik heb het om heren de herhalingen, ook van de heer Cameron, mijn heren en zo. En het is nog eens maar Apple's gemiddag. Ik heb je vanmorgen gehoord hoor, niet dat vanmorgen. Toen heb je nog belt. Nee, simpel zijn geen tak nog een herhaling. En na deed die brada koepel bij de in een uitzending. Abe overtaal wiri fadong ana sende e pori.
1: Zo, so,
2: ja, en dat was taki ta wiri fadong ana sende e pori. A wiri aben dei, aben yuru, aben sabi. Na le dendi, de goeie niet nagesproken, maar dendi e diki. Di e pot stongi trawana pasi. Mek den o vergiti, tak wan tamara de. Na le teo tak wii on keurgraaf voor een ander, fout er zelf in. Dat na tori, langa libi, langa shisani. Dat na tori, ana sende awi repori, abende it. Dat amara kesel omi deng, da yere tak asma idu deng, wasma bawa oso liba asma, ino sak pasma ta yen bere. Ah, selo suda omes ma bebau, perek ma de tere ambra basi, ma riso es anga ana, oso sabak na plas, des ma nukoni ture oso. Lid suar chokolan, selo ad daglik, me egi schadu mine vertrouw. Ambra Basi, bepaalde zijn kruis mi pasli.
1: Ine vertrouw egi schadu moro.
2: Eh?
1: Zei dat ki ine vertrouw egi schadu moro, you?
2: Ja, digis ma alba, zei dat ki tak mi egi schadu. Ana lekla, ana, vane, jafesi, sama ge sama. Ja, atev no Ambra Basi na waka embeda. Ala pirti fano lafu, ala langa anu vriendschap. En wat betreft die oso anga die gebouw, het is makkelijk gezegd, Pieter Ka Osso, maar voor Paite Montapu, dat je daarna edati. Dus hoor je budget, te ofara imang, nog een bruit aan je budget.

0: luisteren. We onderbreken je niet zomaar. Ga je gang.
1: Maar ik ben ook flink ziek geweest daar, hoor.
0: Oh.
1: Ja, mijn breedte, mijn doro.
0: Oei, dorokba.
1: Ik ben pas gekomen, ja.
0: Ja, ja.
1: Maar het was een mooie vakantie, maar ik denk zwaar voor mijn lichaam. Mm. Want we zijn naar Jakarta gegaan, van Nederland uit. En dan daar 2 dagen. Dan zijn we van daaruit met een trein 6 uur naar Yogyakarta. Dan zijn we ook daar 2 dagen gebleven. Dan zijn we van daaruit met een vliegtuig naar Bali, 1,5 uur. En in Bali hebben we heel veel excursies aangedaan. Nou, de organisatie is top, top, top. Niets op aan te merken. Het is een toporganisatie. We hebben van minuut tot minuut helemaal geïnformeerd. Maar we zijn naar heel veel plekken geweest. En voor mij, ik heb achter elkaar gevlogen, dan gaat mijn bloeddruk stijgen. Mm. En de plekken waar we ook kwamen waren hoog in de bergen. Dus daar stijgt je bloeddruk ook van.
0: Okay.
1: En ik heb gegeten, mijn eten was pittig. Dus ik denk, mijn darmen konden het ook niet verwerken. Maar de gezondheidszorg daar, meneer Norman, top, top. Ik wenste wel dat dat in Suriname kon zijn.
0: Ja, goede gezondheidszorg.
1: Wat zei u?
0: Top gezondheidszorg, zeg je.
1: Jawel, op mijn kamer hebben ze alles gedaan. Ik kreeg een infuus op mijn kamer. Alles is alsof ik in het ziekenhuis lag op mijn hotelkamer. De arts zit en behandelt je en... nee, ik ben jaloers op die mensen. Maar Jakarta, Bali is het is een hele drukke stadje. Motoren en scooters, want ja, maar het zijn miljoenen mensen die daar wonen. Bali heeft alleen maar 272 culturen en dialecten en al dat soort dingen. Dus ik heb verschillende geloofsovertuigingen mogen zien en dan ja, more respect ik in mijn cultuur, want dat te uno e du unsan, het is afgoderij, dat is daar bij die mensen, dat is hun levensstandaard. Zo beginnen ze hun dag met hun cultuur. En ik ben ook in de grootste moskee geweest, want Yogyakarta en Jakarta zijn moslims, is een moslim land over het algemeen. Dus ik ben in de moskee geweest. Ik heb heel veel dingen gezien. Dus het is echt een mooi, en het is niet duur, maar ik ben niet verliefd op Bali.
0: Hmm.
1: Maar wel op Thailand. Dus maar de mensen zijn heel lief, heel vriendelijk. Er is ook heel veel racisme.
0: Oh.
1: Zo zie je. Want ik was er niet bij, maar dat mij een reisgenote vertelde dat ze in een winkel kwamen en ze begonnen over Bakito dit en Bakito dat. En ze hebben die mensen meteen, ik zeg, ik had niets verkocht en ik smeet het in hun gezicht. En ik snap het niet, die Indonesische mensen zijn net zo donker als ik, maar ze kijken je zo verbaasd aan. En als ze ons zien, dan willen ze met je op de foto. Heel raar is dat. Dus ik weet niet wat ze denken als ze zwarte mensen zien, Afrikaanse tinte mensen. Want wat ik daar ook niet heb gezien, Afrikaanse mensen.
0: Ze zijn er niet.
1: Misschien zijn ze er, maar ik ben ze niet tegengekomen. Heel weinig mensen van een Afrikaanse afkomst ben ik tegengekomen.
0: Hmm.
1: Het zijn meer witte mensen, die Hollanders, die lijden, lijden, lijden. Als wij ergens kwamen, waren wij eigenlijk de enige zwarte mensen daar.
0: Hmm. Oké.
1: Okay. Nee, maar het is een mooie reis, nogmaals.
0: Het is een mooie ervaring.
1: Mooie ervaring. En de reisorganisatie is top, top.
0: Prima.
1: Top.
0: Ik moet het hierbij laten, Maarten. Want dank je wel en welkom terug.
1: Ja,
0: bedankt voor je update.
1: Doei, doei.
0: Hey, Tambo, dag. Luisteraars, we hebben het gedaan. Ik vond het leuk om met u bezig te zijn en nu met mij. De school. Scorokba is afgelopen.

ministerie van Gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Nabatjie. Israël voert ondanks het bestand nog geregeld luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen vanwege schendingen door Hezbollah. Eerder deze week werd ook de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Libanon en Israël praten volgende week in de Amerikaanse hoofdstad Washington verder over een permanente vrede. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Meer dan 20 staten en een groep kleine bedrijven hadden de zaken aangespannen. Zij zeggen dat Trump met de nieuwe tarieven een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof probeerde te omzeilen. Dat hof gaf hem ook al ongelijk. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand, met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen opvangen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken.

de uitdagingen. Deze rust en vrede wilt God geven aan ons, zodat het een onderdeel wordt van u. En misschien zegt u, maar ik heb het nog niet gezien. En soms kan het zo zijn dat wij dingen meemaken. En het kwaad dat bepaalde problemen, negativiteiten brengt in ons leven. Die ons ongelukkig laat voelen. Laat ons voelen angstig, depressief. Misschien zelfs denkende om een einde te brengen aan het leven, omdat de situatie zo moeilijk is. Maar mijn vrienden, vriendinnen, u die aan het luisteren bent, u die deze gedachten heeft, hou goede moed. Er is een oplossing.

sturen, zodat wij voor u kunnen bidden. Misschien heeft, bent u al een vaste luisteraar al voor zo'n lange tijd. En u twijfelt altijd, zou ik een bericht sturen, zou ik niet sturen? Het gebed doet geen kwaad. Hè? En wij willen simpelweg God vragen om u te versterken. We gaan uw naam niet doorgeven hier op de radio. Simpelweg bidden in uw voordeel. Zodat God u komt ondersteunen en de kracht komt geven. Misschien heeft u een extra zetje nodig. Hè? Om tot datgene te komen in wat u nodig heeft. Dan laat het ons weten, zodat wij u daarin kunnen ondersteunen. Of misschien voor u of voor een familielid. Maar voordat wij terug hier op Radio Mart.

0: begeleid in wat u kunt doen om vrij te zijn. Want wanneer wij het geloof gebruiken, dan vanaf dat moment verandert er iets in ons binnenste. Er is een zekerheid dat we weten niet hoe, maar het gaat opgelost worden. En soms doen wij zoveel dingen met zoveel onzekerheid, waar wij niet weten als het zal werken, ja of nee. Maar wanneer wij op de juiste manier het geloof zullen gebruiken, dan is er een zekerheid vanaf dat moment. Nee, de dingen gaan goed komen. En deze zekerheid moeten wij hebben. Ja? Maar voordat we beter dan mijn eigen woorden, luister naar het verhaal van deze mevrouw. En we komen zo terug hier op Radio Mart. Vergeet niet, zometeen gaan wij bidden. Wij gaan bidden voor u. U kunt dan uw glas water of uw fles water zetten voor de radio. We gaan het zo zegenen. Maar nu eerst luister naar het verhaal.
1: Ik ben Lydia Meynals. Voordat ik naar de kerk kwam, was ik verslaafd aan alcohol, wiet en sigaretten en has. Ik dronk ook heel veel. Doordat ik niet kon slapen, moest ik altijd een sterke drank drinken of soms een dubbele dosis om echt te kunnen slapen. Anders kon ik niet slapen. Dus vandaar dat ik het duurde een tijdje. Het duurde, laten we zeggen, 6 maanden lang elke dag niet kunnen slapen. Dus op den duur dacht ik van, ik wist niet wat er mee aan de hand was. Toen ben ik naar de huisarts gegaan en daar heeft de huisarts me gezegd van, ja, er is niks met u aan de hand, mevrouw. En toen heb ik besloten om, dacht ik van, ja, wat moet ik nou doen? Toen heb ik besloten om mijn familie in Suriname te bellen, om te vertellen wat er hier met mij aan de hand is. En toen hebben ze me geadviseerd om naar Suriname te komen voor een ritueel. En daarvoor ben ik naar Suriname gegaan. Moest ik 6 weken lang een ritueel doen, opgesloten, alleen ergens, om alleen het ritueel te doen. En toen ik terug naar Nederland kwam, ik ben 6 weken gebleven, ja, toen ik terug naar Nederland kwam, leek mijn situatie nog erger. Ik sliep nou helemaal niet. Dus toen heb ik besloten ik had een folder gekregen voordat ik naar Suriname ging. Had ik geen aandacht aan de folder besteed, had ik het wel gewoon in mijn tas gezet. En toen heb ik

0: immer binnenste, begon ik me rustig te voelen. Was ik niet meer zo aan beter te slapen. Het slapen ging heel goed. Ik had geen drang meer om te drinken. Die drang meer van de verslaving had ik ook niet meer, omdat ik gebruikte mijn geloof. Ik leerde alles wat mijn huis en een baan in bezit kunnen nemen door het geloof wat ik geleerd heb.
1: Zo'n mooi verhaal. Wij zijn geen, nogmaals, ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik ga het nogmaals herhalen. Wij zijn geen dokters. Wij doen ook niet de taak van de dokters. Wij leren door het geloof en wij focussen op het belofte van God. En God die alles kan, is diegene die de ondersteuner is daarin. Dus wij geloven in iets en wij strijden. En God is diegene die het wonder verricht, die bevrijdt, die herstelt. En dat is wat wij in geloven. En misschien zegt u van, ja, ik heb ook deze macht van God nodig om vrij te zijn. Ik wil ook deze geluk ervaren, deze blijdschap ervaren, deze transformatie ervaren. Dit probleem is te lang in mijn leven en hij neemt controle over mijn gehele leven. Maar

de situatie daar werd aan haar, tegen haar, dat haar geloof was aan het testen. Als ze echt geloofde, liet ze echt zien dat zij geloofde. En ook al was het een klein beetje, zij wilde tenminste een kleine zegen. Ze wilde niet een grote zegen altijd. Nee, zij wilde tenminste een kleine zegen, zodat haar dochter hersteld zou worden. En toen zei Jezus tegen haar: "Oh vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt." En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Je kunt dat lezen vanaf op Mattheüs 15, vanaf vers 21. Daar staat het verhaal. Dus soms wordt ons geloof ook getest om te kijken als we echt geloven of als het simpelweg is iets van het moment. Maar zij toonde het geloof en door haar geloof als moeder kwam de bevrijding tot haar kinderen, tot haar dochter.

0: omdat zij geloofde wat Jezus kon doen. Wat Jezus kon doen. En als u dat ook heeft, dan, mijn vriendin, God, hij kan ook hetzelfde voor u doen. Hier staat de uitdaging voor uw moeder. Zo, voor uw moeder, van we gaan God vragen voor de wijsheid, voor de kracht, voor de begeleiding, voor uw leven. En ook voor soms voor de zorgen die soms vele moeders hebben. Goed, dus wij gaan nu verder. Wilt u meer informatie hierover? Dan kunt u ons een bericht sturen naar 0682906638. Dit is het telefoonnummer van de kerk. U kunt daar een bericht sturen en wij zullen u zo snel mogelijk, of als het niet per direct is, antwoorden. Zodat u alle informatie zal ontvangen dat u nodig heeft. Dus 0682906638. En ik geloof dat God u zal aanraken. Goed, wij gaan nu bidden. Bereid u voor het gebed. We gaan God vragen voor de kracht. Misschien wilt u graag komen, maar ontbreekt uw kracht. We gaan God vragen om u de kracht te geven. Zodat u kunt strijden voor uw familie. Strijden voor datgene van wat wij geloven. Dat Gods woord kan brengen tot u. Deze leven en herstel. Laten wij met God praten.
1: Hij weet wat u meemaakt. En wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader. Samen met alle luisteraars willen we dit moment nemen om u te vragen, Heere, voor de kracht, voor hoop. Misschien zijn er mensen aan het luisteren en misschien hoorden ze het verhaal van mevrouw Lydia. Maar er ontbreekt hoop. Misschien zeg je, ja, mijn situatie zal niet opgelost kunnen worden. Mijn situatie is moeilijk. Heer, geef deze persoon hoop. Zodat deze persoon kan begrijpen dat alles is mogelijk voor diegene die gelooft. Heer, zodat deze persoon vrij zou kunnen worden. Ik weet niet meer, Heer, wat deze persoon heeft meegemaakt in het verleden. De teleurstellingen, de angsten, de problemen. Maar ik weet wel, mijn Heer, in wat u kan doen. En u kunt vrijmaken. U kunt herstellen. U kunt transformeren. En misschien, wat deze persoon wil, is niet iets veel gevraagd. De persoon wil simpelweg een beetje vrede hebben. Heer, ik wil u vragen. Raak deze mensen aan. Geef hun deze vrede op. Om hen te laten zien, mijn Heer, in dat u veel meer wilt doen in hun leven. Raak deze persoon aan die onderweg is, aan het rijden. Deze persoon, mijn Heer, die al op werk is. Deze persoon die luistert via een verzorgingstehuis, thuis zelf, op bed, is bezig aan het voorbereiden, Heer, van waar deze persoon luistert. En gelooft in wat wij aan het zeggen zijn. Heren, raak hun aan. Misschien is deze persoon nog eens gelovig, maar wilt geloof wel in de vrede. Dan schenk deze persoon deze vrede, deze liefde. Misschien met alles voelt deze persoon nooit geliefd. Laat deze persoon zich geliefd voelen en de kracht ontvangen. Heren, zegen ook het water, zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water, deze persoon uw kracht en herstel zal ontvangen. Kracht om te komen, om te strijden. En deze zegen te kunnen ervaren. In de naam van de Heer Jezus Christus. Mijn vrienden en vriendinnen, daar waar u bent, ontvang zijn vrede, zijn rust, zijn kracht. Zodat u door kan gaan. In Jezus Christus.

En als je daarin gelooft, zeg amen en drink van het water met geloof. Goed, mijn vrienden, we zijn aan het eind gekomen van deze uitzending.

God u daarmee kon helpen, dan het zal zijn aan de Borneelstraat nummer 40, nabij Javaplein, daar is het de bushalte Javaplein of Meidenpoort station of voor het, de weg voor het voor de pand, voor het gebouw van de kerk, de Zeeburgerdijk. Daar waar tram 14, 7 en nu ook 19 ook aan het rijden is. Goed, nou, het is tegenover de TOT Hostel Hotel. Het was de voormalige Babelhuis. En daar zullen wij aanstaande zondag God aanroepen in uw voordeel. Mijn naam is Pastor Eddy en ik wens u een hele gezegende dag. En tot dan.

guano mi wawande. Buye lo tu mi. Guano mi wawande. So, do you bring us out the Nasani? Mart op straat. Programma zonder vaste zendtijd. Hij kon anytime. Onverwacht. Dwars door de programmering. Kan dit voorkomen. Gewoon een denkie kon of een todi deftaki. Dan bespreken we het. Op die manier. Gewoon op straat. Op mijn telefoon. Ik spreek het in. En zenden we het uit. En hopen dat er een reactie uit voortvloeien. Of dat u het ook gaat doen. U mag het ook gaan kopiëren aan gedrag die zie. Tik je telefoon, bel je aan Tori. Natuurlijk niet zomaar aan Tori. Tori moet inhoud hebben, hè? Van belang zijn, een eye-opener. En dan kunnen we het uitzenden, ja. Je voelt je dat nou, die zijn een soekotrobi, die zijn een belediging. Maar die is dan een wake-up call. Zo. So. Vandaag wil ik het hebben over de herhalingen op Maart Radio. Ja, door gebrek aan personeel, door gebrek aan motivatie, door gebrek aan inzicht, kunnen wij soms, vaak, programma's herhalen. Het heeft ook zijn voordelen, hè, die herhalingen. Want je moet niet vergeten dat sommige mensen het niet hebben gehoord. Ik heb het laatst al verteld. Ook de Hilversumse omroepen, allemaal, grote omroepen ook. Die krijgen miljoenen subsidie en hebben geld tot in de oren. Dat ding. Mijn aftakpe. Maar de Lajamon is zodanig toch de herhaal. Omdat het maken van een programma, tijd, energie en nog een paar andere dingen kost. Dus je wil dat er zoveel mogelijk mensen het beluisteren. En één ding is zeker, het televisie- en radiolandschap is veranderd. Mensen luisteren niet zo vaak meer direct, maar ze luisteren indirect, de archie terug. Ze gaan on demand luisteren wanneer het hun uitkomt. Te denk Mopona Roko of te denk Bawakana Strati. Te denk Baluku de voetbal of Goluku Bold en Beautiful of Nafasanning. Dan de go arki terug de manting wanneer het hun uitkomt. Dat is arki taksami missie. Dus dat is een tendens all over the world. Televisie, radio, mensen gaan terugluisteren. En dat is een goede ontwikkeling ook hoor. Want dat ding is druk, mensen hebben rust nodig. En wij van Mart, we werken met vrijwilligers. Nog steeds, na 40 jaar, hoe neem pijs met je salaris. En dat is een chapiter apart. Nou, trattori bakape, direct mee aan tot de aanval. Want u laat het aan ons over. Van ja, ook als u komt naar pressie, mina abjonu, wij hebben niet. Mina abi. Mijn arki gratis en naar mijn radio. En mijn arki temiwani, o temiman. Telekakba, tonen de moren dagba. Zo zeggen sommige mensen het ook cru. En we gaan pay voor radio in Suriname, we gaan pay. De radiostations moesten het hebben van commercie, reclame. En dat me kwam toe. No de moroti de nadei. Want toe programmamakers. Goed doet Rasani. Vanwege het feit dat ze op een gegeven moment moe worden. Dat is live. Zo had je. Maar de herhalingen die zijn, laat me dat zo zeggen, ze zijn noodzakelijk. 1.

Omdat we weinig personeel hebben, gemotiveerde personeelsleden. Hè? Je moest abismasang wa opofrukum manteko in a studio, 60 euro. Maar we nemen onze taxi op begin 7 euro. Moeilijke uren. Maar ook anderen die s'nachts actief moeten zijn. En dat ook toeschaarst. Nachtprogramma's vroeger deden we het around the clock. Maar ook toe. Gionu en Jimmy, let maar radio en de man. Is die van dingen conscientie. Tijden veranderen. Niets is blijvend. Sabe de fossi na fossi, tide na tide. Andere levensomstandigheden. Tra sane complei. Libi condiri. Sommige mensen die kunnen het niet meer zelf betalen. De one wat trasma moest paaien die ding. Dus daarom doen wij ook nog steeds een beroep op degene die het wel willen begrijpen en kunnen inzien om een donatie te doen zodat we kan tang, godoro en vergoed, poma vergoed, zo'n programmamaker, onkostenvergoeding en dat soort zaken. Salaris, unoma, tenowete. Dat is een andere zaak. Dat moeten we draaien volledig naar reclame, bij reclame voor bij organisaties, actie KLM. Heeft de sponsor, maar dat ik nee, maar het is te klein. Om is maar ook op boekte, maar het waren reclame. En zo zijn er ook andere bedrijven, de Philips, de Jumbo, de Trump. Maar ga je bij groente, Trasani, levensmiddelen. Toch zijn er in staat. En no one in sommige opzichten voor sponsor, zodat u kan takeren. Hey, salaris heb je aan Mart. We moeten het zelf doen. En een manier om het te doen is beetjes bij beetjes. Je poti, mi poti, atrawan potu, asane kong, uman paya faya, uman paya uur, uman sorgutak, nyande, tede, tsukuru en al die andere zaken. Ik hoop dat u dat nog steeds begrijpt. Zo, aan de andere kant zien we ook van luister, soms gaat het niet alleen om geld, hè. Ik ga ervan uit dat u ook denkt van de klimaatpressie, zo maar klimaattoilet voor Mart. Zo maar stofzuigappressie, het idee. Wie is, zijn de boodschappen gaan halen? Wie is bereid om de ruiten schoon te maken voor een gebouw? Ik noem maar een paar dingen, hè. Suma is zorg goed dat ik de sponsor spij op tijd. Suma is in de briefing ook die ding. De aanmaningen, zo lees je. Want dat is ook een edatie soms hoor. Je moet achter ze aanrennen. En zorg goed dat ik de nog vergeten, play vergeten, dat speelt ook. Sommige adverteerders, lafaards, zijn er ook tussen. De Asansueri, controle een bepaald bedrag dat de long. In plaats van Godoro of Kong treffen een betalingsregeling. De long, dat ook gebeurt. Djoep zien zo teleurstellingen naar 1C. Maar kortom, er zijn ook een paar goede.

0: En we gaan door met ze. Alleen voorzichtig dat we nou herhalen. Soms zijn we van nodig voor herhalen. Dat kan. Familie is al lang overleden. Familielid. Maar berichten draaien bij elkaar. Ook dat kan soms voor sommige mensen nieuws zijn. Hè? Want in de besabitak asma no demor. Ook dat gebeurt. Een bericht. Orugiyu, maar nyong diwa trouwen. Maar het hoort niet dat we een bericht draaien voor ons massa no demoro. Maar mensen werken fout en mekkie in een systeem, in een automatiseringssysteem voor ons ook toe, sluipen er foutjes in. Dat was het. Ik zit al in de metro. Dat was een aflevering weer van Maart op straat. Pemi ligt niet meer aan de wansie, maar met jouw inzichten naar tracé. Zodat die ai, je ziet, je ede, kan op tien somoro en al tien somoro respecti, begrip, naar medeleven, meedogen, mededogen naar verrekaring, die organisatie Marsa en Pusu, 40 jaar op Saguemoro, Angalanga. En ook toen dat hij, ook Bawande. Matangano, we gaan langer. Hartelijk dank voor het willen luisteren. Graag tot de volgende keer. Maart op straat. U kunt het ook doen. Uw eigen informatie inspreken zoals ik dat doe. Bijna. Maar nee, nou ook weer leven. Het wordt uitgezonden. En iemand kan er iets van opsteken. Anomi Bawande. Alors,
1: deze mijntrouw gaat richting Centraal Station.
0: Boeie rondom. Manonibawande. Nou, u heeft het gehoord. Een metro die zegt naar Centraal Station. Maar nu Auschwitz over van de Maandenweg zweef weer richting West. Daar was of midden. Tot de volgende keer. Tambuara.

0: Eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamenklachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe. Daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand, met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen opvangen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Uw toestel is afgestempeld de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook zitten bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de mij zit komt die jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.

0: Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
1: Amsterdam.

0: Surinaams Exotisch Restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: bericht van overlijden. Lisette Vliet, ook bekend als Alexis. Je liefde, je kracht, je warmte en je lach. We zullen je ontzettend missen, elke dag. Met diepe bedroefdheid, maar dankbaar voor alle liefde die ze ons heeft gegeven, nemen wij afscheid van Lisette Vliet, a.k.a. Alexis. Geboren op 14 november 1968, overleden op 26 april 2026. Ze was de lieve moeder van Melanie, Richelle en Gideon. De trotse oma van Shania, Jeremiah, Jalen. Ze was de dochter van Celestina Rinja Vient en Weilen Adolf August Vliet. De grote zus van Natasha, Brenda, Wendy en Weilen Vincent Boyka. De oud-tante van Giovanni. Ze was ook geliefd bij haar neefjes en nichtjes. Moses, Moisha, Milaisa, Micha, Janairo, Chevenelie, Shania, Rebecca en Joshua. Gelegenheid om afscheid te nemen is op zaterdag 9 mei van 12:15 tot 14:30 in het afscheidshuis Dela Horneboeg nummer 1 in Amsterdam Zuidoost. Om 12:15 zullen wij Lisette buiten bij het afscheidshuis opwachten tot haar aankomst. Wij vragen u vriendelijk om een blauwe roos of bloem mee te nemen. Wit of rood is ook passend. De crematie zal in besloten kring plaatsvinden. Radio Mart condoleert de nabestaanden van Lisette Vliet en wenst hen heel veel sterkte toe.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

prachtig, mooi, 1974, muziek van de Drifters, Kissing in the Back Row of the Movies. Mooi pokoe, we waren ver weg, even terug in de tijd. Mooi man. Ja, Norman, kiesie schreef.

u luisteren straks tussen 3 en 4. Maar nu gaan we participeren, improviseren, luisteren naar de zaken die zich voordoen nu op dit moment in de wereld. Gaan we bespreekbaar maken. Lucas heeft zijn nagrotap of minangayu. Vandaag was ik in een toko. Ik had zin in zuurgoed, hè. Vruchten, fruit uit Suriname. Dat ik verpakken mooi tegenwoordig. Dan heb je birambi.

moeten we leren eten, maar natuurlijk groente dieren en terugkomend op groente. In Narijm, ik napo meer mevrouw van die toko hier in Gein, die heeft gezegd, je gaat het nergens vinden. Ik hoorde dat, ik zeg, maar hoezo? Hij dacht, nee, zo proponen, dat vind ik nou nog. Nergens lastig te vinden, de hebben een soort vrommelang, importeer ergens, kong of de praninja, weten we niet. Maar die echte uit Suriname geïmporteerd mag niet volgens mij voorlopig. Of misschien heeft Suriname niet genoeg om te exporteren. Wil ik niet geloven. Maar kan er nog praan genoeg? Of wat oost go verloren? Maar het mag niet. Want ik, nee. Want,

iemand betrapt, of een toko of wie dan ook, betrapt op drugsmokkel via iets. Voor ons laatst hadden ze bij een biggie lood van een bolle Jan of Navaning. En ik kies voor het eerst in de geschiedenis om in drugs aan boord van een schip. Maar goed, we komen terug op Suriname. En dan mag het niet. Dus kan de 1 toko of 2, 3 toko, poren die de rest goed in Suriname zijn, wanneer ze op. En het is voedzaam, wordt gezegd. Helpt voor vele dingen. Misschien is dat het. Kan je dat daarom aan de definie, een run in een tap, ik weet het niet hoor.

fu contagatori da tita xamp sana asara na gruntu anta vei hier sommige onder ons en allemaal leden eronder, ja. We kunnen niet meer eten wat we gewend zijn te eten, want er zijn restricties, beperkingen. De alibi aan de schuitsomoro. De vieren dat dit nog defini, dat nog defini, dat ook toen niet. Dat mag ook niet meer geïmporteerd worden. Wat is dat nou? Levensvreugde aan de boom. Want ik weet dat ze vaak in andere producten hier in Nederland, in banana, groentewinkels, importeurs van groenten, de mitanga alles aan dat toe. Maar restrictie, nog heb je zo. Want stel je voor dat in Nederland geen bananen meer te krijgen zijn vanwege beperkingen, douane, takuno, al bakbajamore in akondre. Nee. Dan heb je een run, alle de winkelen, de supermarkten, like, al die gaan in opstand komen, want klandisie. En die mensen gaan gek worden, want Nederlanders, mami, dan ga je ook toe lopen, bananen. Dus stel je voor dat ik kon een actie, dat nee, voorlopig goed nog aan in jou, want mensen gebruiken het. We hebben iemand betrapt, die heeft geprobeerd het te importeren.

Nou, wie nou go, make the town go. Dus de vraag is, wat is het waar? Zegt u van, ja, kies zo mooi, nonsens, laat maar zo. Liep ding, want ik vind dat de boeren in Suriname ook iets mogen verdienen, hè. Want de vies donna, of zo, propos dat pe, in serna, en nak dagu dat pe, alles mee praten, zomaar, en jamming, zo. Hè? Terwijl dat ding goed is voor export en naar kwaliteit, vooral dat, hè. Surinaamse kwaliteit, vanwege bodem, grondvo uno, aling, watra. Maak die producten zodanig lekker dat de trouwen door uno. En ook, ja, dat moet ik ook erbij vermelden, want laatst zijn wij als media ook uitgenodigd voor contact naar de ambassadeur. Hij wil contact houden naar een bevolking, een groep, samenleving. De one de moro. Actueel, in het geval voor diaspora-verhaal. Dus ze willen weten wat er speelt binnen de samenleving en kunnen kijken waar ze gaatjes kunnen dichten. Komoren naar Wang, prima zaak, Ugo, Mibedape. Nog een paar andere organisaties. Was een goede bijeenkomst. En ze vragen van hey, meer aandacht, want in het verleden is het ja, misgegaan, verwaarloosd. Hoe neer next, hoe ambassade next, hoe neer, wel die wel Libya. Hoe neer kies informatie, voor zij zijn ze nou, wat zijn de mooie, maar misschien minder mooie zaken die zich voordoen. Aan telefoon en rinker, maar mijn ogen toestemmen, het is mijn actie nou, was maar voor bel. Dus ik vraag me af of dit voorbarigheid is. Hoe neer Leri, hoe neer Gwenti, hoe koninklijk Jantje de Eerste na uitzending, even rust. Ik neem mijn verhaal af. Leid me niet af. Want nu vraag ik me af. Maar Sammy, tak verkeerd dan? Heb ik iets verkeerd gezegd zodanig met haar telefoon en rinkel zo? Kijk, we houden van bellers hier hoor. Ja, dat is waar. Nou, een trademark voor Mart. Maar volgens afspraak. Nou, zo went ie. We dachten, oké, de lijnen zijn vrij. U kunt nu bellen. Maar wie fit kon, dat doet een lobby. En dan mooi. Dus even rust, neerleggen netjes, dan later we kisa occasie voor belkong, sumawani, sumanowani, zien we wel. Maar ik ben eventjes afgeleid, maar dat mag niet, want ik ben ervaren genoeg. voor de poor meet up me, punt. En ik had ook gezegd van wat moeten we doen. Oorzaak en gevolg, hè. Dat is ons maar. Kan je denk je zien, ja, zo propos drugs, dat direct gewoon import stop. Vraag ik me af of dat kan. Wat is er aan de hand? Het fijne ervan, dus we moeten gaan onderzoeken, hè. Dus kom ik op bel nou aan toe. Instanties, waaronder ambassade, buitenlandse zaken, afdeling, misschien iemand van LVV, groentetori, fruit, Luku, Suriname. Nou, hier, hè. Zelf gaan planten, wordt ook gezegd. Misschien moeten we hier massaal kasten huren. Surinamers heb ik het over, hè. Moeigi, Sernamang, Goyuru, Kasi. Het gebeurt al ergens in Almere, maar meer. Kwaliteit is nog niet zo wat het wezen moet. Minosabi, maar u weet er meer van. Kan die vindt dat ik het doe, Jamoros, Wittmoros, nou, ik mag ook inkomen. Ik heb informatie dat doen. Dus, werk aan de winkel. Nog iets, volgens mij dus alleen. Mart en AI. Dat is een vraagstuk. Langzaam maar zeker, we verdiepen in die ook toe, media. En loeken de mogelijkheden, AI, SAI, EDU. Ik kan schrijven een bericht, dan met AI lezen en mijn computer lezen en trouw. Natuurlijk, je moet rekenen, want dan maar lees alles aan zo boem. Maar je kan AI ook vragen om een bericht voor je te typen, hoor. En klaar en je, een computer. Luisteraars, wat dan Saru schreef je aan meer, want toen mij klaag ik wat ik. Ja, meneer, een AI bericht naar Mart. Zijn dat zijn dat, mijn man verstamming. Een taalgebruik, hé. Mijn sabo voor zijn ego. Dat is waar. Kan.

Want volgens mij AI nee, hoor rekenen naar je opleiding. Dat is weer iets anders. Denk ik hoor. AI is dat keer even nog afscoren naar je zaak. Nee, lees van bericht. Ja, je denkt ook in een woordenboek. Zo'n tak dat die. Maar ik ben aan je. Dan mis je niet dat je gospel. Dat is AI. Een techniek. En lang wel diep zo'n voor nu. Ten wette meer, als maar ik had een schrift analfabeet, mijn sabro kan aan computer, maar hier denk. Dan een wani, leri, gomorro, fara, liep me zo. Mijn boon zo, maar soms. Ja, mijn geval trouwens maar lastig. En zo lees je hier nog de jaren. Noodgeval, laatst, moest ik een formulier invullen ook. Via digitaal moest ik het doen, e-herkenning via KPN, bedrijven, belastingdienst, ze vragen dat, van e-herkenning, heeft u al een e-herkenning meneer? Lantija, ook de Zuidoost, wanneer zou je moeten betalen, de actie, alles wat zijn e-herkenning, de fassie, dat is computer, KPN, minamangomon, klem, helemaal klem, moest die man te miuwang. Ik dacht zo, zomaar je bel dit jaar. Voel je probleem dit jaar. Nobody. Dat voel je al dat tegen ons op ons zijn, maar je hebt in de omgeving. Ik ook altijd dan aan die bron. Ik keer aan je computer. Atamar of Nico Moro of haar assistentie, KPN. Ik zei, ja, onze lijn, we kunnen uw computer voor die overnemen, hoor, meneer Van Gom. Wat is uw code? Ik dacht, oh. Maar dan gaat u in mijn computer kijken wat ik allemaal doe. Nou, nee. Ze kunnen het, u moet mij toestemming geven en ik doe alleen maar dat. Toch, je abwapting, vrede, tak. Zij neemt ik mijn computer over. Zo gaat het ook. Wilt u geholpen worden, ja of nee? Klaar. Ja, we vertragen. Oké, komt u maar. Maar ik let op u hoor. Kijk, ja, daar moet u niet gaan. Dat is mijn geheim, dat is mijn privé. Maar mijn vrouw bij de Tina computer. En tik, tik, tik, pip, pip. Ja, hier moet u zijn. Ja, pip, pip, ja. Ja, oké, geregeld. Dus, soms denk je, sab ik bij Larry volleerd. Maar je kan ook verrast worden, want de techniek gaat maar door. AI, het begint play een rol ook toen aan Mart. De missie van bericht.

0: Sami Verstang moeten we uitzoeken. Het is inzetbaar ook bij Mart. Om te rekenen dat ik kan, dat ik ook in de passie dat hij ook toe. Omdat we een gebrek de temmanting vanochtend was collega Glenn Godric verhinderd. Vervanging, no way. En dat is, nou dan, gelukkig had ik iets op de plank. Bijeenkomst hoe Jules Weidenbos, Albert Weidenbos laatst zaterdag in No Limit georganiseerd. Mooie bijeenkomst. Met een keer volledig uitzenden. Zoals we Arke, zoals we in de man. Zoals we draaien op station Radio 1 of Radio 2. Of andere in Rotterdam, Den Haag. Dan doet u dat. Maar trafas nog bij de. En zo zie je dat je altijd stand-by moet zijn voor vervanging. Goed, Norman heeft genoeg gesproken. Nicky T. Koweri. De lijnen zijn nu vrij voor degenen die ook ons willen voorzien van informatie, op willen ingaan op iets dat ze hebben gehoord. Dat mag. Je mag ook corrigeren waar nodig. Maar als je nou op je eigen verhaal, je go in tap, je hebt een vraagteken. We zijn op school, we zijn in de klas beland op de donderdag, mooie donderdag trouwens. Weer mooi, ziet er goed uit. Ik groet u, wie bent u? Welkom in de uitzending.
1: Ik ben Jora.
0: Dag meneer Jora, Jora, u klinkt ver. Klopt dat?
1: Ik ga mijn radio zachter zetten.
0: Ja, ik probeer het, maar goed, je bent wel te verstaan hoor, ga maar door.
1: Ja, nee, ik wil even over de Super Bowl waar je aan het begin van je uitzending over had, toch?
0: Ja, ja, ja.
1: En daar refereerde je aan verschillende zaken, doop en dergelijke. Het heeft te maken met fito, met een mooi Nederlands woord, fytosanitaire eisen waaraan je export moet voldoen, hè? Heeft te maken met plantenziektes die ze hier willen voorkomen. Daarom de man ik voor de serie uit de Super Bowl, toch, de Imachare kom. Maar opvallend is dit, want bericht bij dit van nieuws om in de zaterdag te lezen. Kousenbout import is nu gestopt. Oh. Want die mannen hebben heel veel onkruidverdergingsmiddelen in die kousenbout gevonden. Toch? Boven de toegestaande norm die hier wordt gesteld, EG en Nederland. Toch? Dus daar heeft het mee te maken. Die mannen checken het, je moet aan bepaalde eisen voldoen, je mag niet te veel onkruidverdergingsmiddelen. En in Suriname wordt het ongebreideld onkruidverdergingsmiddelen gebruikt. Hoe denkt dat we in boem? Maar allemaal lijkt dat niet.
0: Oh.
1: Je moet goed eten en je kan ook groenten van hier eten. En vooral deze tijd, als je strangen, allemaal moeilijk. Dan moet je goed kijken van wat kan ik eten om me gezond te houden. En dan zijn er verschillende soorten groenten die je ook hier. Ook hier gebruiken zoveel herbiciden hoor. Minister van Landbouw wil dat ook niet terugdringen in de tuinbouw. Maar dat is een gegeven, dus het heeft met fytosanitaire eisen te maken. Ik ga import in moeilijk. Van mijn tijdje is dit. Akkousenband door die bedoeling. Alle akkousenband import in Suriname is per direct stopgezet. Want de man vindt voer onkruidverdergingsmiddelen in akkousenband. Want trappen, je had het over vanmorgen, kon Glenn niet. Je moest gewoon wat doen. Je bent een geweldige radioman hoor. Je programma's zijn mooi. Ja, maar ik zie dat je veel tijden hebt dat je, ja, doordat je misschien geen invulling aan kan geven, dat je dan oude programma's weer brengt. Vaak hoor ik dan ook nog overlijdensberichten die afgeweest zijn erin. Dus, ja, ja, ja. Oké, okay, maar never mind. Ik vraag me af van, hey, hoe is ik ze namang? Waarom zou we niet kunnen bepraten, bekijken, van waarom zou je niet samen kunnen gaan met Radio Tamara? Ik samen weer veel in. Maar ik vul er maar in, weer veel die voor in, toch? Dan zou het goed kunnen lopen. Maar dat kan niet denken, keer, papa. Maar Tani en Lobby.
0: Mooi, denk je. Gratang is jouw bijdrage voor van belang, hè? Want toen we denken, zo in de richting dat hij. Maar je zou in contact scherp, je potent op scherp. Fytosanitaire.
1: Eisen.
0: Oké, okay, dan weten we dat.
1: Abo mama.
0: Gratangi. En je aanneem voor jou na?
1: Lobby man.
0: Aanneem na?
1: Jora, Jora.
0: Jora, Jora, Jora. Dankjewel, Jora.
1: Oké, okay, man.
0: Taboom. Oké, okay, dag. Goed, Jora heeft gesproken en heeft ons aardig ingelicht. Wie bent u? Welkom.
2: Het Anne.
0: Dag aan mevrouw Anna.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Ja. Nou ja, die Surinaamse groenten, hè, die zitten, heb ik wel gelezen dat ze veel pesticiden ook hebben. Hè. Vooral bladgroenten moeten we eigenlijk biologisch kopen. Hè. Bladgroenten en bessen. De aardbeien, die van Albert Heijn zit ook vol pesticiden. Fruit van Albert Heijn. Dus ik moet dat liever biologisch kopen. Dat soort dingen. De bosbessen, al die bladgroenten moet je zeker biologisch kopen. En het is even goedkoper soms zelf dan die paksoi. Kost soms is het 400 zoveel gram, 450 gram voor 52 of zo. Bij de Ecoplaza of een andere biologische winkel, Biologic. Ja. Soms weegt het 800 gram. Is het in de aanbieding zelf? Of weet ik minder dan 2,50 geloof ik. Of 2,80. Dus ik bedoel, de mensen moeten gewoon de klop omzetten. Ja, ze zijn zo gewend als er aan een groen toe, alsof het beter is. Ja, maar ja, ik kan het. Ik zei anderen die er niet in geloven. Want ze denken, sommige dingen zijn niet nodig, zoals avocado kan je gewoon kopen. Dat soort dingen kan je gewoon eten. Maar die schil van de appel heeft heel veel dingen, gezondheidsvoordingen. Die heeft het vitamine, hè, pectine of hoe dat ding heet. Het is heel belangrijk voor je gezondheid. Nou, die appel die koop ik liever biologisch, dan, want ik eet ook die schil namelijk. Snapt u? Dus ik eet die hele appel op. Ja. Dus, en ik lees hier van een scientist, 30 april. Het kan echt plastic afval omtoveren in schone brandstof. Met behulp van zonlicht. Nou, misschien een markt voor Suriname-industrie. Om daarmee aan de slag te gaan. Het is een Australische wetenschappersland. Twee vliegen in één klap. Ze hebben een techniek ontwikkeld die de groeiende plasticvervuiling aanpakt en tegelijk duurzame energie opwekt. En dat allemaal met behulp van zonlicht. Het principe is simpel. Afgedankt plastic kan worden omgezet in waterstof, in gas, een industrieel geproduceerd gasmengsel dat voornamelijk bestaat uit waterstof en koolmonoxide. En andere waardevolle chemische stoffen. Ja, dus afval als grondstof. Wereldwijd produceren we jaarlijks meer dan 460 miljoen ton plastic.
0: Prima. Anna, ik moet naar een andere, ja, want gelet op de tijd. Maar dank u wel voor je bijdrage, sowieso.
2: Alsjeblieft.
0: Dag. Wie daar? Bedankt voor uw geduld. Wie bent u?
3: Goedemiddag, Norman.
0: Dag, meneer Petjeno.
3: Hi, Patrick.
0: Hi, welkom.
3: Maar die had ook die groente, hè. Toevallig, maar deze staat op Google Map, hè. Zelfs rode peper, pauzemaand, afgekeurd door export door EU. Dat is toch te gek voor woorden?
0: Nou, het heeft de oorzaak toch? Te veel pesticiden.
3: Ja, maar, het staat ook bij. Het heeft te maken met, even kijken, hoe moeilijk wordt dat zo, hè. Overschrijding van de pest-CD-student. Dit is geen incident. Het is duidelijk een signaal dat de goede veiligheidssysteem niet functioneert zoals het hoort.
0: Hmm.
3: Maar ja, ik kan het hele ding voor je voor gaan lezen. Maar het komt wel van de CAP Assemblée, orde gesteld door het CAP Assembleelid Sharon Dijksteel.
0: Hmm.
3: Zijn deze exports geïdentificeerd? Het staat op Google Maps, maar in ieder geval, het wordt moeilijk nu Suriname groen te kopen.
0: Zo.
3: Hey, rode peper, jongen, moeilijk. Wie er niet peper
0: was? Ik ga prennen, op peper bon, ja, toe, hè, grom hier.
3: Ja, maar dat trap was het toch.
0: Oh.
3: Suriname, Assong, hè. Assong is belangrijk, hè.
0: Oké.
3: Okay. Ja, toch.
0: Ja, Assong belangrijk, ja.
3: Die som is heel belangrijk.
0: Hmm.
3: En hoe kan ik weten op mijn balkon, ja, ze man, hoor, die lekker naar peper op Suriname.
0: Nee.
3: Ja. Nou ja, maar dat wil ik even met je delen.
0: Ah, dankjewel hoor,
3: hey,
0: Patrick. Dag. Dag. Ja, om 3 uur hebben we even een pauze, een ander programma. En nadien kom ik terug.

0: miskreken ze aan die naast apropos. Ik heb het meteen weggegooid, ik heb het niet klaargemaakt hoor. He? En trouw is ook toen ik aan natuurwinkel, met bij fruit. Miskreken ze aan die naast fruit. Fruit zei, uno zijn naast maar, wanlof uno? Nee, ja, de Hollands groente. Lekker broccoli, dan een witlof. Is best wel lekker en gezond hoor. Die mogen we ook eten. Maar onder een soort apropos, gevulde antroa, die zangen dat die. Die andere groenten zijn ook goed, meneer Norman.
1: Want tofu uno, inderdaad. En ja, trak groenten.
0: Ja, alle groenten, alle soort zee, Egypte, alle soort zee. Die kon aan de stand dat die mee bijden gewoon, maar mee controleerde wel, hè?
1: Mooi.
0: En vooral die vleestomaten ook. Goed controleren.
1: Goed zo. Ja? Dank u wel, Dorothy.
0: Oké, dat wil ik zeggen.
1: Dag. Dag, u bent de laatste voorlopig. Hoe heeft u een minuut, anderhalf? Gaat het lukken?
2: Jawel.
1: Oké.
2: Okay. Goeiedag, meneer Norman.
1: Goeiedag.
2: Ik heb wel geluisterd naar u de laatste over je superpot, toch? Maar dat speelt al sinds 2016 hoor. Nederland had het al toen verboden. En ze hebben Suriname toen geld gegeven om een instituut op te richten. Om onderzoek te doen naar de gif die in de groente zitten. En Suriname had het geld toe aangenomen, maar de dag dat die instituut zou worden opgeleverd, werd het in brand gestoken. Dus tot vandaag, niemand weet wie het gedaan heeft. Maar het is niet iets waar recent, want Nederland had toen een meting gedaan dat bepaalde groentes van Suriname voor insecticide zaken, waardoor de volksgezondheid op het spel stond. Dit is niet iets dat recent zeg maar, is ontstaan, dat schaarste is onderzoekproposal. Het was met meerdere groenten hoor, want Nederland had het toen echt expliciet hebben ze gezegd, oké, we gaan het niet volledig verbieden, we laten het in handen van Suriname, dat zij dan die onderzoeken doen. Ze hebben het geld gegeven voor het instituut, dan hoefde die Suriname alleen maar data aan te leveren van, joh, we hebben die onderzoeken gedaan, dit is gifvrij, begrijpt u?
1: Hmm.
2: Dus het is niet iets waar recent.
1: Oké, okay. Goed. Dank u wel voor je inzage. Wij bijdragen ook hoor. Dag. Dag.
2: Alsjeblieft.
1: Ja, luisteraars, we gaan naar het nieuws. Tot later.

0: worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Deuteronomium 6 vers 5. Geliefden, Archibrada na Archisisa, het heelal heeft in deze context een krachtige, duidelijke en gebiedende uitspraak gedaan aan het volk Israël bij monden van de profeet Mozes. Het is aangaande de serieuze godsdienstige levenshouding ten opzichte van de God van Israël of Yahweh. De ik ben, die ik ben, die hen veilig en wel heeft gebracht naar Kanaan, het land vloeiende van melk en honing, verwacht ten minste deze standvastige geloofshouding van Israël. Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangegeven om deze opgedragen inzettingen en verordeningen van Gods wegen consequent en consistent als opvoedingspatroon te blijven hanteren. Zeker uit dankbaarheid vanwege de redding en verlossing uit Egypte na 430 jaar slavernij. Maar ook vanwege de aangetroffen vruchtbare landbouwgronden en de grote potentiële woongebieden voor groei en ontwikkeling. Doch ook om voortaan vredig te leven, vrij van knechting, vernedering en onderdrukking door thans vrijelijk de God van Israël te danken, loven en prijzen ten einde een voorbeeldig godsdienstig volk te mogen zijn. Geliefde, in deze nieuwe bediening heeft de Heere Yeshua, het vlees geworden woord, de Gods inzettingen en verordeningen niet terzijde gelegd. Yeshua is op aarde gekomen om de wet van de profeten te vervullen. Hij heeft de discipelen toen, de christenen, nu een heldere pastorale leerschool via de Bijbel meegegeven, met betrekking tot de wet en genade. Wij weten dat de Joden de Heere God dienen via de wetten, de Torah, inzettingen en verordeningen. De christenen daarentegen dienen de Heere God ook op basis van het geloof in de almacht en barmhartigheid van God, maar door zijn genade vanwege Gods gunst en liefde

doti mama Aisa. We beji en taktani. Fo ala de dey, ala de ting, samsa. So op sa nangabung, ma ook tu ala de dey, nangade ting, so op sa.

Hier volgen de namen van dierbaren die zijn heengegaan in Suriname en in Nederland. Maria Ineke Vos. Rudy Meersan Paiman. Brian Romeo de Barrios. Juliana Sylvia Toluut. Ronald Ricardo Rijmen. Guno Rudolf Ulrich, meer bekend als Bim, Bimbo Braams McDonald. Humphrey Henry Canterburg. Desiree Kousolea. Vera Eleonar Klimson Naarden. Saskia Beatrix Boon. Siglin Cornelia Sanchez Grando.

Louise Vrijde, Shalender Kumar Pautu, Delano Hanenberg, Dennis Taunaar, Dulcie Samuel, Gopaldeo Ramkilawan, Audrey Wartes, Ernst Mercuur, Saskia Boon, Raj Kisoor Hardin, meer bekend als Kisoor, Chandravati Yogi Dubar, Rajwanti Bihari Singh, John Chin Ten Fung, Oleta Hortense Roberts, meer bekend als Olly, Charles Benjamin, Rosa Elfriede Annemarie Jong, Zandra Dijkstil, Francisco Redan, Mama Kimberly Meredith Middelhof, Santusha Walden, André Stekkel, Marijke Kasters, Reginia Muringen, Brian de Barrios, Genesa Apeli, Gilbert George Hens, meer bekend als Gilly, Brian Belfort, Robert Nathan Vrede, meer bekend als Bob Watabasi, Humphrey Scheurman. Wij herhalen de namen van dierbaren die zijn heengegaan. In Suriname en in Nederland. Maria Ineke Vos. Rudy Meersan Paiman. Brian Romeo de Barrios. Juliana Sylvia Toluut. Ronald Ricardo Rijmen. Guno Rudolf Ulrich, meer bekend als Bim, Bimbo Braams McDonald. Humphrey Henry Canterburg. Desiree Kousolea. Vera Eleonar Klimsom Naarden. Saskia Beatrix Boon. Siglin Cornelia Sanchez Grando. Irma Chorsine Colin Prade. Matilda Christina Dens Meijer. Ricardo Marinus Louis van Doren. Errol Werner Budeke. Franklin August Saro. John Kenneth Hasselbank. Eline Norine Chauchetine Tuur. Sheirailda Chafron Colom. Mohamed Niemat. Jirei Bobe. Willy

Brian Belfour. Robert Nathan Vrede, meer bekend als Bob Watabasi. Humphrey Scheurman. Radio De Leon condoleert de families met het heengaan van hun dierbaren en wenst hen heel veel sterkte.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied.

0: wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Fei. Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Mama Nagiu. Kom genieten met Marcia Dalvoer van een moederdagshow op 9 mei 2026 om 7 uur 's avonds. Entrada 200, locatie Duivendrecht van de Madeweg. Uw bijdrage van €20 is tevens een lot waard om leuke prijzen te winnen. Want

Mama Nagiu. Zaterdag 9 mei om 7 uur. Intrada 200. Gastartiesten Muriel Blij.

0: soul-minded people. Lovers Promotion presents op woensdag 13 mei 2026 in Sportcentrum Ookmeer. Candlelight Midweek Special. De inloop is 10 uur 's avonds, aanvang 11 uur en we trekken door tot 5 uur in de ochtend. Want de volgende dag is een vrije dag. Candlelight Midweek Special with DJ Vincent. Live act van nobody else than John Oldenstam, DJ Blankie, DJ Gerry uit Rotterdam. En speciaal voor de dames, het stoute male striptease show. En na 12 uur duurder, keuken aanwezig. En voor info...
1: De Leon. Amsterdam. Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840-468803 NL70-SNSB 8840-468803 voor €5 per maand.

Ati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzuk van Amelis Winkri. Dapper Yuka vindt alle sandisaya van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176. Sabi, that no-no there, yeah, Arki.

dooft de geest niet uit. Veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoud het goede. 1 Thessalonicenzen 5, vers 19 tot 21. Met diep leedwezen, maar dankbaar voor alles wat Hij voor ons heeft betekend, maken wij bekend partner, vader, grootvader en overgrootvader. Robert Nathan Vrede, meer bekend als Bob Watabasi, maar ook als oom Bob. Bob was geboren op 6 oktober 1946 en is heengegaan op 22 april 2026. De Zinginetti vindt plaats op donderdag 7 mei vanaf 8 uur in Suriname, gevolgd door de Brocodé tot 6 uur in de ochtend. Locatie Café De Eenlijn aan de Masklimmenstraat nummer 4, een zijstraat van de Ramgoelangweg. En op dezelfde tijd om 8 uur 's avonds in Nederland in Wiegi Kerki aan de Krommehoekstraat nummer 136 in Amsterdam Zuidoost. De begrafenis van Bob vindt plaats op vrijdag 8 mei om 3 uur in Suriname. De Mariusrust aan de Dr. Sophie Redmondstraat in Paramaribo. Namens zijn weduwe, Els Vrede en familie. Zijn kinderen, Francis Wachter Vrede en gezin, Romana Vrede en gezin, Weilen Grotelda Vrede en gezin, Sandra Stedenburg Vrede en gezin, Astra Liefeld Vrede en gezin, Brian Vrede en gezin, Judith Vrede en gezin, Bianca Vrede en gezin, Michelle Vrede en gezin, Bill Vrede en gezin, Sam Vrede en gezin, Luanne Daniel, zijn zussen en broers, Charcede Vreda, Adniel Vrede, Zemmy Vrede, Berwig Vrede, Hansfield Vrede, Eddie Vrede, Allen Weilen en Wilma Vrede. Radio De Leon condoleert de familie met het heengaan van Bob Vrede en wens hen heel veel sterkte.

allen deze dag. Amen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. En wij verblijden ons deze dag. Amen. Ik hoop dat u ook verblijdt met het woord van God. Met het brood des hemels. Dat nedergedaald is voor u en voor mij. Halleluja. Vandaag, voordat ik begin, wil ik vandaag u uitnodigen op zondag. Op zondag hebben wij dienst van 10:30 tot en met 12:00. En dat is...

in gebouw De Drecht in Holendrecht. En adres is Niftrikhof nummer 1. Dus u bent van harte welkom allemaal. Komt u, laten we samen God dienen. Amen. Halleluja. Vandaag wil ik het hebben over de zegeningen van God. Amen. Hoe God zijn kinderen gezegend heeft. Amen. Want en hem volgen, dan zegent hij ons. Halleluja. En dat wil ik vandaag wil ik lezen uit het boek van Efeze hoofdstuk 1. Gaat u met me mee naar de Bijbel. We gaan lezen vanaf vers 3. Efeze hoofdstuk 1. Vanaf vers 3 ga ik lezen. Amen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus Jezus. Amen. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Vers 5. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van

heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Amen. We zijn een heilige volk. Amen. Geroepen door God.

wandelen, heilig en onberispelijk. Amen, om het werk van Hem te doen. We zijn hier op deze aarde niet alleen voor onszelf. Hoeveel weten dat? Amen. Dat het leven, Jezus zei dat ook. Man zal niet leven van alleen brood, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Amen. Dus we moeten leven overeenkomstig de wil van God, overeenkomstig het woord van God. Halleluja. En hoeveel zijn het die de wil van God willen doen? Als we kijken nu in deze wereld, zien we zelfs dat in de gemeente mensen niet de wil van God willen doen. Men wil niet gehoorzaam, God niet gehoorzaam. Men wil niet buigen voor God. De Bijbel zegt, niet mijn ik, maar zijn, niet mijn wil, maar zijn wil geschieden in ons leven. Amen. De Heer heeft ons vrijgekocht. We zijn niet meer van onszelf. We behoren Hem toe. En daarom is het zo belangrijk dat we Hem ook gaan gehoorzamen. Dat we gaan leven over zijn wil. Amen. Naar zijn wil te leven. En dat is wat Hij van ons vraagt. Amen. Om het evangelie te verkondigen. Om een licht te zijn op deze wereld. Om een voorbeeld te zijn op deze wereld. Jezus is gekomen en Hij heeft ons een voorbeeld gegeven hoe wij moeten leven. Amen. Hij heeft ons gewezen door zijn leven, door hoe Hij ging leven, hoe wij moeten leven. Amen. Dat we het over moeten nemen. Amen. Jezus was een man die hier geleefd heeft op aarde en Hij leefde zonder zonde. Hij was nederig. Hij was gehoorzaam aan God. De Bijbel zegt, Hij was gehoorzaam tot het einde. Amen. Tot het einde was Hij gehoorzaam aan God. Als God zei tegen Hem van dat Hij dat moest doen, dan deed Hij dat ook. Amen. Maar wij, als wij hier zijn, we dienen de Heer en de Heer zegt, ik wil dat jij dat moet doen. Vaak hebben we de neiging.

Want God is liefde. God is een God van liefde. En wij als kinderen van God moeten ook lief hebben. Moeten elkander lief hebben. We moeten God lief hebben. De Bijbel zegt, we moeten God als eerste lief hebben. En onze naaste als onszelf. Amen. Dat zo moeten wij leven. Amen. En als je God lief hebt, dan doe je wat hij zegt dat je moet doen. Dan gehoorzaam je hem. Amen. Dan doe je zijn wil. Halleluja. Jezus Christus heeft ook de wil van God gedaan toen hij hier op aarde was. Amen. Tot aan het kruis dat hij zei, het is volbracht. Amen. Het is volbracht. Aan het kruis op Golgotha heeft hij het volbracht voor ons. Amen. Laten wij dan, broers en zusters, die God heeft uitgekozen, uitverkoren om hem te dienen, om hem te volgen, laten wij ook zo leven. Elkander lief hebben. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. We gaan even met een korte break en dan zijn we zo terug bij u. God zegen u. Amen.

Halleluja. We zijn terug. Halleluja. Prijs de naam van Jezus, broers en zusters. Ik heb net gelezen voor de mensen die misschien het begin hebben gemist. Uit Efeze hoofdstuk 1 vanaf vers 3. Amen. Heb ik gelezen hoe God ons gezegend heeft. Met geestelijke zegening. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. We gaan verder en dat we in de liefde moeten wandelen. Amen. Zoals God liefde is, moeten wij ook elkander God liefhebben en elkander liefhebben. Amen. Halleluja. We gaan verder. We gaan lezen van 1 Petrus hoofdstuk 2 vanaf vers 3. Halleluja. 1 Petrus hoofdstuk 2 vanaf vers 9 gaan we lezen. En daar staat geschreven: Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, goden ten eigendom. Ziet u, broers en zusters? Om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. We zijn een uitverkoren geslacht. We zijn een koninklijke priesterschap. We zijn een heilige natie. We zijn een volk, goden, ten eigendom. We zijn eigendom van God. Om de grote daden te verkondigen van Hem die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Ziet u, broers en zusters? De Heer heeft ons geroepen uit de duisternis. En Hij heeft ons gebracht in zijn wonderbare licht. We zijn een speciale volk van God. God heeft ons uitverkoren. Hij heeft ons uitgezocht. Amen. We zijn geroepen.

door God om hem te dienen. Halleluja. En dan zegt hij, om de grote daden te verkondigen van hem. Ziet u, we moeten de grote daden, het evangelie, de grote wonderen die hij gedaan heeft. We moeten spreken dat Christus, de Zoon van God, op aarde is gekomen en aan het kruis gestorven is. En de derde dag opgestaan uit de doden. En hij leeft tot in eeuwigheid. Hij zit aan de rechterhand van God de Vader. En hij pleit voor ons. Dat zijn grote daden, dat zijn grote wonderen die gebeurd zijn. Amen. En de Bijbel zegt dat wij dat moeten verkondigen. Wij moeten het evangelie verkondigen. Het evangelie van Jezus Christus. Geen andere evangelie. Alleen deze evangelie moeten we verkondigen. Amen. Tegenwoordig heb je dat mensen evangelie verkondigen om geld, om rijk te worden, om geld te verdienen. Amen. Om er beter van te worden, om rijk te zijn. Maar dat is niet wat God ons heeft uitgekozen om dat te doen. Maar hij heeft ons uitverkoren om zijn grote daden te verkondigen. Het evangelie te verkondigen. Amen. En dat is wat we moeten doen. En niets anders. Amen. Halleluja. Vers 10. Daar staat u eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Amen. Eens waren we verdwaald. We waren verdwaald, we waren weg van God. We wilden niks weten van God. Amen. Maar God had ons al uitverkoren. En hij heeft ons teruggebracht uit die duisternis waar we waren. Heeft hij ons gebracht in zijn wonderbare licht om hem te dienen. Amen. Om het evangelie te verkondigen. Om zijn grote daden te vertellen aan deze wereld, duistere wereld. En dat is wat we moeten doen, broers en zusters. We moeten het evangelie verkondigen. We moeten de mensen vertellen dat er hoop is. Dat Jezus Christus gestorven is voor hun zonde. Amen. En dat ze in het licht kunnen worden.

de wil van God. Daarom heeft de Heer u ook geroepen. Daarom heeft hij u uitgekozen. Hij heeft u verkoren, uitverkoren om het evangelie te verkondigen.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel oké en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan.

ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

mama Nadiou. Kom genieten met Marcia Dalvoer van een moederdagshow op 9 mei van Entrada 200, locatie Duivendrecht van de Madeweg. Uw bijdrage van €20 is tevens een lot waard om leuke prijzen te winnen. Want mama Nadiou. Voor reserveringen en info, telefoonnummer 06 853 1036. Mama Nagiu, zaterdag 9 mei om 7 uur, Intrada 200. Gastartiesten Muriel Blij.

0: soul-minded people. Lovers Promotion presents op woensdag 13 mei 2026 in Sportcentrum Ookmeer. Candlelight Midweek Special. De inloop is 10 uur 's avonds, aanvang 11 uur en we trekken door tot 5 uur in de ochtend. Want de volgende dag is een vrije dag. Candlelight Midweek Special with DJ Vincent. Live act van nobody else than John Oldenstam, DJ Blankie, DJ Gerry uit Rotterdam. En speciaal voor de dames, het stoute male striptease show. Entree 15 euro en na 12 uur duurder. Keuken aanwezig. En voor info bel met 0616 965858. Sportcentrum Ookmeer. Dr. Meurenlaan nummer 7. 1067 SN Amsterdam. De Candlelight Midweek Special.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton.
2: Okay. Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinkle

Leon. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803 NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

Sandy. U kan vinden alle Sandy Sayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals

white hibiscus na nga red hibiscus. Tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bacalhau en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Millie's Winkery, Millie's Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Millie's Tropical 064-256-6176.

0: de je Arki Radio de Leon.
1: Ik heb iemand ooit horen zeggen: als je mooi bent van buiten, win je alle ogen. Maar als je mooi bent van binnen, win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart: let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.

0: de Mariusrust aan de Dochter Sophie Redmondstraat in Paramaribo. Namens zijn weduwe, Elsvrede en familie, zijn kinderen, Francis Wachter Vrede en gezin, Romana Vrede en gezin, Weilen Grotelda Vrede en gezin, Sandra Stedenburg Vrede en gezin, Astra Liefeld Vrede en gezin, Brian Vrede en gezin, Judith Vrede en gezin, Bianca Vrede en gezin, Michelle Vrede en gezin, Bill Vrede en gezin, Sam Vrede en gezin, Luanne Daniel, zijn zussen en broers, Charcede Vreda, Adniel Vrede, Zemmy Vrede, Berwig Vrede, Hansfield Vrede, Eddie Vrede, Allen Weilen en Wilma Vrede. Radio De Leon condoleert de familie met het heengaan van Bob Vrede en wens hen heel veel sterkte.
1: I'd like to know one thing. Are you ready for the Super Brother? Are you ready for the Super Brother music for the soul?
2: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin X Don. Oké.
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?

0: Je ball position.
1: Ja, en goedemorgen iedereen daar.
2: Goedemorgen.
1: X-Don. Nou, er werd een vraag gesteld van hoe we die programma van hem vinden. Nou, ja. Ik vind het een prachtig programma. Het maakt me altijd blij als ik naar deze man zijn muziek luister. En naar zijn warme stem ook. Ja, het is gewoon geweldig.
3: Stap in uw eigen wereld van Flashback. Uw gastheer, Franklin X-Don.
4: There's a place very far from this world, and the only way you can get there is through music. Remember, only music can set you free and fill you with energy to life. Be prepared for a new music transformation. Gentlemen, please welcome
5: a Get Ready Party Celebration.

0: veel vermaak. Heel veel plezier.
1: Hey, goedemorgen! Goedemorgen! Allesama, goedemorgen! Yeah!
2: Now, here comes the music.
3: Vaste openingsnummer van Flashback. Big Hello van Blue Boy.

0: We gaan verder met Cheyenne. Este ritmo se baila así. Eto Zetni, wat vind je van Flashback?
1: Ik vind het een heel mooi programma en ik mijn complimenten aan je, de manier waarop je het allemaal presenteert. Ik ga een reclame voor je maken dat men vaker naar Flashback luistert. De dag begint goed met Flashback.

0: volgende is eentje van Luis Miguel. Ahora te puedes marchar.
1: Welkom in je eigen wereld van Flashback met Franklin Ekstrom. Het lijkt wel vakantie.

Gypsy King, Joby Joba. Die stuurde ik speciaal voor Rinja Moore McIntosh.

Lying Excuses. De volgende is eentje van Tony Lodin. Dissonance. L'amour l'imbert.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A22 van Velzen naar Beverwijk staat file tussen knooppunt Velzen en Beverwijk Oost 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Luister iedere woensdag.
2: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
3: Wat een introductie. Ja, Remo Sambo.
4: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
3: Ja, dat was leuk.
5: Was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens. Wist je dat?
1: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel in de ether.

mama Nadiou. Kom genieten met Marcia Dalvoer van een moederdagshow op 9 mei 2026 om 7 uur 's avonds. Entrada 200, locatie Duivendrecht van de Madeweg. Uw bijdrage van €20 is tevens een lot Rada 200. Gastartiesten Muriel Blij,

soul-minded people. Lovers Promotion presents op woensdag 13 mei 2026 in Sportcentrum Ookmeer. Candlelight Midweek Special. De inloop is 10 uur 's avonds, aanvang 11 uur en we trekken door tot 5 uur in de ochtend. Want de volgende dag is een vrije dag. Candlelight Midweek Special with DJ Vincent. Live act van nobody else than John Oldenstam. DJ Blanky, DJ Gerry uit Rotterdam. En speciaal voor de dames, het stoute male striptease show. André, 15 euro. En na 12 uur duurder. Keuken aanwezig. En voor info, bel met 0616 9658.

wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback, SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803 NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

supermarkt, a boyo, de muzuksa na melis winkri. Dapper yuka fin alla sandisaya fanood. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit.

0: via Radio De Leon.
1: Radio De Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met weer tak akara tang.

dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met Wetak Akara Tani.

heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby en

ingegaan, onze geliefde broer, partner, vader, grootvader en overgrootvader. Robert Nathan Vrede, meer bekend als Bob Watabasi, maar ook als oom Bob. Bob was geboren op 6 oktober 1946 en is heengegaan op 22 april 2026. De Zinginetti vindt plaats op donderdag 7 mei vanaf 8 uur in Suriname, gevolgd door de Brocodé tot 6 uur in de ochtend. Locatie Café De Eenlijn aan de Masklimmenstraat nummer 4, een zijstraat van de Ramgoelangweg. En op dezelfde tijd om 8 uur 's avonds in Nederland in Wiegi Kerkie aan de Krommehoekstraat nummer 136 in Amsterdam Zuidoost. De begrafenis van Bob vindt plaats op vrijdag 8 mei om 3 uur in Suriname. De Marius rust aan de Dr. Sophie Redmondstraat in Paramaribo. Namens zijn weduwe Francis Wachter Vrede en Gezin, Romana Vrede en Gezin, Weilen Grotelda Vrede en Gezin, Sandra Stedenburg Vrede en Gezin, Astra Liefeld Vrede en Gezin, Brian Vrede en Gezin, Judith Vrede en Gezin, Bianca Vrede en Gezin, Michelle Vrede en Gezin, Bill Vrede en Gezin, Sam Vrede en Gezin, Luanne Daniel, zijn zussen en broers, Charcede Vreda, Atniel Vrede, Zemmie Vrede, Berwig Vrede, Hansfield Vrede, Eddy Vrede, Allen Weilen en Wilma Vrede. Radio De Leon condoleert de familie met het heengaan van Bob Vrede en wens hen heel veel sterkte.

0: ik moet het van de luisteraars altijd netjes vragen. Mijn kan tak zomaar, Marcia. Nee, mijn tak, mijn actie voorzien. Dus mijn kies promissie dat we tak nu vanaf nu, Marcia.
1: Ja.
0: Marcia, van jou.
1: Mijn deel, we maken moeite. We gaan langer. En zo gaat ik wat krachtig.
0: Hoe komt dat die stem altijd zo mooi fris klinkt?
1: Het is de Heere. De Heere heeft me geroepen om te zingen. Dus hij zorgt altijd ervoor dat het weer optimaal is.
0: Mooi man. Beste luisteraars, we gaan dus praten hier in de studio met Marcia Dalfour. Want ze heeft, los van het feit dat ze mooie muziek voor ons heeft gemaakt, dat we daar een stempel voor drukken. Maar voor we gaan beginnen, Marcia, Isabi, wij willen altijd weten, zoomen naar Marcia Dalfour. Wie is je papa? Wie is je mama? Kan die Isabouan per nasi pedenk moto? En waar is die love story begonnen tussen mama en papa?
1: Zo. So, wel, mijn moeder en mijn vader is Eduard Mettendaf. Die komt van Coroni. Dus van Coronman met van para uma en den trondosi.
0: De trondosi.
1: Ja, ja natuurlijk. Ja. Ak sabananga ak korontomoxida den trondosi. En helaas heb ik beide ouders niet meer. Maar mijn afkomst is van mevrouw Munslaag Louise en Eduard Mettendaf. Mettesobung.
0: Oké, okay, mooi ja. Man. En pedemiti, want koroni langa para, ja, bij vrij seconde, 2 uur, 3 uur langa voor ik moet voor para komit koroni.
1: Uiteindelijk de Alatuko Libina foto in Suriname.
0: Aha.
1: En mijn vader was DJ. So. En mijn ma beloop singi, mijn ma beloop poku. Dus de miti nu aan fessa, dat je a love story begin.
0: Maar suma trouwens tonglek eerst.
1: Mi denk tak mi papo ta poku. En dan mijn ma beloop en dat accent tak mag ik een dansje. En dat je a love story begin tussen meneer Dal, meneer Muns, mevrouw Munslaag en meneer Mettendaf.
0: Mooi man, mooi man. Leuk. En de pernasi, kan die sap, het is soort pernasi, de nink moto.
1: Nou, als je denkt naar Overtoom, dan vind je sowieso Munslaag. En als je denkt Ingi Kondre, dan denk je sowieso aan de familie Mettendaf. Dus, dat ben je een smaf met mopo.
0: Mooi man, mooi man. Marcia, iets over jezelf. Soort sport, ik ben de of naar zo singi, ik ben singi. Sa ote ik kon naar Holland en sa ik ben doe iets ernaar, ik ben singi ook doe iets ernaar. We willen een paar dingetjes van je weten.
1: Nou, Marcia zit al langer dan 38 jaar in de muziekwereld als gospelartiest. Ik ben 2004 bekroond op het Kwaku Festival tot Queen of Gospel Kaseko. En na die jaren ben ik geregeld gecontracteerd om concerten en optreden te doen. Ik ben voorzanger van de gospelformatie Stem voor Prijs. Tegen Stem voor Prijs, dan in Praxeer Marcia Dalfour, tegen Marcia 30 jaar. En we gaan langer.
0: Mooi man, mooi man.
1: Mm-hmm.
0: Mooi. En Marcia, een vraag die ik altijd stel aan mijn studiogasten. Die bent je. Ik ben doe ogri. Soort ogri je bent doe.
1: Mij no ben ogri echt. Den bigi.
0: No jimeza. Alles ma doe ogri in sernang.
1: Wel, mij ogri.
0: Oh, Marcia.
1: Kog die eerlijk. Mij ben ogri. Mij pa ben pot mij na karate les.
0: Oh.
1: En dan, ik was in het begin een beetje bobo, een beetje traag, een beetje surf. En dat heb je een beetje traai mee à la lezen. Dan mijn patak nee, in guacara te leggen. Want je moet weerstand kunnen bieden. En na 3 meter, niet dichterbij. Dus mijn guacara te leggen, mijn ben à la den scale. Dan nou, een vriendin, een dag mee uit. Als man begint, shock me

0: 100 in Duivendrecht van de Madeweg, omdat dan de locatie groter is. Een moeder hart is goud waard. Ik weet dat ik die liefde van mijn moeder heb gehad. Ik ben opgegroeid door een sterke vrouw. En daardoor ben ik ook een sterke vrouw geworden. En je kan zeggen van moederdag na alade in lobima, alade in potima in de bloemetjes. Maar toch ben ik er mee eens dat we een speciaal day, want speciaal day day, peyo, ojafro, wan huldiging, wan moro, sweet fiery, wan something granny. Special, wan granny. En ik zeg moederdag is een mooie dag om moeders te verwennen. Ik ben zelf ook moeder, 3 zonen en een dochter. En ik heb ze opgevoed met alle liefde. Ze waren wel vrijwillig verplicht om muziek te leren.
1: Vrijwillig verplicht.
0: Ja, als ze koppig waren, kregen ze muziek als strafwerk, noten leren. En een liedje uit het hoofd, dat na de straf was aan beginnen, boy. En uiteindelijk zijn ze vandaag allemaal pokumangs geworden, muzikanten, zangers. Dus het is ten voordele geweest. Maar muziek is mijn lust en mijn leven. Voorzitter, ik ben Takmina, want John, die kon ik een pokoe schrijven. Mama, mi lobby you heb ik onder tranen geschreven. Mama, Giu, dat lied dat je net hebt afgedraaid. Ik dacht aan mijn moeder, 2 jaar terug. En dan mi schreef een pokoe.

Deze prachtige stem, luisteraars, is van Marcia Dalvoor, onze studiogast van vandaag. En ze heeft een prachtige bijeenkomst waar we nu over praten. Maar we luisteren nog even naar een onderdeel van deze prachtige zang. Nee, dit prachtige zangnummer van Marcia. Mama Giyu. Kiera Kaseko.

0: in de studio. Marcia Dalvoer, Gospel Queen, eigenlijk kan ik zeggen, hè?
1: Ja, zo hebben ze het 2004 benoemd op Kwaku Festival, Queen of Gospel Kaseko. Het was een organisatie van vrouwen, WWB, Weet Wie Je Bent. En ze hebben geëvalueerd in Suriname. Blijkt dat ik honderden liederen had geschreven. En Akaseko altijd bij de ini. Want ik had zoiets. Ik ben een Surinaamse vrouw. Mo schreef poku allerlei stijlen. Maar Akaseko asrana sani. Mo pusgoi na gospel. En het heeft zo'n goede loop gehad. En de mens is mabelo basani. Dus ja. Als je denkt aan Midewa Winnie Uma, wordt in alle huizen in Suriname gezongen en afgedraaid. Dus dat is die kaseko, die Surinaamse gospel kaseko.
0: Mooi man, mooi man. Nog even over zondag. Nee, zeg ik
1: zaterdag.
0: Zaterdag. Wat gaat er, je moet niet alles vertellen hoor.
1: Zeker
0: maar
1: niet.
0: Wat
1: zeker
0: gaat
1: niet.
0: Er om en bij gebeuren? Maak de mensen nieuws,

0: Je maakt dit maar angry voor
1: nee, kom. Natuurlijk. Maar... Omdat hij aan moederdag disi, oefen taki, unogo verwending moeder zang a patu aan a spoeng aan a preti. Nee. Ik als moeder heb altijd tegen mijn kinderen gezegd, ik wil geen rijstkoeker en glazen. Want nou is er verbroken.
0: En stofzuiger.
1: Stofzuiger, dus stem je bij je naar oorbroken bakken. Dus ik wil graag een parfum. Ik wil graag een mooie mok waarin ik kan drinken. Ik wil graag iets leuks voor mezelf.
0: Mooi man.
1: Dus die dag gaan we de moeders iets leuks geven voor zichzelf.
0: Mooi, mooi, mooi. Jammer genoeg, dat van die papa's komt nog een andere keer.
1: Het komt
0: keer.
1: Een andere keer.
0: Okay,
1: maar die papa's hebben goed respons, want vele papa's hebben een kaart gekocht voor hun mama, voor hun vrouw. Dus ze komen mee. Ik bedoel drie oma's. Mijn moeder en een zuster. En de biggest leer me dat, was ma sa ikose ma, fasa liba kondre, ya yo libi. De Bijbel leert mij, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden. Fayu kan kosima, fayu kan horima afijandschap. In het sasa mi doe din bede tiener. Temi ma verman mi dame goe na camera dame na ka camera doro. Ma dame shita kai waka kontak gisumai na ka camera doro. Nee mama, het is per ongeluk. Nee, a respect you must abgi umma.
0: Ja.
1: Toch, je als kind wil ik het nu ook zeggen. Alla de umap king, anga de maningere zei e arki.
0: Mansma.
1: Mans maf taken sobu. Eer uw vader en uw moeder op dat je dagen verlengd worden.
0: Ja, ja.
1: Nokar afvloek tapu fu kosjuma. De Bijbel zegt je draagt een zegen mee wanneer je ouders gehoorzaam en eer. Dus mi wankar
0: des ma
1: en respect. Dus zolang je ba eer na respect dapi. Dus ina leta mofo. Te jum mataki, is goed mama, het is in orde mama, is goed, we gaan het best. Maar ja, zo'n ding is, maar wat vetanga mama, nee, nee, de moderne wereld, de wat vetanga mama, nee, dat moeten we niet hebben.
0: Ja, nou is het moederdag en je hebt mij ook een mooi nummer toegestuurd. Zullen we dat ook voor de mensen afdraaien, voor de luisteraars?
1: Tuurlijk, tuurlijk. En mijn actie is maar voor Arki Boom naar de woord toe voor als het niet is.
0: En het komt uit de album... van het album van Mama Verjari.
1: Ja.
0: Komt ie aan, beste luisteraars.

0: in de studio, Marcia Dalvoer. Waarom dit nummer, Marcia? Kijk, het gaat volgens mij, want je zei het, om Arkie de Woorden.
1: Ja, ja, ja. Een artiest die zingt een pokoe die zingt na ina, na een boem oeru pokoe. Maar het heeft altijd

0: dape adede. Come on. Dus wamma eta wamma, wamma lobem ching mana de omstandigheden. Toch die e mekitak amatak nee. Voor deze moet ik niks hebben.
1: Nou hebben we de komende dagen, komende week, moederdag. En onlangs nog is bekend geworden dat er een paar Surinaamse vrouwen...

0: dag zelf. Want moederdag, daar heb je tijd met je kinderen en je man en je familie. Maar in de voor 3-4 minuten, dan ben je bij Intrada. Het is tussen Duiventrecht en Vademadeweg.
1: Het is 5 minuten lopen vanaf het station.
0: 5 minuten van het station.
1: Eigenlijk is het witte gebouw?
0: Het is een witte gebouw. Ja. Voor de oude mensen die zeggen van ik kan de trap niet op, we hebben een lift.
1: Mooi man.
0: Dus if je de nangwa rollator, broeia no de, stree no de, je kan komen. Dus het begint om 7 uur. En de mensen die nog geen pasje hebben, want je moet een pasje hebben om binnen te gaan, kunnen altijd appen op het nummer 06-85-31-0-363. Dan kan je appen en dan geef je je naam door. Dan wordt er een stoel, een plekje voor je gereserveerd nadat je een bijdrage hebt gegeven. Dus Mama Giyu is, het is zo spannend. Miwa moedig dus maar aan het idee voor reserveer, want inom kies teleurstellend die kondappe.
1: Mooi man.
0: Weet je? Dus okay. Vandaag nog te reserveer 10363.
1: Geweldig. Marcia, ik ga je succes wensen.
0: Ja.
1: Vrijdag gaan we die twee kaarten. Mensen moeten een WhatsApp-bericht naar je toe sturen, hè?
0: Ja, ja.
1: Dat is voor een cadeau. Zeg ik het goed? Voor een cadeautje?
0: Dus de mensen kunnen die willen reserveren om die Mama Giyu moederdagconcert mee te maken.
1: Oh, die moeten appen.
0: Die moeten appen. Maar ik wil als Marcia Dalfour Milo Bigisma, wil ik 3 kaarten geven aan 80-jarigen. Dus if is dat ook en je hebt 80 jaar, ik zeg me wan, kom naar jou. Dan heb ik 3 mensen die een gratis pasje krijgen en een cadeau. En 2 anderen moeten gewoon aangeven wie Marcia.
1: Nou mooi, Marcia, succes. En ik denk dat de mama's, als ze dit nu hebben gehoord, denken van. Met Biggie voor mij op uit de kassie.
0: Precies.
1: Want en, moest zin kong.
0: En mooi if de mama weer rood of roze. Ready na a lobby. A roze na a umasma. Dus het zou perfect zijn. Dus wow. Mama Biggie Luca a roze jurk of a rode jurk. Het is niet verplicht een kleur aan te trekken. Maar mijn
1: mooi meegenomen.
0: Het is mooi meegenomen. Dus dat was mijn, zeg je.
1: Mooi man. Marcia, grandtangi voor je bijdrage en succes. Ben,
0: met taki grandtangi ook toe, dat me bekende in een radio Salto. En,
1: De Leon.
0: En Afir Shuti. Ik heb me happy gevoeld en grandtangi.
1: Alsjeblieft.
2: Dit is de Woutreus van Amsterdam, Radio De Leon.
1: Toen was het zo.

vind sowieso de zender Caribbean FM een hele leuke zender. Onze best beluisterde radiozender. Hè? De 5 radiozenders die wij hebben. En daar is de Radio de Leon een belangrijk onderdeel in. Omdat zeker de Surinaamse gemeenschap, die toch voornamelijk op Caribbean FM ook uitzendt, die heeft gewoon een hele sterke achterban, een hele sterke doelgroep, die heel graag naar Surinaamse radio luistert.

0: De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus. De stad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarop een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaars de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. File op de A10, Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer, 2 kilometer file bij de Koentunnel, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Luister iedere woensdag.
1: Wij gaan dansen.
2: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
3: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
4: Nee, voor geen goud.
1: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
5: I promise to be kind to the city and its citizens.
3: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
2: Ja, zoals altijd.
0: Iedere woensdag van 5 tot 8.
6: Red Light Jazz Radio.
7: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
8: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
9: Jumsabi, dat no-no there.

mama Nagiu. Kom genieten met Marcia Dalvoer van een moederdagshow op 9 mei 2026 om 7 uur 's avonds. Entrada 200, locatie Duivendrecht van de Madeweg. Uw bijdrage van 20 euro is tevens een lot.

3, NL 70, SNSB, 8840, 468803, voor €5 per maand.

0: that no-no there? Yeah, Arki Radio de Leon.
1: Open your ears by chance, no.
2: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
3: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
4: Radio de Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met We Tak Akara Tang.

de infamiri. Maar dan kun je dit soort momenten gebruiken toch. Dus je doet alsof je neus bloedt en je belt. Amy versteer je jongen aan ID. Dan gaat die ander denken van wacht hier, maar hoe ben je op een toch? Dat is juist het moment. Bij ikas kooi van jugu weg. De etageren nog aan jugu zijn bende. Na wasting time, want if I defa no do, dat was attacky. Maar if I no defa no do, koop het one punt jazzer erachter. Meer versteer je. En zei je bort idee of zei je abi, dan mijn lomp zal later. Kan ook, isabi, want zo lees je wakker naar een wraak, naar een wrok. Isabi, haat is niet nodig. Nergens voor nodig. Bel mekaar. Tik haar telefoon, Senua app. Hey, ik feliciteer je met je jaardag. En ik kan u vertellen,

papa. Dag papa, ik feliciteer je met je jaardag. Ik ben Apam Chitoko, maar je bent jarig vandaag. Weet je hoe goed het voelt? Weet je hoe goed het voelt als je zo een bericht krijgt of je krijgt zo een telefoontje? Wacht niet te lang. Bel je pa, bel je ma, bel je zoon, bel je dochter, bel je schoonzoon, bel je schoondochter en feliciteer hem of haar. Wacht niet tot morgen. Natuurlijk voor degenen die het allemaal nog hebben. Want ik blijf het zeggen, if je papa of mama bepaalde leeftijd koesteren. Want heel veel hebben geen papa meer en geen mama meer. Dus als je eentje hebt en die is jarig vandaag. Hé, hey, mekangere, meknanging, want na één day. Isabi, anderen kunnen dat niet meer doen. Ze kunnen alleen maar zeggen, rest in peace of happy birthday in heaven, mama of papa. Isabi, want die is al een aantal jaren overleden. Maar als je die nog hebt, tik a telefoon of tik a tram of tik you wagi dat je lompsa, dat je gonna you man aan je pa met een bloemetje of een cadeau of een envelop, dat je guggo versteerding. Dat doet heel veel goeds.

Een prachtige jonge dame. Een heel leuk klein meisje. Ja, man. Achterkleindochter van oma Jacqueline Vrede. Fijnlijk. Dankjewel, dankjewel. Alsjeblieft.

aanbieden. Maar voordat ik weg ga, dag tante Lena, dag oom Sjors. Temtegi alas malubuno. Maar goed, X-Zone is going home.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Zodra de laatste passagier van boord is, moet het Nederlandse cruiseschip Hondius meteen naar Nederland doorvaren. Dat laat de regionale leider van de Canarische eilanden weten. Het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, wordt zondag bij Granadilla op Tenerife verwacht. Van daaruit worden alle passagiers naar een vliegveld gebracht. De passagiers blijven aan boord zolang het vliegtuig nog niet geland is. Vanmiddag praat Spanje met Nederland en moet alle onduidelijkheid worden weggenomen over wat er met het schip gaat gebeuren. Het dagelijks bestuur van de Europese Commissie heeft richtlijnen gepresenteerd voor onder andere de luchtvaartbranche vanwege de hoge brandstofprijzen. Dit zijn geen nieuwe bindende regels, maar maken de bestaande EU-wetgeving duidelijker. Als vluchten komen te vervallen, hebben passagiers recht op omboeking, terugbetaling of terugreis. De luchtvaartmaatschappijen kunnen alleen vrijgesteld worden als de annulering door bijzondere omstandigheden veroorzaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan een lokaal brandstoftekort. De hoge brandstofprijzen moeten niet als uitzonderlijke omstandigheid beschouwd worden. Een woordvoerder van de rechtbank Limburg laat weten dat een vrouw die verdacht wordt van het doodsteken van haar dochter in hun woning in Blerik 90 dagen langer blijft vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw ervan het 14-jarige meisje op 20 april te hebben gedood. De vader blijft wel verdachte in het onderzoek, maar is op vrije voeten. Zijn rol in deze fatale zaak wordt nog

0: Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, abrog vast goed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica Straat nummer 2, Zorg en Hoop tegenover Rode Baan of Gemene Lasweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benish Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
1: Adjossi Dawang. Dit is de naam van een uitvaartverzorgingsbedrijf die ervoor zorgt dat de reis van uw geliefde naar de laatste rustplaats tot in de puntjes is verzorgd. Adjossi Dawang ontneemt u alle geloop en spa-ide van uitvaartdiensten, crematie, grafstukken, verhuur van stoelen, tafels, tenten en toiletten, kelderdecoratie, aula-decoratie en natuurlijk ook onze specialiteit, het decoreren van kisten. De bekende themakisten. Zij het een Inky Kissy, een Louis Vuitton, een Burberry, Chanel of een Armani kist. Tot zelfs een kist in de favoriete kleur van de overledene. Daar zijn wij meester in. Het organiseren van de Signinetti, bazuinkoor, cateringservice van de Dede Osso, autoverhuur, limousineverhuur, koetsverhuur, bustransport voor de familie en ook security op de begraafplaats en de aula regelen wij. Eenmaal 24 uur ophaalservice, een dragersgroep, livestream, compleet met slideshow en schermen in en buiten de zaal. Kom met ons praten voor een vrijblijvend gesprek of advies. Ons kantoor, tevens showroom, staat aan de Kasaba Olleweg nummer 133A. Bel ons op 875-7586 of 828-3939. Kortom, die Adjossi van uw Lobiwang wordt perfect geregeld door Adjossi Dawang.
2: Presents op vrijdag 8 mei, The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

bericht van overlijden. Lisette Vliet, ook bekend als Alexis. Je liefde, je kracht, je warmte en je lach. We zullen je ontzettend missen, elke dag. Met diepe bedroefdheid, maar dankbaar voor

Villa Horneboeg nummer 1 in Amsterdam Zuidoost. Om 11:45 zullen wij Lisette buiten bij het afscheidshuis opwachten tot haar aankomst. Wij vragen u vriendelijk om een blauwe roos of bloem mee te nemen. Wit of rood is ook passend. De crematie zal in besloten kring plaatsvinden. Radio Mart condoleert de nabestaanden van Lisette Vliet en wenst hen heel veel sterkte toe.

yalla sorasme bari wa odik mo toy de studio fu martrajo jeri wondal na minen ayu dorono in wa yuru mo technis yuru na martrajo pe mo tak over kunstmatige intelligentie AI en de mens of de mens van Afrikaanse komaf in diaspora is zeg maar in a totaliteit sa AI e betekent tap a moment disi gi a blakaman ini diaspora en ta arki te einde want wo waka her pasi fu technis voordeel nadeel te wodoro ina spiritueel pisi fu AI ini a grontapusa weli bino no de en a idee disi na in moto uit wan taki fu minanga sentia sisa sentia landbrug pe ube brainstorm was on to sane fallop pe ye shitaki mang sanolop blakasma de nobelo bute gokba wa lof deng en da ye shi de gebruik a ino fu potu ino potu wan fasi di anofiti en ma oisele no go specific alamala over asandati ma wo teken break AI sa AI e beteken ji a blakaman ini diaspora of a African blakaman ini diaspora zeg maar dus Afro Surinaman e fadon ondren en dan miskrifo a lezing over AI omdat ja miden staat voor doing omdat ja ik ben gecertificeerd in AI if you want to go look at my LinkedIn profiel daar ook en deze wel die we nou en ik kan lukt op YouTube jaren want ik stream ook toe op YouTube na maar technisch juro nou maar uno go ina techniek toen si dipi fu nanga de technici woorden is hawi we horen gewoon dat is hij beteken gewoon en dan afkolleg ik voor neuro en ala de sandati ChatGPT, Copilot, alla sozzani, uno tako fa detori dati, ma sa ai beteken, normal in a yuru, bekwa uitzondering, fu mekdesma, beku takam chinso over, ontwikkeling, en tidena dei, te abe over kunstmatige intelligentie of AI, anoasan jimoro saibeshi kino fosi anoasan fu atukoms moro akong aden telefoon den bangi den skoro den atoso te ego solliciteer social media school to onderzoek en overheden serifi en mek gebruik fu AI dus AI kong anegwe moro en dan soms je acties treffen en je zand komt. Zoma je profiteer van. Zoma je bescherm. Zoma je libadoro. En vooral, zijn je beteken die een blakke man voor Afrikaanse komaf. Of komt dat die, kunnen we dat een blakke man voor komt dat die een blakke man in diaspora of

0: example, if I Bono, you know, think that he asansi ego bunja or whatever. Hello.
1: Yeah, brother Jerry, na me.
0: Okay.
1: Maar ik kan put me in de wacht, hè?
0: Okay, mo put in de wacht, de arka inleiding. Ja, sisa sencha de onder de knop en asambe bi na taki technologie is nooit neutraal. Dan ben ik de man belazeri, dan een soort verhaal die zie. En eigenlijk technologie en vooral AI op te maken, dan een suma e bouwing, suma e potmoni goining en sayo aan berekeningen. En lukoute abe over ongelijkheid, altijd de in alalibi makandra. En AI kan versterken. En denk je, toeslagaffaire, zijn programma draait gevaren. De ego over AI, maar toen hebben we over AI, dan AI betekent niks anders dan computer, edusani sang normaal libisma bedu. Ik word gebeld, maar mijn oma te kagero veel voor jou. Fraude detectie en die zelfs aan fraude detectie kon chakon. Toeslagen affaire denken, sorry dat die chatbots te je belgo apprecieer. Ik taki, anga suma met taki, anga walibisma met taki of anga wa machine. Mika tegi taki voor no tegenwoordig. Je kan bereken tak zeker voor 70% to 80%. Je tak anga walibisma, anga wa chatbot je taki. Onderwijsplatform. Dus afuru. Social media, algoritmes, code surveillance, krediet beoordelen, vooral dat die. Voor nog een postcode, DPL, IBP geboren. Dus AI, eleri voor data. En na AI, OGU, a resultaat dat die. En, if you leer AI, vanuit een racistisch denken of van een racistisch geschiedenis, die produceren, als is zij produceren. AI no corrigeer you. AI oji you a resultaat dat die. No omdat a machine AI want de racistisch. Maar a machine edusani sa julering na fesi. Na lek minang awa matif mi betaki William Souvenir. You sab you pananga you ma. Ma fadu kontak you sab tak na you pananga you ma. Omdat na pe u geboren te de baby, na pe na osso pe je gro. So je sabi. Ik kan gro na nga man na nga vrouw dat pe sang die je gro kon na te ko bigi te ko kies voor status mo te je tak noma ano you pa of you go do a DNA test. Ma te je gro kon. Na leri. Dus na leri se kisi na dat die en dat na AI. Maar mo chasi sa sencha ko ina tori. Fos mi duoro in na tweede fase pe mi wan tak nanga yu over ja de gevaren die AI te ego om a blaka gemeenschap maar wakti kom luke fasane koja wat asane ego bonja asane asane freuti.

0: but I keep the lati gias or kasi the shma emek nanga ae the black shma apwa langa feti fu feti ete. My brother wonder me no hori tun silana wan juru no de apres fari ma metaki grand tani aki wan broko di fuanti if me peluku a on twekeling da me frede e me sari en daarom meki a defanolu a deprins pari puchari a pistaki kon ondro de wan sano sabi e de wan san sabi da we carden u de nakon fu yepiu in a broko disi gran tangi brada mo.
1: Ok, mami optaki kabel ko later te wo gona on heftig pisi fu wat wo pis konfrontasi ode
0: met haar
1: arki. Arikel. Oké. Ja, luister, dat is bij deze sassentje. Want na een benader met haar gerie. Doe ons aan AI. En we besorie, we bedoel het apapisifu.

0: dit visie. Komt ik aan bellen, dus maar anders je poer me tap aan Asani. U bent in de uitzending?
1: Ja, goeiedag Jerry, tot je weer. Ja. Mag ik praten of moet ik wachten?
0: Nee.
1: Kan ik praten?
0: Ja.
1: Oh Jerry, weet je, ik vind dit een hele geweldige uitzending. Waarom? Omdat net wat jij en Sisa Pinkje al hebben gezegd, de gevaren daarvoor. Weet je wat het is, Jerry? De tijd waarin we nu leven, hè? Alles wat achter slot en grendel was, komt nu naar buiten. En dan wil ik het specifiek hebben over de makkelijk gezegd de afro's wereldwijd. Om naar buiten wie we zijn, wat we zijn, van waar we vandaan komen en wat onze kracht en onze power is. En wat ik heb gemerkt op die hele social media, wanneer wij, want we doen ook onze onderzoeken. En als we onze onderzoeken hebben gedaan en die dingen die aan het licht komen. En we delen het op social media, toch? Want het is wetenschappelijk is het onderzocht en het is gedeponeerd.

0: Odi,
1: sister Jovini. Ja, luisteraars, no somo kon in tijd gedrang, want ze strak geregisseerd zijn die want we leggen wel eens aan uit over AI. Maar ik zei, sister Sintje, taki, misschien moeten we meer tijd eraan besteden. Ara. En sister Sintje, ableti mi arki asan fu, a consulaat fu unu. Het lijkt op een AI-stem. Omdat, dat precies a punt sami wan leggen uit, na sayu pot go ineng, na datai chakaya doro. En notebook LM, nou wat technisch woord, me jere AI, sten tak tak, eges AI, mine tak na AI, want mino abasekerheid, want mino suke uit, maar egersing. En precies na punt dape, precies. En pe mi bedoro, na ubetaku vorige sekserkenning. En luku, leksa si sa yo wini taki, te abe over AI, da eigenlijk de mij voor dual you, fu tegu tak, no man, technisch sani. Nee, an on technisch sani, want you kan gebruiken on trafasi tu. Maar de gevolgen zijn ernstig. Usabi pe skote arresteers ma, zomaar, en skote briba machine, en toeslagaffaire, genoeg erover gesproken. En PUNC technologie, PUNC objectief, Juna Lassi Lassabusi, verdwaal. En AI, Lexasi Sassenjataki, emek discriminatie moeilijk zichtbaar. Want de man ekibra a racisme nanga a. A discriminatie in wat digitaal jas. De weer wat digitaal jas, geng. Tak no man, omi, na robot, na chatbot, takasani anomi. Maar suma food a chatbot. Suma food a chatbot. Even look wereldwijd grond tapa lonto. Suma na de man sa e investeer in AI. Suma na de man sa investeer. Suma ab de digitech bedrijf. Ano de man sa gers minanga yo. En de man dat a bepaalde gedachtegang over a blak a libisma. Dus, je noem verwacht voor de man dat die, dat a denki sa ama abi normaal zonder AI, dat die ama gebruik AI ama o denk trafasi. Dus zo je hoor is refaspoto ernstig. Ernstig je hoor is refaspoto. En, luko, boon voor bedrijf, ik gebruik AI, luko me voor korta asani pchun zo, want dan, me shitak a ting wat, zo meteen me a pokuma yuru. Boon voor bedrijf, ik gebruik AI voor screen je CV. En de ptien voor nu, nanga die internet be begin, nanga die WhatsApp be begin, nanga die Facebook be begin, nanga die standaard be begin, dat eigenlijk we waren niet direct erbij. Dus dem abe word dan, abe over Afro-Blakaman, Blakaman, Afrikaan-Blakaman, Karifeiwani. En dat ubetekas aan ligt grap. Bijvoorbeeld, je me kon sollicitatiebrief, dan in een brief je me actie e-mail adres. Dan kan je karas mooi paper at hotmail.com. Of draaibaka umang of draaibaka man at hotmail of outlook.com. A informatie dat die. Nee, gwe moro. Tede man gebruik AI, voor scan you. A informatie dat je kon boven water. Hij kon boven water. En AI kan zorgen op basis voor je ning, op basis voor je postcode, op basis voor

takko voor de sandisi. Isabi, want kojo pokona bijvoorbeeld financiële uitsluiting. De bangi, anders zomaar de bangi wat apakantoro dape. Omdat de ma e gebruik AI be tisma be rok of de ma po tu computer dape. En tego tek lening, hypotheek, denk. Kabo denk, en moro snel. En AI ne sribi, yun af gen nyang, yun af gen watra, yun af gen ex, an sribi. Ano alibisma. Dus, te iluku, luku me haal steeds atuslag affaire im hoor asandati lek a leidraad te uwantak echt over AI, de gevolgen zijn uit AI, want de massa programmering, een bribitaka systeem nelei, en alibisma no de dape moro voor te kwam beslissing. AI et te kwam beslissing op basis voor de sansijvertering. Apokus aan bedraai, in kruderi ube abon probleem na apokus aan bedraai vanwege rechten tap YouTube. Migos dona oso, mi kies de instrumenten uit, mi kies acharen uit, mi meka apoku. Apoku sam draai die programma begin, is met AI gemaakt. A smooth jazz poku, mi no play no instrument dape, mi no gos don in no studio, mi bes don gewoon baka a laptop mi. Na laptop meka poku. AI meka heer poku, a smooth jazz poku. Make me iere sang AI do nanga de instrument in apoku disi. Mi no draai en tum sifu langama, architects, dis na AI. Luisteraars, mino play no of the instrument this year and minos do in Noah studio. This na Rokofu AI. AI play this. Jaso. Dus look good. Te abe over a blakke gemeenschap. Look hoe de continu onder druk voor alle soort systeem. En historisch gezien altijd hoe onder controle. En we in AI we kunnen predateren policizing. Slimme camera's, social monitoring, risicoprofiel de mij mekvoenen. AI voorspel criminaliteit op basis

0: fu go sorgu taki a data sadema ab over unu lek blakaman dat a data corrupt sande in AI en grote delen voor AI dus am corrigeer wat de contact sisa sentja eventjes ja zo ah sisa sentja
1: ja brada wonder ik ben gekluisterd maar ik ben wel trom kota mofo dat nou je die globaal maar je zet de lijnen uit
0: ja
1: dat die alamu is aan de land die denk ik een schema tijdje in delen dat die kon want u luisteraars je verdient goede informatie je zet die toch maar grant aan je
0: maar jere kom om tegen je want me introduceren want toe woord ja zo baka
1: ja.
0: Digitale kolonisatie.
1: Ja.
0: De woorden die zie. Digitale criminalisering.
1: Ja.
0: Ik heb een trauma met mijn poti. Pem schrijf een poti. De man is weer een racisme. Nanga discriminatie. De man is een digitaal jasgen. Dat is anders.
1: Dat is
0: ja toch.
1: Dat is en look op. Racisme, want die tenang aan nou, like van die arke, dat je verteert dat eigenlijk omdat die naar de wetman met de Santina systeem met die eigenlijk onderzichtbaar te eigen over hun leefgewoonte hun religie alle de soort rassani en dat bij racisme het begin ook toe, want je ontken a bestaan voor een groep, toch? Want uno de zichtbaar. En doordat die uno de zichtbaar, met de kan iti so many data sarewani voor uno. Omdat de uno bo de zichtbaar en uno srevi dit op een gebied dat die dat u be kan change. Is aan iemand dat die me actie u even de zo.
0: Ya me na pas na mas me mas apa sih kong ching ching.
1: Okay, dah
0: me hati. Me kong. Ya lepas ras na lihat sampai gue pun pun beli bi taki AI untuk kasur guji ekonomise selestandigheid. Ekonomise selestand AI verlaag a drempel gi julek blakamana oso in ondernemerschap. Marketing, schrifttekst, bouwwebsite, administratie, klantenservice. Kom te kabellen, dus, want luisteraars, is het moeilijk in mijn tenen? U bent in de uitzending?
1: Nee, nou niet door, omdat het gesprek broken.
0: Oké. Okay. Dus, alle de sandati, economisch, a drempel AI-verlaging. Dus, luku AI, anososo, tak eipotu wan fasi. Maar om luku tutaki, if unu srefi, toch? Ka corrigeren. Corrigeren, taki son sani anders bekeken worden. En vooral de vermogend blakamang, if na biggie voetballer, if na biggie ster, of na sang, sa edu. Tak, investeer in na technologie pjunso. Jepun op pjunso sang, no aba vermogen. Want, de massa op Facebook, ama Zuid-Afrika, van ma dat neng. De Elon Musk nanga ding ama voor Facebook de man dat die de men investeer en

0: a digitalisering voor a geschiedenis, a geschiedsvervalsing, if in de plaats let dape. Want a voor a tori over a blakamang, over, if je a kote ook kote ka transatlantische slavernij, nooit nof efforteri vanuit a ai voor de massa be kapina dape.
1: Ja.
0: Loko, de scheepsverslagen. Want loko dus bijna sa yeshi temeluka a ito, dan yeshi taki toendertijd pedema be mek de scheepsverslagen, pedema be leggen walos aan vast, toch? Dan had de semsan dat nou, ai eko verterio. Want de apisesan grondtapu be digitaliseer. Adjeslek de man be sabi tak over 50 of over 100 jaar. A informatie sa we soet goja no. Na ewo gebruik no. Ina ten abra 100 jaar fu. Hoorde sani sa uno do bunda pe. Bijna je denka sa nadi. Maar dan. Je denki tak ma pe a blaka man bede. Lukumu abra ma pisi goda pe. Pe a blaka man bede. En. Da eigenlijk ubede da pekba. We waren daar. We waren ook daarvoor. Want die hebben over een cabra tori toch? Een cabra, toch? Een cabra is gebaseerd op historische data, punt. Dus eigenlijk, hoe ben dat ik ba?
1: Ja, maar die de wang shadow sabi sada cabra, die moet zijn broken. Dat je taki, hebben de one of the four ouders, sambe up the rinti.
0: Ja.
1: En de you. Na a cabra dai aba informatie over de winti, de sma om you heen, ala de so chandati. Dus daarom maak je vergelijk AI na a cabra.
0: Ja.
1: Want AI.
0: Want ik gebruik in a heden.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk hoe ben dat ik ba?
1: En a cabra, je trouw een cabra de moreelijk 15 à 20 jaar.
0: Precies.
1: Dat je nou cabra.
0: Ja, toch. Dus, ja. Dat, dus je ziet dat we waren al daar. Ik kom Lucas bellen, dus avis dat je wat atorisch spannend.
1: Ja, maar de bellen zijn op alle rechten. Niet zijn niet dat je, let van mijn actie, je tek de bellen. Dan in de trawiki desnoods usuku sponsoren naar de luisteraars. Dat je dat in de trawiki dan naar aanleiding voor de vragen zou je kiezen, dan ik kan me kiewa uitzenden. Want je ziet dat je sma no belt zomaar. Sma op actie.
0: Maar is dat zo, Edo, wat mi deen wat verhaal, wat noem je wat...
1: Mi sabi, maar trawiki ook zijn, de land is refe arki, is refe fene prins pari. En is mi kakange. Oh, geeshi. Maar de
0: beller... Kom te kabeller. U bent in de uitzending.
2: Een hele goede middag. U had het over AI, hè? Klopt dat?
0: Ja, AI.
2: Ja, AI. Nou, ik hoorde behoorlijk wat misinformatie hoe eigenlijk AI werkt.
0: Ja.
2: Namelijk, ik ben zelf ICT'er.
0: Ja.
2: Ik werk ook namelijk met AI.
0: Ja.
2: Eigenlijk, waar AI op getraind is...
0: Ja.
2: Is op data die eigenlijk al bestaat op het internet.
0: Ja.
2: Aan de hand van de prompts die mensen dus invoeren om bepaalde LLM'en, krijgt hij die data eruit.
0: Ja.
2: Ja. Zodra mensen dus misinformatie geven aan AI, dan corrigeert die mensen inderdaad ook.
0: Ja.
2: Van nou, dit is historisch niet correct.
0: Ja.
2: Nou, als ik bijvoorbeeld aan AI probeer te overtuigen, zoals DeepSeek, ChatGPT, dan krijg je meteen de informatie van, hé, dit klopt niet, dit is eigenlijk hoe het is gegaan.
0: Ja.
2: Maar als je zodra je over historische gebeurtenissen informatie vraagt aan de AI-model, dan gaat hij meteen ook de sources laten zien.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk de data, wordt er niet opgezegd, nee, hij traint het op basis van bestaande... informatie die op het internet staat.
0: Klopt. En dat is precies mijn punt. Kijk, eigenlijk zeg je hetzelfde. Er is... ik ga je uitnodigen om met een keer met ons hier te komen zitten, want jij bent getraind. Ik ook. Ik ken die prompts. AI, maar het gaat me te ver voeren. Maar AI, waar we zijn de stappen van AI aan het teruglopen. ChatGPT, wat jij zegt, de correcties die ChatGPT nu brengt, bracht ChatGPT aan het begin niet. Want ChatGPT wordt gevoed, je wordt getraind. AI, je wordt getraind vanaf het begin.

Wat hij doet, hij zit steeds te vergelijken. Daarom, iedere keer op het moment dat je iets typt in ChatGPT of Copilot, of je het nog met LLM hebt gemaakt, je ziet dat je een ander antwoord krijgt. En sterker nog, AI hallucineert.

0: informatie die al in het systeem gezet is.
1: Klopt.
0: En dan check dan dat die eet niet.
1: Corrupt.
0: Zo dusdanig op waarheid gebaseerd.
1: Klopt, is gecorrupt. Maar
0: en dit is ons hele leven wat we leven, is niet op waarheid gebaseerd. Dus wat wij eigenlijk zouden moeten gaan doen, is weten dat ik het over de Afro, weten wie we zijn.
1: Ja, maar dat klopt.
0: Als we niet weten wie we zijn, gaan we meelopen. Want we leven een leven dat alles is verdraaid. Ja. Alles omtrent de Afro, mens op deze aarde, is verdraaid.
1: Ja.
0: In voordeel van anderen. Dus dat is het gevaar erin. Dus we moeten heel alert zijn. Ik vind het een geweldige uitzending, maar ik ga het even hierbij laten.
1: Is goed. Luku, a meneer Sabe bel contact Sintje.
2: Ja.
1: Ama de inwa fase pe minanga yuno dete, uno dapete. Ama de ina fase pe a i e corriger, uno dapete. Mata ama ko technisch, ma bo lega ma uit wat usan technisch, fou doro na de ages nanga LLM.
2: Maar dat zo je ziet, dat door het programma die ziet, mm-hmm. En je ziet dat je op deskundige autonomie die
1: ja.
2: Liever wat bijdragen.
1: Klopt.
2: Zo je kan informeren. De brada dan als je kan moro beter.
1: Precies, luk op een brada die is de, uno dape ete. Nee. Minanga yu, uno dape te. Uno na pasi we masifo kon doro
2: ja.
1: Dape.
2: Ja.
1: Luku,
2: ja.
1: Na asansam takitok, tak den footballers de massa ap money, moes mm-hmm. Investeer voor a corrupte data, dat uno libeng di a imek a ikon corrigeer a data san corrupt san trama pot ineng. Dus, mm-hmm. Dus a pa brada dis de, misa pa mandek ba, misa pa mande, ma mi, no, mi no doro dapete. Mino doro da pesef.
2: Una basis, ye masa.
1: Mina ba, pasi me mas komitu nu, fusoru nu, fa, asen, en luku, ikan tak sei wani, ikan bou sot, LLM wani, ikan bou sot, agent wani, a prompt, sa bradis be abe over, is niks anders taki, a prompt, na a opdrag sa ye gi, sa ye tip, me ki kisa informasi vanuit a AI, if na ChatGPT, of na Copilot, of sot one of de, deep seek sa bradakari, mi, ne bribi in deep seek, maar dat moet ik aan brada technisch, omdat
2: maar je moet toch, die joe na a brada de woordje de bekend.
1: Maar moet leggen uit.
2: Ja. Dus de LMM,
1: ja.
2: Deep seek. Dus dat die
1: je moet broken. Moet broken, moet broken. Je moet deep seek, zei de mine bribi in deep seek, deep seek naar de sneezy bouwen.
2: Wat zijn naar deep seek?
1: Deep seek naar een programma like ChatGPT, maar voor de sneezy.
2: Okay.
1: En zou de sneezy doen, die desnezen zit aan informatie en dat na een kloofatorief mangai nono.

0: goedkoper dan zou de Amerikaan ben bouwen. Dus zou een Westerse ben bouwen. Dus deze nazi met diep ziek naar deze nazi sabra dat is karja. Maar Mijsidaki, volgens mij abon beller. U bent in de uitzending?
1: Ja, een goede morgen heer Jerry en Sintje op afstand. Hier Banansi.
0: U arke u Banansi.
1: Ai, mi ben een actie. Mi voor mij go morgen vara na akla. Mi ben een actie sambeti a i dus a i. AI na intelligentie, maar sana abaka.
0: Artificial intelligence, dat na AI. Maar in Nederlands na gewoon kunstmatige intelligentie.
1: Kunstmatig.
0: Je voeding. Kunstmatige intelligentie.
1: Ja, dan intelligentie. Ja, kunstmatig. Hier nou. Jerry, over het algemeen, mi tak ik batak minawang computer alfa na beet al. Shetje, me spreek het op een woord. Alfabeet.
0: Analfabeet. Analfabeet.
1: Is dit in mi, na nga trasmas aan de wang beken, tak ik is in ebbe moei, na nga atandisi, sana gevaar ki yo. In alibi, ik kan in one tien centje, ik kan taki, if in one verdiepi, in one score you srefi, sana de gevolgen.
0: Oké, okay, Banasi, hier is wat we mo ban tota frakfi, want mina moro yurumim abragwe, in wat tra programma. Oh. Okay. Boko wat tra lista pa frakfi disi.
1: Abo, abo.
0: Oké, okay, grand tangi. Sista Sencha, mi wat, hallo?
2: Ja, ja.
0: Mi wat taka laste paragraaf, want u ap fomo minotek beller moro mu ap fomo minutete.
2: Ja.
0: Mi wat taka laste paragraaf, want dat na a spirituele en culturele reflectie.
2: Ja.
0: Te ego om AI. De voorouders voor unu, be overleef zonder AI. En de ma be bouw de kennis na de systeem, if na geneeskunde, if na architectuur, if na muziek, if na gemeenschap. Zonder algoritmes. Maar de vraag is, hebben we AI wel nodig? En dient AI onze menselijkheid? IDPMD?
2: Ja, ja, ja. Ik heb AI van
0: Nodu. Van Nodu. Ja.
2: Dan die hebben sek over Ablakamang.
0: Ablakamang.
2: Hoe is die wat taki Ablakamang? Dat je no ap a ifanodu dat moet taki yo horem ching. Alasani ook to in a vinti alasani ching chide en voor een kang in a four standard didn't say that. De stoku ap a ifanodu.
0: Klop.
2: Maar a plo na leksa yu efeteri na suma na den sma.
0: Zij profiteer ving.
2: En te itak abra a i. Dat ik kan je ook goed op een spirituele voor u.
0: Klopt.
2: Stoeman naar de smaak. En doe de roepoto.
0: Precies. Maar het paragraaf biggie die zie. Bobari odi dat we lukufa was het hem orfara.
2: Maar met dat ik grand tangi. Dat ik de wante kieten. Grand tangi Norman.
0: Ja. Oké. Ja, luister als u nu tegen Belen moro wande. Pokuma dorokba. En AI moet jouw toe termeloki maar gaan andere keren opkomen, want misschien wat toesani, onze voorouders overleefden zonder AI. Bouwden kennis, systemen, geneeskunde, architectuur, muziek, gemeenschap zonder algoritmes. Dus de vraag is niet, hebben wij AI nodig? De vraag is, dient AI onze menselijkheid? Technologie zonder waarde is dat waarde. 107.9 maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een vuurwerkbom die gisteravond door de brievenbus van het partijkantoor van D66 werd geduwd, heeft het pand flink beschadigd. Op het moment dat het gebeurde waren in het Haagse kantoor leden van de jongerenpartij aanwezig, maar

Er is niemand gewond geraakt. De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Wat zijn motief was, is nog niet duidelijk. Voor zover bekend heeft de verdachte geen verklaring voor zijn daad afgelegd. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat er zondag een Nederlands vliegtuig naar Tenerife gaat om de Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius op te halen. Op het Spaanse eiland gaan de passagiers van boord en worden naar een vliegveld gebracht. De Nederlanders aan boord van het schip zijn op de hoogte gebracht. Berendsen zegt zich vooral op Nederlanders te richten, maar zich ook verantwoordelijk te voelen voor de bemanning en voor mensen die ook naar huis willen. Het is niet duidelijk of de opvarenden bij terugkomst in quarantaine...

straat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapo korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba ouro boy futan Eugenie talk. We here if you want sharing, Wiering heeft buying. Me if you want ni, ye me gua mooi ketiteng, wa ye silinga. Ja! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29. 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Weddenbosstraat 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.

Traële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.prezen.nl. Tot ziens.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Een hele goede dag, beste luisteraars. Het is vandaag 8 mei 2026 en we luisteren nu naar het programma Ladies Table Talk. En Maureen is onderweg. En ik heb hier Uriel hier aan tafel. En natuurlijk mevrouw Tara. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoe gaat het?
2: Nou, gaat redelijk.
0: Oké. Okay. Nou, we wachten inmiddels op Maureen, maar we kunnen denk ik wel beginnen.
2: Beginnen.
0: Ja, precies. Ja.
2: Er is een heleboel te vertellen.
0: Ik ben benieuwd.
1: Altijd wel. Oh, Maureen komt net binnen.
0: Ja. Ja. Oh okay. Ja, ze is er al, inderdaad.
2: Maar gaat Maureen gelijk invallen of kunnen wij alvast iets zeggen? Dan kan zij bijkomen.
3: Ik moet meteen iemand bellen.
2: Oh, oké. Okay.
3: Anders even een muziekje.
0: Oké. Okay.
2: Okay. Is goed.
0: Is goed.
3: Want jullie blijven toch gewoon?
2: Ja, we blijven. Okay. Maar anders kan ik iets vertellen alvast over 20 augustus en dan ben jij bezig? Of wat wil je?
3: Maar dan moet je ook de intro doen.
2: Wat is
3: even, goedemiddag.
2: Ja, dat hebben we al gedaan.
0: Hebben we gedaan.
3: Oh, ja.
0: Ja.
3: Dan kan ik hem bellen.
2: Oké, okay, is goed. Nou, dames en heren, iedereen die luistert. Ik wil alvast dat u uw agenda opentrekt, als dat zou kunnen. Want op 20 augustus, zoals gebruikelijk, herdenken we de eerste racistische moord van na de Tweede Wereldoorlog. Maar in het Vondelpark organiseren een groot festival, een protestival. Jullie zijn van harte welkom. We hebben ook kraampjes. Alles is gratis. U mag, als u een kraampje wil, je melden bij ons. We hebben een heel mooi muziekprogramma. Veel mooie muziek. En dan... Ik vraag u om alvast te noteren. En wilt u meedoen, meld u zich aan bij ons. En u kunt ook een kraampje krijgen. Er is eten, drinken, van alles, muziek. En vooral voor jongeren is het belangrijk. Dat wilde ik even alvast gezegd hebben. En dan zijn we het programma mooi positief begonnen.
1: En wat is nog meer het grootste positieve aan... laat me even starten met goedemiddag aan ons allen hier aan tafel, Maureen.
3: Ja, goedemiddag. Heel leuk, dames.
1: Ik kom binnen je eigen programma.
3: Ik kan wel een stand-in hebben, hoor. Dus wat dat betreft, heel fijn dat jullie alvast opgestart zijn. Goedemiddag, luisteraars
1: thuis.
3: Goedemiddag,
1: iedereen.
3: Ja, ik vind het heel fijn dat Uriel en Tara er weer zijn. En natuurlijk ook Roger. En dat we ook alvast zijn begonnen. Want dat scheelt. Zijn tijd is geld. Dus heel fijn. En 12 juli kunt u ook alvast noteren. Als we toch de markt op de zondag. Een gesprek met de heer Erik Kastelein. En hij is historicus en gaat met ons over praten over met het oog op Paramaribo en alle speciale dingen vanuit de historische feiten van Suriname. Maar daar kom ik nog graag een keer op terug. En 1 juli mag u ook noteren. Kunt u een geweldig evenement in Meer en Vaart meemaken in het kader van Kitty Kotti. Maar daar vertel ik u ook nog wat over een andere keer. Maar nu is het echt de hoogste tijd voor Iwan Brave. Want die zit al lang en breed te wachten thuis in Suriname. En ik vraag me af als het deze ochtend een lekker zonnig ochtendje is of dat het een natte boel is. Goedemiddag, goedemiddag voor ons dan. Goedemorgen Iwan.
4: Ja, goedemorgen. Het is heel zonnig. En ik ben niet thuis, maar op een werkplek. En ik, lang en breed wachten. Ik heb altijd wat te doen, dus ik heb op geen moment verveeld.
3: Oh, nou, dat is hartstikke fijn. Ja, ik ben ook zo, hoor. Ik heb altijd wel een gaatje om dan meteen weer op te vullen met wat anders. Maar je hebt lang genoeg gewacht, dus wij willen gewoon meteen met jou van start. Het is een hele... enerverende week, denk ik zo geweest in Suriname met van alles en nog wat. En wat kun jij ons vertellen over de stand van zaken van de deelnummer zoveel afdeling?
4: Ik kan van alle kanten mee beginnen. Wat wil je precies van weten?
3: Nou, de onduidelijkheid erover. Hebben ze nou wel met toestemming iets gekregen? Of hebben ze dat niet gekregen? En ik zit hier aan tafel trouwens met Tara en Uriel. En zij willen ook graag dingen kunnen vragen.
2: Ja. Hey, Iwan. Hey Iwan, hoe gaat het met je, met Tara?
4: Met mij hoe was je vader?
2: Ja!
4: Hey!

0: Ze zijn zeer rechtsstatelijk. Dus ze komen niet zomaar ergens. De overheid, welke overheid dan ook, moet ze de toestemming hebben gegeven. Ze moeten een overeenkomst hebben gesloten met welke overheid dan ook in Suriname. Want anders zouden ze niet komen. Ze zijn zeer rechtsstatelijk. Ze houden zich aan de wet. Maar ze zijn een staat in een staat. Dus ze houden zich strikt aan de wet en ze komen niet zomaar binnen. Dus het begin is, de overheid moet ze toestemming hebben gegeven. Dat dus.
1: Ja, maar er is nu een campagne gaande, toch? Ook tegen hun.
2: Zeker.
1: Door Goedschalk.
3: Dan wil ik eens vertellen. Even kijken, ik heb het voor me even hier. John Goedschalk, een groene econoom. Die heeft gezegd, hey, weet je wat, er wordt zoveel gesuggereerd. Mensen zeggen dingen zonder dat ze het echt weten. En de overheid ontkent van alles. En hij is ervaren met toch wel onderzoek, goed onderzoek doen. En als je het combineert bijvoorbeeld met een journalist, dan krijg je hele goede onderzoeksjournalistiek. En hij heeft gewoon heel wat feiten op een rij gezet. Uit 35 bronnen, verifieerbaar. De bronnen zijn ook, in alle kranten heeft hij dat over 2 pagina's gepubliceerd. Met feiten en ook de bronnen, je kan erheen gaan. Het is gebaseerd op academische onderzoek. Even kijken, ik moet even spieken snel hier. Satellietanalyses. En ga zo maar door. Nou, en daarin kan je opmaken wat de gevolgen zijn als de mensen niet inderdaad gaan meedoen, of als ze gaan beginnen aan grootschalige landbouw. Ja.
0: Iwan.
3: En dat is,
0: Iwan, ze gaan nooit meedoen. Ze krijgen grond en ze gaan werken. Ze doen niet mee. Ze hebben hun eigen staat in een staat.
3: Voor de luisteraars die het niet weten. Uh-huh. Ik zeg altijd, we moeten wel niet doen alsof zij de enige zijn. Want kijk, de bossen wereldwijd verdwenen.

0: Nick, wat in het parlement werd gezet, dat ze gezegd dat ze via corruptieve constructies toch voet aan wal krijgen. En Jons Goedschalk heeft alles op rij gezet en ook aangegeven, hey, ze zijn al binnen, er zijn al 50 gezinnen binnen gelaten. En als je dat toelaat, dan is het begin van een bepaald eind.
1: Blende, denk ik. Maar hoe is het mogelijk dat mensen gewoon toegelaten kunnen worden, terwijl andere mensen allerlei procedures moeten afwachten voordat ze kunnen komen? Dus dat verhaal van corruptie geloven we best, dat het gemaskeerd wordt of via een van de Surinaamse bedrijf die daarvoor zorgt. Want ook Erlan Sleur is hier erg mee bezig geweest. Mm-hmm. En hij werkt ook samen met John Goedschalk. En waarom blijft het maar de hele tijd een beetje onder de radar? En doet de overheid niet krachtiger richting dit euvel?
2: Ze zijn door de overheid daar gekomen. Het kan niet anders.
0: Ze zijn wel gekomen, ik moet wel zeggen, laten we het ook dat benoemen. Ik ben ook verbaasd dat onder Santokki deze mensen toegelaten zijn geworden. Dat is echt onder die vorige regering toegelaten. Mm-hmm. En waarom? Als je al ziet wat ze al wereldwijd veroorzaken, mm-hmm. dan is het toch verrassend dat ze binnen zijn gelaten. Zogenaamd onder het mond dat ze er ook wel zo zijn, maar men weet, op een gegeven moment gaan ze te proberen via allerlei constructies zelfs ook aan land te komen. En ze zijn een gesloten gemeenschap. En dat is het grootste bezwaar van, hey, je komt binnen, je bent een gesloten gemeenschap. We hebben geen zicht op ook wat er binnen je eigen leden gebeuren. Mm-hmm. Want Don Schoetschalk heeft ook een aantal zaken aangekaart, waarbij een keer een grootschalige verkrachtingszaak, waarbij 150 vrouwen en meisjes zijn verkracht, mm-hmm. binnen de Mennonietenkolonie. De mensen zijn ook veroordeeld tot 50 jaar, dus geen Wild West verhalen. Mm-hmm. Nou komen natuurlijk allerlei verkrachte zaken onder allerlei groepen en mensen voor. Maar maar waarom zou je iets toelaten en het gesloten laten? Je hebt al een niet sterk handhavingsapparaat in aanzien van je eigen samenleving. En dan ga je ook nog eens een gesloten gemeenschap binnenhalen waar je totaal geen zicht op hebt. En die redsvlek.
1: En die ook geen respect hebben voor wat er al leeft en de leefgemeenschappen.
2: En behalve dat, ze zijn wit. Ze zijn wit, ze blijven wit, ze mengen niet. Dus ze zijn door de overheid.
1: Dus ze is ook nog inteeld.
2: Ze zijn door de overheid geaccrediteerd. Anders zouden ze niet komen, omdat ze ook heel rechtsstatelijk zijn. Ze voldoen aan de wettelijke regels. Dus ze komen legitiem het land binnen. Ze gaan werken. Ze hebben hun eigen wereld. Die wereld is wit. Die wereld blijft.

0: en ze trouwen inderdaad niet met mensen buiten.
1: Het is ook een geloofsgemeenschap, hè? Het is een geloofsgemeenschap.
2: Ja, streng
0: hiervoor. Oorspronkelijk Nederlanders.
2: Ja, vanuit Friesland.
1: Een oorspronkelijke Nederland vanuit Friesland.
0: Ja, dat is wat ik concludeer. Ja, het is toch een beetje een Nederlands ding. Apartheid, discriminatie. Kijk maar, Zuid-Afrika. Apartheid is toch vanuit Nederland... is toch een Nederlands iets en dan is het en dan hoor je de fenomenen niet, hè? Dus ik vrees dat jullie daar toch in een land leven waar toch apartheid en racisme geïnstitutionaliseerd is.
2: Dat is het ook, maar het is ook niet ver van het Surinaamse wat dat betreft, denk ik dan. En zeker de laatste jaren. Nou, de laatste jaren zie je toch wel dat er heel veel in hokjes gedacht wordt, ook in Suriname. Hè, want zeg maar de Afro-Surinamers geven af op de Hindustanen. De Hindustanen geven af op de Afro's. En zo wordt er constant groepen verdeeld. En wit hebben ze al helemaal niet gevreten met z'n allen. Dus het lijkt me toch best wel ook lastig. En dan ga je zelf als land eigenlijk ook weer een groep naar binnen halen... die ook niet van plan is om te integreren of wat dan ook.
0: Ik persoonlijk
2: en alleen maar pakt, hè? Dus ze brengen niks, ze pakken alleen. Dat vind ik het erg.
0: Alleen om de reden vanwege de natuur zou ik denken... waarom zou je ze binnenlaten? Even los van hun religie. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je het risico nemen? Er zijn zoveel praktijkvoorbeelden in de hele wereld. Mm-hmm. Waarom wil je niet leren van de schadeschande van anderen? Maar op een manier wil men kennelijk zijn eigen schadeschande hebben. En daarom moet je wel afvragen van... hey, hoe komt het dan dat ze die verblijfsvergunning hebben gekregen?
2: Ja.
0: En zo snel en zo vlot.
2: Precies. Klopt het dat in de tijd van Boutersen dat hij ze wel heeft weggestuurd? Klopt dat?
0: Ik weet dat er is heel lang geageerd tegen hun komst. En wat ik weet is dat ze in elk geval...

0: Ja. Mee ja, eens, ik tenminste,
1: hard,
0: maar...
1: Ik heb even een hap brood genomen. Wie is meneer?
0: Het is meneer Jan en hij zegt dus dat de staat Suriname de schuldige is.
1: Ja, ik heb
0: en dat
1: begrepen. Kinderen die het licht hebben. Ja.
0: Dat is meer een opmerking. Het is geen echte vraag, Jan, maar goed, maakt niet uit.
1: Het is een heel goed punt. Het lijkt wel of hij het document van die twee pagina document heeft gelezen. Want dat krijgt extra aandacht. Dat artikel van John Schoetschalk,
0: ja.
1: Daar zegt hij ook van, hey, Suriname, je hebt een aantal verdragen getekend, uitbanning van discriminatie van vrouwen, van alle vormen tegen vrouwen, rechten voor het kind, verdrag tegen de ergste vormen van kinderarbeid en mensenhandel. En dat hele Merenieten-verhaal druist wel in tegen al deze verdragen, want die kinderen van de Merenieten... Hun onderwijs gaat nog tot 12 jaar en dan moet ze al snel gaan werken. Hè? Dus ook dat wordt wat aangehaald. Van, hey, op basis van de verdragen waar Suriname lid van is, zou je eigenlijk het niet moeten toestaan, zulke kolonies.
2: Nou ja, los van die verdragen, ik wil nog verder terug. Je hebt gewoon de oorspronkelijke bewoners die je gewoon niet teert in dit. Die de erkenning die zo...

0: of opkomen voor hun recht. Op stuiten is ja. dat een van de beschuldigingen is ook dat zij een staat in een staat willen vormen.
1: Ja, maar het zijn, nee,
0: en dat die reden willen ze aanhalen. Maar dit is precies wat er nu gebeurt. Dus Suriname, ja. waar ben je mee bezig? En ook zeker ja. de uitspraak van onze president, mevrouw Simons, die zegt dat zij rechtstreeks geen verbintenis is aangegaan of contract is aangegaan met dat de Mennonieten. Ja, dat heb je ook niet. Maar ja. ga je daar alsjeblieft ja. niet achter gaan schuilen? Want je accommodeert ze wel. Mm-hmm. Weet je? En tegen welke prijs? En ik wil niet eens gaan naar alleen het milieu. Je hebt te maken met mensen. Waar ja. nu al de effecten, die moeten nu al de effecten en de doorwerking van alles wat daar afspeelt in het binnenland, die hebben daarmee te maken. En we denken dat het alleen maar iets is van het binnenland, maar nee. Het komt allemaal ook naar Paramaribo toe. En zeker met het feit van weggeven van land, zak is Suriname niet meer voor ons. Dus ik hoor ook heel veel mensen van, het is iets van de binnenlandbewoners alleen. Nee, maar nee, het is het iets van Suriname. Want ja. wij zijn straks allemaal Suriname kwijt. Het ja. is niet iets alleen van de inheemse.
2: En wij zijn Suriname. Ja.
0: Wij zijn zeker Suriname.
1: Dus kijk, de Mennonieten ja. bestaan nee. al vanaf 1700 of daarvoor. Rond 1700 zijn ze ongeveer is die groep ontstaan. En ze zijn niet veranderd. Het is een streng geloofgemeenschap. Ze zijn gesloten. En inderdaad, Iwan, wat je zegt, ze hebben hun eigen scholen. Dus ze gaan niet naar de scholen in Suriname. Ze hebben hun eigen scholen. De kinderen gaan tot hun 12e jaar op school. Daarna moeten ze werken. Dat is hun staat. En ze hebben, ja. ze hebben ook eigen rechtsregels. Moeten we ja. dat willen? In ons eigen Suriname. En behalve dat, ze doen aan landbouw. En vergeet niet, en dat wil ik ook nadrukkelijk gezegd hebben, ze zijn enorm rijk. Het is groot kapitaal wat je binnenhaalt. Ja, ja. Het is een groot kapitalistische groep. Ja, ze zien eruit alsof ze heel arm zijn, omdat ze leven naar een zeer christelijke eenvoudige ja, in de kleding.
2: Laat je dat niet verblinden.
1: Nee, maar ik heb ze ook gezien in Suriname. Veel, ja, ze hebben veel geld. Ja. Ze hebben veel geld.
2: Nou, dat klopt. Daarom kunnen ze dit ook.
1: Wat
2: dragen ze bij aan het land zelf?
1: Precies. Dan? En behalve dat hun...
2: Zijn het echt speciale technieken die ze toepassen? Die ten voordele zijn van
1: wat
2: Suriname?
1: Wat is het?
2: Laat iemand ons dat even vertellen. Als hij dat weet.
3: Ik mag rustig tot jullie...
2: We gaan ook niet te lang op Mennonieten, want we kunnen het ook over de goudkoers hebben.
3: Nee, het is inderdaad... waarom het gaat... Inderdaad, de Mennonieten, ze hebben geen elektriciteit. Er mogen geen moderne middelen worden gebruikt. Ze mogen zelfs geen rubberen banden hebben, zogenaamd. Het is compleet nog in de middeleeuwen leven ze. Maar het is een tegenstrijd met de landbouwchemicaliën die ze gebruiken. Ja. Ze gebruiken wel de meest vernietigende... methodes waarvan je zegt, hé, dat heeft niks te maken met vroeger. Mm. En ten aanzien van de inheemsen, er is een patroon ontdekt hoe zij werken, want al heel snel blijkt die gronden die ze hebben, die raken uitgeput, zoals het heet. Mm. En dan gaan ze weer en dan kopen ze aangrenzend bos.
2: Ja, ja.
3: En zo schuiten ze tegen. En dat heet ook hier. Het staat ook bij je als een. Dat is een patroon dat al is vastgesteld in andere landen. Ja, dus het betekent. Je kan zogenaamd geven alle gronden die al uitgegeven zijn. Zo heet het zogenaamd. Want dat is wat men zegt. Nee, ze gaan alleen maar werken waar al landbouwgrond is. Maar men weet, als die uitgeput raakt, dan gaan ze weer een randje verder. Mm-hmm. En ze hebben inderdaad middelen en geld kennelijk om mensen om te kopen om toch die vergunningen te krijgen.
2: Ja.
3: En dan komen de inheemse samenleving en de tribale samenleving komen natuurlijk in groot gevaar. En heel Suriname. Maar ik moet wel zeggen, Suriname is niet zo dat we zeggen hier, het is een probleem van de binnenlandbewoners alleen. Nee, het is echt iets van, het is ons probleem. En natuurlijk zijn de binnenlandse gemeenschappen het eerst bedreigden.
0: Ja, maar...
3: Maar het is niet een probleem, het is ons probleem.
0: Het is ons probleem, zeker weten. Maar er zijn mensen die echt wel willen, die ook wel voor de Mennonieten zijn. En daar wil ik zeker tegen zeggen van, hey, De vergelijking die ook door de heer van Braganza werd gemaakt, een van de partijen die zeg maar de Mennonieten een

0: contract heeft gegeven of land heeft gegeven om daarop te bewerken.
1: Maar als je dat doet, die wil
0: de vergelijking maken, mm-hmm, van tribalen met de Mennonieten.
1: Ja, dat is
0: nou, dat breekt mijn klomp. Hoe kan jij die vergelijking maken? En dan hoor ik zelf dat mensen, de voorstanders ervan, willen vergelijken met Mennonieten. We hebben het net al aangehaald. Dan weten wij niet waar we vandaan komen. Weten wij niet, maar niet met uitbuiting
1: of
0: uitputting van ons land, dat dat nog steeds wordt voorgezet. Ja. Maar de vergelijking maken met inheemse en tribalen, dan weten wij niet waar we vandaan komen en waar Suriname voor staat. Want de inheemse en de tribalen die staan voor het land. Leven van het land, met het land. En niet, die staan niet voor uitputting van welke source dan ook. Nee. Je wil naar die goudkoorts gaan, maar van welke source dan ook. Dus, en als ik praat over de doorwerking van het slavernijverleden, mm-hmm, want dat is ook mijn ding waar ik mee bezig ben. Dit is puur doorwerking van slavernijverleden. Het is een expansiedrang die erin voorkomt. Het is uitputting die erin voorkomt. Het is nemen uit Suriname.
1: Precies, alleen maar
0: en
1: leven.
0: Brengen naar wherever dan ook. Want denk maar niet dat het uitgegeven wordt. Want waar is dat geld die het land is verkocht? Of wat is er nou gebeurd? Soeverein die er geld voor krijgt.
1: Ja, vandaar dat ik ook denk van, maar waar ligt het voordeel van Suriname? Stel je voor dat Suriname een land, zeg maar, een mechanisme laat binnenkomen omdat het ten voordele van het land is qua landbouw, dat ze daar iets van kunnen leren of iets anders doen of een betere productie op poten kunnen zetten. Dan ga je ook niet deze groep uitkiezen, lijkt mij. Maar dus,
0: je gaat voorbij aan je eigen volk. Want waarom leid je eigen volk niet op? Waarom gebruik je de gebieden die er zijn? Waarom gebruik je de gebieden?
1: En er zijn genoeg landen om je heen van wie je ook dingen kunt leren. En zo dusdanig dat je ook rekening houdt met de biodiversiteit. En dat gewoon ook bepaalde zeg maar effecten zoals klimaatveranderingen, modderstromen, overstromingen, noem maar op, van alles en nog wat. Waardoor je dan ook denkt van ja, maar dit moet je ook niet doen. En los van het land zogenaamd alleen bewerken. Houtkap, daar verdient men ook al aan. Ja, men weet dat Suriname gezegend is met heel veel natuurlijke ertsen. Waaronder ook goud. Dat zal men gerust ook in die gebieden gaan vinden. Dus
0: zeker,
1: het is niet alleen maar landbouw voor soja. Ja. Daar geloof ik niks van.
0: En dat komt weer niet bij onze mensen terecht, hè?
2: En
0: hoeveel komt er bij onze mensen terecht?
2: Je kunt je afvragen.

0: Ik zeg kamerleden, ik bedoel, ja, kunnen er nog DNA-vragen gesteld worden in de DNA? Kunnen er geen DNA-leden opstaan en dat vragen overstellen?
1: Dat doen ze ook. Maar en sterker nog, los van de Mennonieten, in korte tijd zijn ladingen geëxporteerde rode pepers en nog een groente, ik ben even vergeten welke het is, zo vervolg, dacht ik. Die zijn afgekeurd door Nederland omdat er te veel verboden chemicaliën zaten. Mm-hmm. En nu blijkt dat die groentes hier worden uitgezet. Dus los van de Mennonieten, wij zelf zijn al bezig. Ik citeer.
2: Met landbouwgiften dus, met groenten die eigenlijk doorgedraaid wordt.
1: De bevolking wordt vergiftigd. Mm. Dus van alle kanten, het gaat er gewoon om. Maar het lastige met de politiek is, ook met de

0: Sorry, ga je gang.
1: Nee, zal ik je nog wat zeggen? Door al die deals die zijn gesloten, ze hebben ook een deal gesloten met de VN. Er zijn zoveel verdragen die er zijn waar ze, weet je, met, eigenlijk moeten nakomen, maar het gewoon niet doen.
2: Ja, het is voor de bühne. Dan is dat voor de bühne en niet in het belang van het volk of het land.
1: Nee, en eigenlijk, eigenlijk, het is zo. Ik heb mevrouw van de grondrechten, heb ik ergens gehoord praten. Ja, Lokonofonis, niet zijn nagekomen. Alle gronden die nadien zijn uitgegeven, wat voor manier dan ook, totaal niet kan.
2: Ja.
0: Ja.
1: Totaal. Dus eigenlijk is het allemaal, zijn het allemaal foute deeltjes wat er nu sinds die tijd hebben gesloten. Ze hebben allemaal foute deeltjes gesloten.
0: Ik ben dit jaar al 30 jaar terug in Suriname. Laat ik misschien daar 5 jaartjes van afhalen. En dat vonnis bestaat al zo lang. En ik sta versteld iedere keer dat het nog steeds niet opgelost is. En elke keer wordt er wat beloofd. En ik, het is ongelooflijk hoe elke regering weer een bepaald verhaal heeft om de erkenning van die grondrechten en ook het uitvoeren van die vonnissen ter hand te nemen. Mm-hmm. Je snapt het gewoon niet.
1: Ja.
0: Er is geen politieke wil, zo simpel is het.
1: Precies, en daarom praten wij ook niet meer over de grondrechten. Wij praten over de oorspronkelijke rechten van Suriname. Want dat zijn de rechten van ons allemaal. Ja. En uiteraard staat daar ook in het respect en het leven wat wij hebben met het land. En dat hebben we nog steeds. Ook hier aan tafel, Maureen die zich hard maakt. Ik zag Erland Sleur weer op straat gegaan, een petitie ingedeeld. Aandacht gevraagd voor de zaak, maar ook voor de Mennonieten uiteraard, want het raakt iedereen.
0: Ja.
1: En ik zag inheemse. Maar ook daarin zie ik de rest van Suriname niet in terug. Alsof het iets van de inheemse alleen is.
2: Ja, dat vind ik ook
1: wel. En dat is iets dat ik denk van, het is niet iets van inheemse alleen weer. Het is niet iets van inheemse alleen. Dus waar blijft de rest, zeg maar? En waar blijft die politieke wil? Want een petitie indienen is ook al 50 jaar geleden gebeurd. Het beloven van eindelijk onze rechten, oorspronkelijke rechten als Surinamers, die erkenning daarvan opnemen in de wet. Waar blijft dat? Het is er gewoon niet. Hoe lang blijven we maar praten, beloven, ons eigen volk dom houden, maar afzetten met weet ik veel wat teruggrijpen naar of terugverwijzen naar de vorige regering heeft het ingezet.
2: Ja.
1: Dus hoe lang blijven we daarmee?
2: Ja, want
1: Goedschalk heeft ook gezegd, hij heeft alle bewijs op tafel.
0: Ja.
1: Alles heeft hij op tafel. Hij is radeloos. Hij weet niet meer wat te doen. Erland Sleur, die ook met de inheemse heeft meegelopen. Echt een big up naar Erland Sleur. Die zijn mond ook heeft opgetrokken bij het overhandigen van de petitie. Omdat het mensen raakt. Het raakt ons in onze ziel als Surinamers.
2: Het is 2 voor 12, want wij zien dat gewoon niet zo. Maar het is echt een bedreiging.
1: Dus
2: en 2 voor 12.
1: En de regering heeft een keuze. Wij hebben een keuze als volk, als Surinamers, mens, als mens hebben wij een keus. En die keuze heeft de regering ook.
2: Ik heb wel ook een keus om een beller nog even ertussen te laten, jongens. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Met wie hebben we het genoegen?
3: Ja, met Jan even. Mevrouw Meulenhof, meneer Brave, commissie Meulenhof, heeft een voorstel gedaan aan de staat Suriname hoe het probleem van de grondrechten moet opgelost worden. En in haar voorstel was de inheemse, de tribale en de bedrijven die daar concessies hebben, die drie groepen, zij hebben tegenstellende belangen. En dat is het probleem voor de Surinaamse staat. Ze willen het niet oplossen, omdat in al die drie belangengroepen zijn in de politiek mensen die daar baat bij hebben. De staat Suriname maakt dit schuldig. Ze hebben sinds 74 zijn de

0: Community. Dat is
1: al eerder
0: doorgegaan.
1: Al eerder.
0: En tot nu toe heeft de regering Chan Santoki mevrouw Meulenhof commissie benoemd. Maar het parlement, nog de staat, die doet iets aan de voorstellen die ze zijn gedaan. Daar ligt het probleem. Ja,
1: Dank u, Jan, voor je bijdrage.
2: Ja, want die wet is al heel lang klaar. En elke keer, in elke regering, die zegt elke keer van ja, we gaan het bekijken. Maar die wet is al klaar. Het is helemaal tot in de puntjes uitgewerkt. Mm-hmm. Dat moet alleen maar afgehamerd worden. Okay. En al 10 jaar, kijk, normaal, wat gesproken, ik kan zeggen nu, al 10 jaar, mm-hmm. Nu ga je de derde termijn in, is er een wet die al helemaal klaar is, tot in de puntjes geregeld, maar het moet afgehamerd worden. En toen dacht ik van, nou, met Santoki gaat het zeker gewoon gebeuren. Het is gewoon afhameren.
1: Nou.
2: Ongelooflijk. 5 jaar zijn bijgegaan, niet. En nu zegt ook deze regering, we moeten bekijken. En denk je, wat wil je bekijken?
1: Nou, maar we gaan bekijken hoe mis het gaat.
3: Nou, we willen het wel afhameren. Sorry, we willen het wel afhameren, maar wel met de inzichten van 2026. Dat zeker.
2: Ja, maar ik bedoel, ja, maar

0: misgaan. Er zijn ook twee jonge mannen, wordt er gezegd, vermoord. Uit de Maron-gemeenschap. Hoe zit
1: dat? Begrijp wel snel naar het woord vermoord, hoor. Ik vond dat we een beetje voorzichtig moeten zeggen.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Om
0: het leven gekomen. Laten we zeggen om het leven gekomen.
1: Ja, om het leven gekomen.
0: Maar hoe of wat, dat is dus even onduidelijk.
1: Natuurlijk, maar ik ga mee in het volkssentiment. Het volkssentiment is het woord heet moord. Maar daarna moeten we gaan kijken van, ook van wat is er gebeurd. In elk geval, vandaag is bekendgemaakt dat de lijkschouwing heeft uitgewezen dat er dus in dit geval zijn de slachtoffers niet doodgeschoten. Maar wat gebeurd is dat op een of andere manier was er een explosie in die grote mijn van in Rosebel, nu in bezit van het Chinese bedrijf of multinational Xinjiang. Mm-hmm. En wat gebeurt er op een gegeven moment als er een explosie plaatsvindt, dan beginnen de jongens natuurlijk als vliegen op stroop daar naartoe te rennen. In de hoop dat ze bepaalde ertshoudende brokken vinden. Maar je praat wel over diepschachtmijnen, hè? Die wel dieper zijn als dat Bijlmerflats hoog zijn.
0: Ja,
1: want ik ben er geweest, ik ken dat. Ja, het is natuurlijk wel een mijn die in bezit is van een multinational, laat het duidelijk over zijn. En in principe mag je daar niet zijn, oké, maar het is een kat en muisspel. En als die ordeningsdienst dan weer optreedt om te ontruimen, dan beginnen die jongens te rennen. En twee jongens zijn tijdens het rennen zijn in hoge diepte gevallen. Eentje is, die was meteen al geborgen en die is later overleden als verwondingen. Maar die tweede, die konden ze heel moeilijk bij komen. En pas volgende dag hebben ze hem dood aangetroffen. En wat ik hiervan wil zeggen, het is natuurlijk allemaal heel triest, want het heeft allemaal met armoede te maken. Armoede wat maar niet bestreden wordt door opeenvolgende regeringen, nogmaals, in één. En dan hoor ik in het parlement parlementariërs zeggen die al 30 jaar parlementariërs zijn en ook deel zijn van bepaalde regeringen geweest. Ja, en dan komen ze vragen of voor die arme jongens in het goud te gaan, want ik ken ze ook. Heel veel jongens gaan echt in het goud, omdat het de enige keuze is, want die oom heeft iets.
0: Ja. Maar nu is het natuurlijk helemaal lucratief, omdat...
1: Stel je echt inderdaad landbouwbedrijven die goed draaien of houtwerksbedrijven, dan gaan ze ook daar werken. Dus nogmaals, dus die regering doet totaal niets aan
0: armoede
1: werkgelegenheid creëren en armoedebestrijding. Mm-hmm. Ja, het is heel erg. En om de zoveel tijd gebeurt het dus dat, dat jongens als ze een explosie horen, weet je, hey, daar is weer een stukje rotsachtig iets ontploft. Mm-hmm. En ik weet ook dat interne regels zijn van zo'n bedrijven. Mm-hmm. Het hele gebied moet ontruimd worden binnen een straal van 500 meter. En dan zoveel uren mag je nog niet betreden. Dan gaat eerst een inspectieteam kijken of er geen losse onderdelen nog zijn. Maar je moet je voorstellen, die jongens horen een explosie. Mm-hmm. En ze gaan er meteen op af om te kijken of ze een graantje kunnen meepikken.
0: Ja.
1: En ik word er alleen maar verdrietig van. Ik ga jullie de schuld geven, want ze doen het echt omdat ze geen andere keus hebben.
0: Ja, nou weet ik, ken ik toevallig één van de jongens die omgekomen is. Althans, zijn vader. Dat is iemand die in de toerisme zit. En die heeft een lodge, Minimi. En een van zijn zoons is dus, die noemen ze Witboy. Die is dus omgekomen trouwens. Hij rustte in vrede, zal ik dan maar zeggen. En gecondoleerd ook aan de ouders van hem.
1: Ja.
0: En vrienden en bekenden. Maar dan denk ik toch bij mezelf, het is misschien niet ook een continuïteit wat geboden kan worden. Hè? Toerisme soms in bepaalde gebieden. Door de periode van het jaar, noem maar op. En gaan veel toeristen er naartoe? Kan dat ook altijd? Dus dat maakt het ook een beetje een uitdaging soms. En ik vind ook van er zijn genoeg sectoren waar de overheid op in zou kunnen zetten om die armoede te bestrijden. We hebben de bouw, we hebben onderwijs, we hebben infrastructuur nodig, toerisme, olie, waarop de mensen dus ook voorbereid moeten worden. Goede, gekwalificeerde lassers, gecertificeerde mensen, timmerwerklieden, technici. Ik begrijp het niet. ICT, noem maar op, hospitality. Er zijn eigenlijk in alle sectoren is er gewoon behoefte aan mankracht.

0: dan snap ik niet dat de mensen dan eigenlijk allemaal dus nu grijpen in het stukje van... We gaan in die goudsector werken met alle gevolgen van dien. Want het is ook niet makkelijk werk, het is ook heel zwaar werk. Plus nog gezondheidsrisico's van hier tot Tokio.
1: Ja, dus... En ik ken echt heel wat jongens, want mijn huidige vrouw is Saramakaanse, dus ik ken die Saramakaanse gemeenschap. En ik zie ook, ik zou het ook zeggen, ook twee zonen van haar. En haar broer werken erin. En het zijn mensen die gewoon een leven willen opbouwen. Ze willen iets. En ze zijn echt niet zo van, hey, ga er goud in. Maar de scholing was al niet goed in het binnenland. Dus daar heb je achterstanden, uitvallers. En als je uitvaller bent, wat zijn je kansen op de arbeidsmarkt? En uiteindelijk en zie ik hoe die jongens dan het bos in gaan. En nou, soms komen ze na een paar maanden terug en ze komen bij mij thuis. Ja, gewoon berooid, hebben eigenlijk helemaal niets. Dus ik zie ook van dichtbij van wat het allemaal veroorzaakt. Mensen moeten een beeld hebben van stelletje wilde mensen die goudkoorts hebben en denken dat ze daar rijk worden. Nee, mensen willen gewoon overleven. Nee, je vertelt mezelf nu een zoon van die uitbater van zo'n resort.
0: Ja.
1: En dat geeft aan ook van als Surinamse mogelijkheden krijgen. Dan kunnen ze en willen ze ook ondernemen. Maar op een gegeven moment moet er wel groei zijn door middel van beleid.
0: Mm-hmm.
1: En het ontbreekt continu aan beleid. Opnieuw bijvoorbeeld deze. Het gaat alleen maar over corruptie. Mm-hmm. Ja, dat beheert het nieuws. Het gaat nooit een keer over van, hey, we hebben nu iets bereikt. Mm-hmm. Het is toch. Het is verschrikkelijk. Het enige wat het nieuws beheerst. Is corruptie.
0: Ja.
1: Dat
0: is heel triest. Kijk, er was niet zo lang geleden ook een opstand in het binnenland over dit fenomeen van dat particulieren, of nou ja, laat ik zeggen, mannen dus gaan in concessiegebieden zonder dat ze daar iets te zoeken hebben om ook een graantje mee te pikken. Er was een soort van opstand. De overheid had gezegd, nou, we gaan hier wat tegen inbrengen en iets aan doen. En vervolgens was het verhaal van, nou, we gaan eerst met Samaris in gesprek en het onderzoeken. Maar vervolgens bloedt het gewoon volledig dood.
1: Nee hoor, maar als je kijkt hoe de politiek gaat, hoeveel partijen hebben meegedaan. Ik vind net als je gaat tellen, dan zou die combinatie gaan losmaken. Voor mij ga je gauw richting 30 partijen. Dat zegt al hoe men de politiek ziet. Het is een kans om een zetel te krijgen, om een goed salaris te hebben. Dus het grootste deel gaat niet om met een visie om het land te ontwikkelen. Elke 5 jaar proberen mensen iets te bemachtigen binnen de politiek, waar ze hopen op een goed inkomsten. Mensen worden benoemd binnen RVC's omdat ze beloond worden. Ja. Terwijl ze helemaal geen kennis van zaken hebben. Maar is iets anders, hè? Want we hebben nu ondertussen over de Mennonieten die niet moeten binnenkomen. Hmm. Maar wist jullie dat het hele lava-gebied daar in Oost-Suriname al helemaal verontreinigd is door kwikgebruik?
0: Ja.
1: Want dus dat vergeten we. Het gaat alleen maar om de ontbossing.
0: Klopt.
1: Maar ondertussen, er gaat heel veel kwik doorheen. Hmm. Dus heel veel water is al niet te gebruiken voor lokale bewoners.
0: En ook de visserij die daaronder leidt, hè? Ja. Ook de visserij. En kijk, de mensen uit de gebieden eten
1: zelf. En de onderzoekers zijn wel bekend. Die rapport heb ik ingezien, want ik heb een 7-delige serie gemaakt voor Conservation International. Er is al lang bekend hoeveel kwikwaarden in haarvaten zitten van bewoners en in al die dieren. Mm-hmm. En allemaal, en Suriname overtreft al die internationale normen niet eenvoudig, niet eenvoudig, niet tweevoudig, maar misschien wel 5 tot 10-voudig. Mm-hmm. En dan nog doet men niets met die rapporten.
0: Mm-hmm.
1: Waarom vertel ik dit? Ik volg dat met dat goud zoeken en dan is hier een van de project MSAS, waar ze mensen gaan trainen om kwikvrij te mijnen. Er worden trainingscentra gebouwd en al die dingen.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat gebeuren. En dan nodigde de Franse ambassade 2 weken geleden iedereen uit. Ik ben erheen geweest met Jeugdjournaal. Mm-hmm. Diep in de Franse Vianen. En tot mijn stomme verbazing. Ze is al 20 jaar daar kwikvrij aan het goud menen.
0: Zo.
1: ik had zoiets van, oh, wacht even. Dus ik denk van, dat zijn allemaal dingen die allemaal geleerd moeten worden. Processen, trainingen. En dan ons buurland, daar wordt al 20 jaar gewoon... En ik was erbij. We hebben gewoon gezien hoe gewoon in enkele minuten... even $50,000 aan goud tevoorschijn werd gespoten zonder kwik. En de Fransen hebben ook een systeem. Je krijgt geen concessie. Je krijgt wel toestemming om op een gegeven moment te gaan goud menen. Ze hebben heel duidelijke regels. Je moet de grond voor 100% weer herstellen en de vegetatie 30%. Dan moet ik wel zeggen, kwikvrij betekent niet... de vernietiging van het milieu, van de natuur is even groot, hoor. Dus eigenlijk dat hele kleinschalig blijft lastig. Maar in elk geval zeggen de Fransen, hey, ja, jullie zitten wel allerlei proefjes daar te houden. Maar wij doen het al 20 jaar.
0: Ja, maar doen zij dan wel ook recht aan de samenleving? De mensen die in die leefgebieden wonen?
1: Ja, ik weet dat de Fransen echt proberen echt daar de boel te handhaven.

0: zijn alternatieven.
1: Ja, er zijn alternatieven.
0: Precies, maar de wil die moet er zijn. Maar bij deze de oproep naar de regering.
1: Ja, trouwens, ik ga komende woensdag naar Pieter Sarum. Dus daar waar het geval is met de inheemse.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ga toch eens kijken, want daar schijnt ook dat hun woongebieden echt compleet bedreigd worden door de kleinschalige goudvinding. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens premier Rob Jette is de situatie rond de uitbraak van het Hanta-virus op het Nederlandse cruiseschip Hondius totaal niet te vergelijken met de start van de coronapandemie 6 jaar geleden. Het gaat volgens Jette dit keer om een bekend virus waarvan we weten hoe we het moeten beheersen. Zorgminister Hermans zei al eerder dat de kans op brede verspreiding heel klein is. 3 mensen die op het cruiseschip besmet raakten zijn overleden. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de koninklijke marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Volgens van den Brink is dat veel effectiever. De huidige manier van de grenscontrole wordt tot eind september verlengd. In de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Beide controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in.

0: 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering AD. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba oru boy futant eugenie toch? We jere, if you want sharing, we ring e buying, me if you want ni, ye me gwa mooi ketiteng, wa ye silinga, ja! Jullie Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
1: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band. Live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei. Live in Escape Venue Amsterdam. Be there.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Heel fijn dat u nog luistert. Ja, en dit is de enige echte Maureen Held, hè. En ik zit hier aan tafel nog steeds met Tara Udrajsingh-Varma en met Uriah Sabayo en met Roger. En ja, Roger trots. We zeggen dat maar, hè. Maar het gaat lekker en u bent nog enthousiast thuis mee aan het doen. En eerst wil ik nog even een paar speciale mensen feliciteren. En een hele speciale, die is morgen jarig. Dat is mijn eigen lieve hubby. Vivian Hamel,
1: gefeliciteerd.
0: Tante Helen Waterberg, jij ook gefeliciteerd. 75 jaar. Wat een mijlpaal. Geweldig. Je bent een lieve vrouw, lieve moeder. En ik zal zeggen, een lieve tante. En nog helemaal een lieve peet. Johanna Held, mijn lieve nicht ook. Ook jij gefeliciteerd. 60 jaar, wauw. Nou, dat is de nieuwe 40, hoor. Dus het is maar een getal, maar wel een heel mooi getal. Gefeliciteerd allen. En dit is jullie pokoe.

0: En ook alvast richting mijn tantes en mijn eigen lieve moeder en mijn zussen. Van harte gefeliciteerd alvast met jullie aanstaande moederdag. We gaan over tot de orde aan de tafel.
1: Ja.
0: Tara.
1: Ja.
0: En Uriel. Jullie hebben gezien wat er de laatste tijd gebeurt hier in Nederland. Qua vluchtelingen.
1: Ah.
0: Is er een verschil tussen de witte vluchteling en de zwarte vluchteling? Het lijkt op een inkoppertje, maar zo voelt het althans. Dat er met twee maten wordt gemeten. Want kom je uit de Oekraïne en ben je een vluchteling? Of je landen, of een Afrikaans land, of wat dan ook. Lijkt het alsof je vooral niet welkom bent. En met heel veel geweld wordt er de laatste tijd geageerd tegen de komst van asielzoekerscentrums. Ik vind het bijna ook een vervanging hebben tot faciliteiten. En bij de faciliteiten staan dan aan de andere kant wit Nederland vooral te ageren en te demonstreren en mensen zelfs te bedreigen, zodat ze niet opgevangen kunnen worden. In wat voor maatschappij leven we?
1: Ja, in wat voor maatschappij leven we? 20 jaar lang hebben alle regeringen in Nederland het probleem van de mensen die binnenkomen, waar ze ook vandaan komen. Mensen zijn mensen. Mensen hebben recht om te reizen en te gaan en een plek te zoeken waar ze willen wonen. Maar Nederland heeft 20 jaar lang geen goed beleid gevoerd op mensen die binnenkomen. En al het beleid wat de Nederlandse regering, waar het fout ligt, de fout ligt bij het beleid. Men voert geen beleid uit. Er wordt steeds bezuinigd. De IND, dat is de plek waar de mensen binnen moeten komen. Een heleboel ambtenaren eruit. Er wordt bezuinigd op. De lijst van mensen, de procedures zijn te lang. Mensen blijven te lang in procedures zitten. Dus de wet en regelgeving is hier ontzettend slecht en geregeld. En 20 jaar heeft de regering niets gedaan. Wie krijgen de schuld? De mensen die hier naartoe komen, terwijl de regelgeving niet goed geregeld is. En de regering er geen donder aan doet om de regelgeving goed te laten doorgaan. Bezuiniging op bezuiniging. Goed, de mensen komen hier naartoe. En wat je ziet in de maatschappij is wat je ziet wat er in de westerse wereld gebeurt. Je ziet wat er in Amerika gebeurt. Je ziet wat er in de westerse wereld gebeurt. Je ziet dat we teruggaan naar de jaren 30. Er is een vijand. In de jaren 30 waren de vijanden de Joodse mensen. Nu zijn de vijanden de asielzoekers. En iedereen die op asielzoekers lijkt. En ik bedoel dan niet de witte asielzoekers, de mensen die uit Oekraïne. Ik vind het heel vervelend. Ik vind het heel naar dat er oorlog is in Oekraïne. Ik vind het heel naar dat de mensen daar oorlog hebben. Mm-hmm. Dat mogen duidelijk zijn. Want er vallen daar ook onschuldige mensen dood. Mm-hmm. Maar het verschil tussen de behandeling van mensen uit Oekraïne en mensen die waar
0: er ook anders gekleurde mensen,
1: van vandaan zeggen komen, maar ook de arbeidsmigranten. Mm-hmm. Daar is een heel groot verschil. En die zijn nu de zondebok. De zondebok

0: Want je bent voor wit, waarom heet je die vent? Die vent is geen Nederlands woord. Je bent Nederland, maar je gebruikt een Engels woord. Die vent Nederland. Ja. Die gooit ruiten in bij stadhuizen, bij gebouwen. Die intimideren gemeenteraadsleden, intimideren burgemeesters. Nu hebben ze het kantoor van D66 de deur opengeblazen, terwijl er jongeren daar in het gebouw zaten. Ja. De jongeren van D66. Mm-hmm. Gelukkig was er een achterdeur, een achteruitgang. Maar wat was er gebeurd als die jongeren nog in het gebouw waren
1: en
0: gebleven?
1: En een echt brand was uitgebroken, ja. Of wat dan ook.
0: De hele voordeur is eruit uitgegaan. Dit soort dingen gebeuren nu in Nederland, die 30 jaar geleden gebeurde. Ik zeg het, ik zwijg niet.
1: Die 30
0: niet.
1: Jaar geleden gebeurde?
0: Die in de jaren 30 gebeurde. Ja. Ik zeg het, ik zwijg niet. Ik zwijg niet. Trek de parallellen met toen. En ze hebben weer een zondebok gevonden. Mm-hmm. Dus die zondebok, die gaat eronder lijden. En nu trekken ze door de steden, de dorpen enzovoort. Van burgemeesters en iedereen die met beleid te maken
1: Want
0: hebben.
1: Want ze vinden geen poot aan wal in de grote steden.
0: Ja, dus wat ze nu gaan doen is dat ze de gemeentes gaan onderdrukken. En wat zie je dan? Een wet is een wet. Er is een wet aangenomen door de Tweede Kamer. In heel Nederland moeten mensen opgevangen worden. Er zijn een groot aantal steden die gewoon mensen opvangen, die voldoen aan de wet. Maar er zijn een heleboel steden, vooral ook de rijkere gemeentes, die nemen geen mensen op. Terwijl ze volgens de wet verplicht zijn. Maar daar gaan dan deze groepen, de wethouders enzovoorts, onder druk zetten. Mm-hmm. En onder druk van agressie, onder druk van geweld, dan zwicht. Een volk dat zwicht, dat deugt niet.
1: Is een laf volk.
0: Ja. En je gaat zwichten voor oproerkraaiers, haatzaaiers, nazi's en fascisten. Want dat zijn ze, die Defensiefonds Nederland zijn nazi's en fascisten. Mm-hmm. Dat doen ze, want je blaast kantoren op enzovoort. Mm-hmm. Waar is het eindzoek? En ik vraag me af wat de regering, wat justitie en politie gaat doen tegen deze mensen. Hoe gaan ze deze mensen oppakken? Want ze horen achter slot en grendel te zitten. Meer is niet achter slot en grendel. Ja,
1: maar de overheid heeft toch zicht op dit soort groepen?
0: AIVD waarschuwt al van. De AIVD is de dienst die al dit soort dingen onderzoekt. De AIVD rapporteert en waarschuwt. De vorige regering, de regering.

aan de VVD. De VVD heeft met de PVV nota bene gewerkt. Een partij die niet democratisch is. Maar men heeft GroenLinks Partij van de Arbeid uitgesloten. Mm-hmm. Van GroenLinks Partij van de Arbeid kun je niet zeggen dat het een niet-democratische partij is. Maar je hebt ze bij voorkeur al uitgesloten. Mm-hmm. Daar is de fout begonnen. Mm-hmm. Nu heb je een minderheidsregering. En we hebben op dit moment in de Tweede Kamer een meer rechtse

0: 100% datgene waar je voor staat, zeg maar, in praktijk ook echt brengen. Je zult, als je wil samenwerken,
1: water
0: bij de wijn doen. Oh, en dus afstappen wat je ziet, wat ze doen, van hun principes.
1: Ja. Kijk, je moet wat je. We leven in een land waar geen enkele politieke partij de meerderheid heeft. Dus we leven in een land van partijen waar je moet samenwerken. Dan moet je een samenwerking zoeken waarmee je iets zou kunnen bereiken. En op dit moment zijn deze drie regeringspartijen. Wat kun je daarmee bereiken? En als ze naar de Kamer gaan, dan is het heel moeilijk, want iedereen stelt andere eisen. Dus ik zie het als heel moeilijk. Ik zie ook wel mogelijkheden, hoor. Want ik zie bijvoorbeeld de verhoging van de AOW-leeftijd. Dat wordt door de Tweede Kamer opzij gezet. Dus dan moet de regering met iets nieuws komen. Bijvoorbeeld de bezuinigingen op de uitkeringen. Dan zie je wel dat er wat mogelijkheden zijn. Mm-hmm. Maar er zijn ook beperkingen met een minderheidsregering. Ja. En dat is dus het probleem. En dat botst. En het is een nieuw systeem in Nederland. Want we moeten werken met een minderheidsregering. Mm-hmm. Het botst heel erg.
0: Ja, want zijn ze een lang leven beschoren? Dat is dan zeer de vraag. Want Uria, wat vind jij van het feit dat er zo geageerd wordt alsof de mensen bijna... Ze worden ook gecriminaliseerd bij voorbaat.
1: Ja.
0: Van onze vrouwen en onze kinderen.
1: Ja,
0: en ze worden verkracht en ze worden lastiggevallen. Terwijl dat helemaal niet bewezen is. En dat mensen eigenlijk op voorhand al bang zijn.
1: Bij femicide, als je de cijfers neemt van femicide... Elke 8 dagen wordt er een vrouw vermoord.
0: Ja.
1: Neem de cijfers.
0: En dat was natuurlijk al daarvoor, hè? Ja, dat is niet iets van nu.
1: 99% van de vrouwen die vermoord zijn door femicide... zijn vermoord door witte mannen.
0: Ja, mensen uit hun eigen omgeving.
1: Mensen uit hun eigen omgeving. Familieleden, mensen uit... witte mannen dus.
0: Mm-hmm.
1: Waar hebben we het over?
0: Ja, precies. Maar alleen wordt dat onderbelicht, denk ik. In die zin van... Waar is de dreiging? Het is niet de asielzoeker bij voorbaat.
1: Precies niet.
2: Nee, het is, daarom is de oproep van Tara... laten we de jaren 30...
1: Als
2: les gaan nemen. Want het herhaalt zich gewoon weer.
0: Mm-hmm.
2: En wie is nou weer de zondebok? Je hoeft niet ver te kijken.
1: Mensen die op ons lijken.
0: Ja, precies, en hoe onderscheid je? Dus, want het komt ook voor. Dat heb ik laatst gezien op tv. Dat er een man was. Een gekleurde man. Van Afro-origine. En die dan gewoon doodleuk zegt. Maar goed. Ik strijd voor iets wat ik problematisch vind. Want het kost ons onze huizen. Het kost onze banen. Dat ik denk van, begrijpt die man eigenlijk wel...
1: Hij
0: zelf eigenlijk in het systeem...
1: Hij zit in het koloniaal systeem. Hij is er nog niet uitgekomen.
0: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
0: En dan denk ik bij mezelf, maar even zo... zullen er nog heel wat mensen zijn die dat ook denken.
2: Klopt.
0: Kijk maar naar de partij van Wilders. Dat hoeveel mensen toch, ondanks dat ze weten... dat hij echt helemaal niets voor ze zal gaan betekenen... sterker nog, misschien wetten gaat maken... die ook tegen hun gebruikt zal kunnen worden. Ja, dat ik dan denk van, maar hoe dan? Dat die mensen daar toch gewoon intuinen. Dat is verwonderlijk.
1: Ze

0: altijd
1: horen.
0: Niet bij horen. Never, nooit niet zul je erbij horen. Je kan ja, doen wat je wil, maar je zult er never niet... Want wat je doet is... Wat die
1: je verloochent jezelf
0: eigenlijk. Nee, wat die mensen doen is likken naar boven en trappen naar beneden.
1: Ja.
0: Beneden, daar zijn wij met z'n allen. En zij likken naar boven omdat ze zo erbij willen horen. Mm-hmm. Misschien een baantje kunnen krijgen. Misschien een positie kunnen krijgen. Mm-hmm. En dan til je jezelf omhoog. Maar je
1: maar
0: houdt
1: ergens,
0: wel je eigen
1: maar
0: mensen.
1: Maar zullen ze ook stuiten. Hè? Maar want op een gegeven moment komen ze ook tegen dat de mensen ze dan leren van maar tot hier en niet verder.
0: Precies, ja. Tot hier en niet. Want je wordt geaccepteerd in die kringen dan. Je wordt geaccepteerd in die kringen.
1: Zolang je meedoet.
0: Zolang je meedoet en zolang je lief en aardig en hihi en haha doet. Maar als je één keer je mening geeft, word je eruit geschopt.
1: Mm-hmm.
0: En dat is... Dat is wat mij stoort. Hoe lang... Kijk, er wonen mensen hier al tweede, derde, vierde generatie. Mensen wonen hier in dit land.
1: Mm-hmm.
0: Vanuit de jaren 60, de migranten. Derde, vierde generatie wonen hier. Mm-hmm. Sommigen zijn nog nooit in het land van hun grootouders geweest of zo. Mm-hmm. Toch horen ze er niet 100% erbij. Al zijn ze neurochirurg, al zijn ze weet ik veel wat. En ik spreek vanuit ervaring, vanuit mensen uit mijn familie. Mm-hmm.

0: nodig, voornamelijk ook kennismigranten. Niet alleen arbeid aan de onderkant van de maatschappij, maar ook aan de top. Want er ontbreken hier heel veel technische mensen met technische kennis. En we hebben ook een ontzettend gebrek aan artsen. Mm-hmm. Echt artsen hebben heel veel gebrek aan. En we hebben heel veel gebrek aan zorgmensen, verpleegsters.
1: Mm-hmm.
0: Dus die mensen... ik denk dat Nederland... De discussie loopt dan op die manier.
1: Mm-hmm.
0: Men gaat kijken, wat hebben we nodig? De mensen die we nodig hebben, die laten we komen. Maar we geven ze niet, de hele volledige vrijheid. Mm-hmm. Ze kunnen komen voor 4 jaar of voor 5 jaar.
1: Mm-hmm.
0: Want dan hebben we ze misschien in die tijd nodig. Of we kunnen verlengen als we ze nog nodig hebben.
1: Mm-hmm.
0: Dat is hoe de discussie nu hier loopt. Dus de mensen die we nodig hebben, die kunnen komen. En de rest, stay away.
1: Ja.
0: En dat is wat er in Italië aan de gang is.
1: Precies.
0: En dat is niet nobel. Dat is hoe zou je het
1: noodzaak.
0: Zeggen?
1: Noodzaak.
0: Het is noodzaak, het is kapitalisme. Het is, het is niet zo dat als die mensen hier komen... Ze komen hier om te werken. Ze krijgen een redelijk salaris. Maar ze hebben niet alle rechten. Rechten die gewone mensen hebben. Mm-hmm. Dus het is een beperkt vorm van verblijf. Mm-hmm. Je komt hier om je arbeid te verrichten.
1: Ja.
0: En je krijgt er goed voor betaald. Maar als die arbeid verricht is...

0: dronken. Ja. Niemand heeft naar ze omgekeken. Nee. Niemand.
1: Sterker nog, boten werden gewoon gesaboteerd. Nelson, en ook weer teruggestuurd. Ja.
0: Ja. Nelson heeft een standbeeld gemaakt. Mm-hmm. Omdat niemand die mensen herdenkt. Heeft een standbeeld gemaakt voor die mensen die omgekomen zijn. Wow. Nu is hij in Italië. Mm-hmm. Waar Uriel het heeft. Hij gaat een paar van die mensen meenemen op 20 augustus op het podium te praten. Mm-hmm. Nelson zegt, vertelt ons hoe die mensen daar als slaaf behandeld worden. Mm-hmm. En nu wil hij ook een standbeeld maken voor zij, voor de mensen die nu nog steeds als slaaf gebruikt worden. Gaat hij daar ook een standbeeld voor maken. Dat wil ik gezegd hebben, maar aan de andere kant denk ik, als we doorgaan op die discussie. Wij moeten nu zo wijs zijn. Kijk, hoe gaan we ons verdedigen tegen Defend Nederland en dat soort groepen? Je hebt Defend Nederland, je hebt Forum voor Democratie, die zogenaamd netjes lijkt. Maar ondertussen

0: bent van dieren die jullie niet eens hebben in dit land. Hè? Die leeuwen. Mm-hmm. Kinderen van scholen komen met zo'n achtergrond.
1: Maar verhalen. Wennen wij dat?
0: Verhalen. Van, ja, ik wil niet per se. Maar ik bedoel, als je dan toch zegt het is een nationaal feest. Of naar een feest.
1: Het is geen inclusief feest.
0: Ja, oké, 5 mei dan bedoel ik. Maar 4 mei, okay. 4 mei, het nationale gebeuren van de samenleving.
2: Dodenherdenking.
0: Dus dodenherdenking. Dan herdenk je alle doden.
1: Ja,
0: en niet alleen dus de Joodse gemeenschap.
1: Er werd gezegd, nooit meer. Maar nooit meer is nu. En het probleem.
0: Het is meer dan ooit.
1: Als je
0: aangewakkerd door die gek in Amerika.
1: Maar kijk, dat is het probleem. Men zegt nooit meer, maar nooit meer is nu.
0: En als je nooit meer voor de westerling.
1: Ja, maar als je als 10 studenten of 10 actievoerders op 4 mei stil met een bordje staat, nooit meer is nu, dan word je eruit gemieterd en eruit gezet.
0: Want het plaatje moet mooi zijn.
1: Nooit meer is nu. Want wat er toen gebeurd is, was fout, is fout, maar nooit meer gebeuren, dat zeggen we. Maar nooit meer is nu. Wat gebeurt er in Gaza? Wat gebeurt er in Libanon? Wat gebeurt er in Congo? Wat gebeurt er in Soedan? Wat gebeurt er?
0: Wat gebeurt er op de zeeën in Venezuela?
1: Wat er gebeurt
0: rondom
1: er?
0: In de Atlantische Oceaan?
1: En iedereen zwijgt, maar het volk op Cuba wordt gewoon uitgehongerd.
2: Ja.
1: En iedereen zwijgt erover. Mm-hmm. En
0: omdat ze
1: nooit,
0: het land zelf komt, maar eigenlijk een bekakte gast en is.
1: En nooit meer
0: man.
1: Is nooit meer is nu. En ik vind het zo kwalijk. Ik neem het 4, 5 mei comité. Ik zeg het, ik zwijg niet. Ik ben iemand die niet zwijgt. Ik neem het 4, 5 mei comité kwalijk. Ik neem het college van Amsterdam kwalijk. Ik neem het de burgemeester van Amsterdam kwalijk. Ik neem het de politie kwalijk. Dat ze die 10 jonge mensen die stil hebben gestaan afgelopen 4 mei. Stil hebben gestaan en een piepklein bordje hadden. Een heel piepklein bordje nooit meer is nu echt verwijderd zijn geworden en weggesleurd zijn geworden.
0: En er was een schreeuwer, werd er gezegd.
1: De zwarte mensen die in het verzet gezeten
0: ook
1: hebben.
0: In het verzet gezeten. Maar waarom horen we eigenlijk ook niet?
1: En die verhalen zijn ook niet bekend. Wij zijn op bij het Anton de Komplein geweest.
0: Ja.
1: En we hebben verhalen
0: omdat
1: gehoord.
0: Omdat hij is opgenomen in het kanon. Hè?
1: Ja,
0: hoor
1: maar,
0: over hem specifiek.
1: Maar dan hoor je daar toespraken van andere zwarte mensen in het verzet.
0: Je hebt
1: Dr. Leslie gehad. Je hebt ook Albert Helman. En al die mensen die in het verzet. Je hoort hun verhalen niet. Je hoort niet de verhalen van de vaders en de moeders. Is Anton de Kom bekend omdat er is heel veel strijd voor gevoerd. Ook strijd voor erkenning van Anton de Kom. Maar Doodle is verdwenen. En niemand heeft Doodle ooit in ere hersteld.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn zoveel andere zwarte mensen.
0: Albert Witteberg, Waldemar Notz, Leo Laslie. Van de Antillen George Maduro.
1: Veel meer dan dat. En onze geschiedenis wordt verzwegen.
0: En vlak Nederland.
2: Die we hebben geleverd aan het verzet. Toen ook aan het bezette Nederland. Zeg maar.
0: Ja, precies.
2: Dat hebben we echt ook met Suriname ook gedaan. En het is
0: klopt.
2: Niet één persoon. Het heel volk.
0: Het kwartje was het toch? Of dubbeltje?
2: Precies. En ook dat. En ook. Ik weet het hele verhaal niet precies. Maar ook Sanderij. Heb je het verhaal van Bisri.
1: Ja.
2: De geschiedenis van Bisri, wat daar allemaal is gebeurd. Alleen maar om te ondersteunen in toen de tijd.
0: Ja.
2: Aan die oorlog, zeg maar. Wat voor bijdrage dat is geweest. Maar ik denk dat het aan ons is om onze helden te gaan gedenken. Te herdenken, op de kaart neer te zetten. En te gaan staan voor die inclusiviteit. Mm-hmm. En dat moeten wij doen. Dus zwijgen is geen optie.
1: Maar ik denk dat het ook belangrijk is, los van wat wij doen. Hè, wij zijn bij No Pasaran, los van wat wij doen. Denk ik dat we ook mensen moeten zoeken die voor ons willen, die verhalen willen gaan opschrijven. Want we moeten het overdragen aan de jeugd. Onze jongeren, onze derde, vierde, vijfde generatie moeten ook weten waar ze vandaan komen, waar hun geschiedenis is. Wat er hier in Nederland ook aan strijd geleverd is. Dat is belangrijk dat het ook opgeschreven is. Want onze geschiedenis is een orale geschiedenis.
2: Ja.
1: Wij vertellen het.

0: van generatie op generatie.
1: Ja.
0: En het moet ook in de boeken komen. Het moet ook op de Nederlandse scholen komen. De Nederlandse geschiedenis moet herschreven worden.
1: Zeker.
0: En alleen wij kunnen dat vragen. Want zeker, de Nederlandse overheid gaat het niet uit zichzelf doen.
1: Precies. Mm-hmm. En ze moeten het weten. En daarom zeg ik, we weten nog niet genoeg waar we vandaan komen.
0: Mm-hmm.
1: Ik haalde net Bisri aan. Het is een prijs ten tijde van de Tweede Wereldoorlog die door de inheemse is betaald. Verdreven van hun woon- en leefgebied om zanderij aan te leggen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is ook nog een...
0: Voor de oorlog.
1: Voor de
0: zanderij is, aangelegd als vliegveld voor de oorlog, voor
1: precies,
0: de box. Door de inheemsen betaald.
1: Ja, precies.

0: maar die zich bezighoudt met geschiedenis en historische feiten. Vanuit zwart perspectief, notabene. En dan stelt ze dus die vraag aan meneer Valk. En die meneer zegt, doodleuk, die heeft haar wel geantwoord. Ja, we hebben wel een paar mensen. Nou, welke dan? Ik zal geen namen noemen, maar dan geeft die persoon aan. We hebben er vier. En zegt ze, nou, dat vind ik geweldig. Vier. Vier mensen met een zeg maar een zwarte achtergrond. Ja, op de 48 mensen, zeg maar, historici. Ja. Die met een westerse achtergrond. Ja. Het is belachelijk. Ja. In zo'n groot land met meer dan 17 miljoen mensen. Ja. Dan zou je toch wel iets meer dan vier kunnen vinden, toch?
1: Ja, los daarvan, er zijn meer dan vier.
2: Er zijn zoveel.
1: Maar wat je net zegt over storytelling. Ze worden hier dan niet aangerekend als een wetenschapper of een historici, omdat ze de papieren niet hebben.
0: Maar zij bijvoorbeeld.
1: Maar de werkelijke kennis, die verteld kan worden, is alleen door ons eigen mensen.
2: Ja.
1: Dus waar zetten we ons eigen mensen ook? Willen we per se alleen die persoon?
2: Weet je wat ik mooi zou vinden?
1: Of de kennis die er wel is, maar die niet erkend wordt door het Westerse. Terwijl al de wetenschap daar vandaan komt.
2: Weet je, Maureen, wat ik mooi zou vinden? Kijk, wij hebben heel veel mensen van welke afkomst dan ook, niet-westerse afkomst, Afro's, Javanen, Chinezen, iedereen, hebben we in Nederland. Waarom zouden wij niet? Het is we hebben een Bijlmerparktheater, we hebben de Meervaart. Waarom zouden we niet één keer in de zoveel tijd?

0: Ik heb een opmerking, want ik hoorde dat de geschiedenis niet geschreven is.
1: Mm-hmm.
0: En het, zij die het schrijven zijn geen wetenschapper. Maar meneer Chan Chuni heeft toch de geschiedenis geschreven van de Surinamers.
1: Het gaat erom de geschiedschrijving over de mensen die hier...
0: Ja.
1: Zeg maar niet uitgenodigd worden op academisch niveau wanneer er wordt gesproken. Dus dat.
2: Ja. Okay. Chan Chuni heeft heel veel gedaan. Hij heeft een deel geschreven. Maar er is zoveel meer.
0: Okay.
2: Anne, wat er nog geschreven... Bijvoorbeeld, we hebben het gehad over 4 mei. Er zijn zoveel mensen uit het verzet... van onze kant, vanuit Suriname, vanuit de Antillen, van Indonesië. Zoveel mensen die in het verzet gezeten hebben. We kennen Anton de Kom. Godzijdank kennen we Anton de Kom. Maar al die anderen die hun leven gegeven hebben, Anne... die moeten ook opgeschreven worden.
0: Ja, klopt.
2: Ja.
0: Er is werk aan de winkel.
1: Zeker.
0: En ook wat het onderwijs betreft. Hè? Want
1: zeker.
0: Kijk hoeveel islamitische scholen er zijn.
1: Ja.
0: Zaterdag school van mevrouw Linger. Ja. En voor de rest is er voor mij, naar mij weten, geen enkel school die echt gericht op Afro-Surinamers. Ja.
1: Dus dat, Sabi Yurutu is een
3: Surinaamse school ken ik ook.
0: Ja,
1: precies.
0: Maar het is wel heel marginaal.
1: Ja, het is heel weinig, klopt.
0: Ja, nou, zelf 5 Hindoestaanse basisscholen.
1: Mm-hmm.
0: Dus er is werk aan de winkel nou, jongens.
1: Ja, de Crescendo is ook een school wat ook een beetje bekend is.
0: Islamitische scholen.
1: Ja.
0: Ik bedoel, Joodse scholen heb je ook. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is tijd om te beginnen om een school op te richten, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, dankjewel Anne voor je bijdrage.
0: Okay,
1: en we hebben nog 1 beller. Ja. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Die beller heeft het begeven. Nou goed, ik zou jullie dat bericht niet onthouden. Gomez, dus mevrouw Patricia D. Gomez, schrijft aan de heer Valk... dat het haar verheugt... dat ze met 4 personen van Afrikanoïde afkomst... vertegenwoordigd zijn in een groep van totaal 48 deelnemers. Ze vindt het jammer dat er niet meer zijn... en ook heel jammer dat er niemand van Nederlands Afrikanoïde afkomst bij is. Ze ziet dan ook helaas nog geen echte verandering... in de positie van de Nederlandse zwarte historici binnen de academia over... het Belonging to Academia-congres van het NIAS gesproken. De uitsluiting zit hier niet in de toegang tot het zolderclubje... maar in de toegang tot het NIAS-lidmaatschap en alles daaromheen. Netwerken enzovoort. Ze zou daarom spreken van een gelaagde vorm van verborgen uitsluiting... van andere niet-witten. En die zijn dus in dat opzicht iets beter vertegenwoordigd... maar ze is dus, ze voelt zich geroepen om daarover te schrijven in het kader van doorwerking. En ze is heel erg benieuwd wat men daarvan vond. Nou, heeft ze antwoord gekregen dat ze het een mooi. En ik heb haar ook een hart onder de riem gestoken dat ik het een mooie actie vond om in de pen te klimmen. En ik ben ook van mening dat dit daadwerkelijk bijdraagt aan bewustwording van wit Nederland. Dat ze dus ook daarin gewoon hand in eigen boezem moeten steken. En ook de handreiking moeten doen richting mensen van niet-westerse afkomst over de geschiedenis mee te kunnen praten. Want geschiedenis maken we al elke dag en met z'n allen. Dus zo.
2: Ja, dat is waar. Dat is waar, maar met deze regering zie ik het niet gebeuren. Neem me niet kwalijk.
1: Ja.
3: Nee, daarom is het ook zeker... moeten we hier ons laten horen, zeker weten.
2: Steeds
3: dat
2: harder,
3: dit speelt.
2: Steeds harder onze stem laten, steeds harder.
3: Zeker weten, maar ik ben er ook voor... om ook onze eigen tafels te creëren. In plaats van...
1: Zeker.
3: Weet je,
1: vanuit westers perspectief,
2: ja.
3: Met de kennis die we nu allemaal dragen, zeg maar. Onze eigen tafels. Want iedereen is blij om op de schoot van een regering... of een regeringsleider of een politieke leider te gaan zitten... maar waar blijven onze eigen
2: Weet je wat ik ook in de weer

0: wilt een mooie ontwikkeling zien. Je ziet, ik zie de westerse, wit-westerse wereld aftakelen. In moraal, in gedrag.
1: Maar dat was toen al, hè?
0: Ja.
1: Want als je nagaat,

0: de niet, een heleboel niet-westerse landen, de Caribische eilanden, dat ze bij elkaar proberen te komen. En misschien is het nog een begin, maar ik zie het als een vorm. Dat ze bij elkaar proberen te komen, dat ze een ander geluid willen laten horen. En dat moeten wij ook doen, wat jij zegt, wij moeten onze eigen tafels creëren. Wij moeten onze eigen tafels creëren en kijken naar hoe de niet-westerse landen zich met elkaar aan het verbinden zijn. Je ziet dat Tula neemt een heel mooi voorbeeld. Je ziet ook dat de mensen in Australië ook dingen weigeren. Ik vind dat heel mooi. En dat wij als niet-westerse mensen, Afro's, Afrikanen, iedereen van niet-westerse afkomst, als we elkaar gaan, dat we ook die bundeling en die samenwerking gaan zoeken. Want de westerse maatschappij, de westerse beschaving, is de moraliteit, de menselijkheid, de medemenselijkheid, het is weg. Wat je krijgt is alleen maar hufterigheid. En wij komen van oude culturen, hele oude culturen uit Afrika, uit de Inca's, in Zuid-Amerika uit Azië. Wij hebben een andere beschaving tegenover deze westerse beschaving die in verval is.
1: Nou, we staan voor menselijkheid en het collectiviteit. En dat zijn zeker ook de oorspronkelijke rechten, de oorsprong van onszelf. We zijn een collectief, we leven met collectief, we leven van de natuur, we leven met de natuur, in de natuur. En dat is waar we vandaan komen. Dus laten we ook elkaar daarin opzoeken en elkaar niet verkopen omwille van wat geld, macht, op de schoot willen zitten van. Dus daarom
2: want uiteindelijk kan je er niks mee, hè? Je kan er wel wat mee op korte termijn.
1: En daar zitten we dan weer in. Weer die short-term thinking. Ja. We're not thinking. We praten niet over 100 jaar of weet ik veel hoeveel jaren. Mm-hmm. We blijven maar zitten. En als ik zeker naar Suriname kijk, mm-hmm. 5 jaar. Elke keer is het weer 5 jaar.
2: En dan weer van vooraf aanbouwen en precies. Beginnen. Ik moet trouwens ook zeggen, dat hebben we net niet erover gehad, maar dat is iets voor de volgende keer. Want in Suriname is er ook een andere vreselijke ontwikkeling gaande. Dat ook met milieu te maken heeft. Het lijkt misschien een stokpaardje, maar dat is het niet.
0: Milieu is belangrijk.
2: Maar het is heel belangrijk, want het bepaalt ons welzijn. Precies. Voor een heel groot deel. We hebben het land nodig om te wonen, om te eten, om te werken, om gelukkig te zijn. Dus onderschat dat stukje niet.
1: Leven.
2: En de impact wat het heeft, is gewoon leven.
1: Ja.
2: Zonder dat dan, we willen naar de maan, we willen naar de planeten, maar daar is geen leven mogelijk. Dus de planeet waar we nu op zitten is gewoon heel belangrijk voor ons en voor ons nageslacht. Mm-hmm. En we moeten niet egoïstisch zijn om te denken, ach, daarna zijn we er toch niet meer. Ja. Dus maakt het niet uit hoe we er nu mee omgaan. Hè? Dus vandaar. Maar we zijn dus ook bezig om nucleair afval op te slaan. Men wil dat gaan doen. Daar zijn ook al geluiden over. Dus ik, als ik daar binnenkort ben,
0: verkoop je je eigen volk en de gezondheid van je eigen volk en je eigen land.
2: Ja.
0: Om centjes binnen te krijgen.
1: Als dat niet al gebeurt.
2: Ja.
0: Maar dit is ook bewust. Dus je laat rotzooi van de witte westerse landen naar jouw land komen. En de gezondheid van jouw mensen en de grondvervuiling van jouw land is niet belangrijk. Je wil die centjes hebben.
2: Ja, precies. En die centjes, waar gaan ze aan op?
0: Ja, waar gaan ze aan op? In zakken van bepaalde mensen.
2: Precies.
1: Enkele mensen. Nog steeds gaan we door en door en door en door en door.
2: Ja.
1: Dus we moeten hier ons tegen laten horen. Dus,
0: maar dit vind ik een kwalijke zaak, hè, wat jij
2: dat
0: nu
2: is
0: zegt.
2: Het ook.
0: Waarom? Er moet toch een groep in Suriname enorm in verzet tegenkomen?
2: Ja.
0: Je riskeert de gezondheid van je eigen volk.
2: Maar als de mensen dat niet horen, of laat horen. De samenleving wordt bijna nergens in betrokken.
1: Ja.
2: Het is niet zo dat ze eerst een soort van, hoe noem je dat?
1: Referendum
2: houden van wat vinden jullie ervan? En we zullen dit. Nee, we gaan dat gebied, gaan we dit of dat.

0: dat doen. Klaar.
1: En dan gaan ze het natuurlijk weer in het binnenland doen. En dan wonen de inheemsen.
0: En niet alleen de inheemsen, maar alle dingen hebben voor alle mensen.
2: Precies.
1: En alle dieren, die daar wonen enzovoort.
2: Precies.
0: Klopt. Maar dat wordt vervolgd. En wanneer het zo is, dan zal ik jullie precies vertellen waarin het allemaal zal plaatsvinden.
1: We gaan het zeker een mooi programma maken.
2: Dus ja, zeker.
0: We gaan u ook zeker afsluiten, want het is alweer tijd. We gaan worden straks ingehaald door de piepjes.
1: Ja.
0: Gabriel, dankjewel. En Tara, dankjewel luisteraars en degene die geweld hebben.
2: En ons tegengeluid tegen alles is, we starten het nu al ietsje eerder, maar we starten nu met de hashtag Menno Nooit Niet.
1: Ja,
0: check het.
1: En vergeet 20 augustus niet.
3: Dankjewel. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens het AD waren 3 Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspot reisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar dat is overleden liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië.

Oekraïense zeedrone gevonden. De drone werd in de buurt van het eiland Lefkada in de Ionische Zee aangetroffen. Strijdkrachten hebben de ontsteking verwijderd en de drone wordt onderzocht. Oekraïne gebruikt deze kleine onbemande vaartuigen vol explosieven tegen Russische schepen op de Zwarte Zee, maar ook de schaduwvloot van tankers waarmee Rusland sancties probeert te omzeilen is doelwit. Het weer, het blijft droog, in de nacht wordt het 3 tot 9 graden. Morgen start de dag zonnig, later volgen er stapelwolken. Bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Dit was het radionieuws.

0: 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapo korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba oru boy futan eugeni tok. We yere, if you want sharing, wiring e bayeng, me if you want ni, ye me gwa moi ketifeng, wa ye silinga, iya! Julier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hippie. Jullie Wiering, Wedlandbosstraat 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hippie. Jullie Wiering.
1: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Hou je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020 66 926 70. Kent u onze website nog? www.praise.nl.

0: Salam Pingpong. Odi Odi.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

voude na alasi fafunu fawe making fafunu strif strifi krim krim yo sabi faf fa ude me hoop ta no ya so ya arti you family station radio mart na wa family station wa station view na ngami na voila wa station di de moroleki for 20 yari meaning na masra dalfour Raymond dalfour modanga uno committee ayuru fu sibiuru mbagadati dang masra johnson na mote cabra na mogota internet iviri radio mart de na bemrelek fo sabi na bemre woutrikum straat numero it Radio Mart, ik kan Archie na vrij, ik kan Archie en tapi, Archie dosu. Na figona, wang noti sebi, keba marchi negi noti. Daya Archie Radio Mart na tapio Archie dosu. Ma her gron tap na long tu. Okasi dati, ik kan teki tapu Radio Mart, keba marchi NL. A konkurtei fa a station disi. A falek station DC, na wa switch station, a konkurtei, a nomru wa konkurtei na noti tu noti, 4CB1, 4291. Eta wa tron, a nomru wa konkurtei fu Radio Mart na noti tu noti, 4CB1, 4291. Ea, dus mi takeng. Mina taken is in een go alleen vika ontrooi kan schrijven een precie je begrijp en volgens mij gewoon morgen waren naga mitori jaso in een studio daar wat tangtiri wat bief tangtiri naar de lobby wang die gueli buno voor krakti we winst den baka wang den familie die tabaka in den dungru day DC. The one did that siki bedi is in a go where we see where hope put at them better. So boom, they can come back like for them there. The one did have one son who fiery of the foyari of them foyari te of the foyari bar where for stare them bogo bogo. Bogo bogo for stare and

ifiri umuse umuse sorgu bunji dera una mek low low en faral de umaswang de umawang tamara de control ma ook tu ifiri dus im jiden bun exemple im jiden efine jiden bun exemple da do tek de exemple sang no bun isabi de wish wasanin en une wakain den pis dati sorgu yu pitani yu yaba bun sani jiden bun rai sordel fa alibi de lek fa alibi waka iviri wan tamara de ook tu ook isip chin ook tu iviri dus una me grap u pot mama bun u boron siti nyanjen a nyame exik ba iviri pot en mois doin en sturo u meka angen ti de en af doen noti, ik kan lang en voet, ik kan archie. En natuurlijk, we hebben een poko jide ma ook toe, ifiri. Maar voor zo'n drape, dan, ja, luku, me apet, mide, tangasi, biuru ja, maar, ayuru, ayuru, a tweede yuru. Nou, natuurlijk, dan, we tek me, we luku, de ma ook toe, pot de in a song, weet man tak, we gaan eens in het zonnetje zetten. Luku, later in a netti. Later in aneti da wababa aman boy, wababa boy fu Albert. Je me grijp? Aman boy fu Albert. Henk, Henk Albert zoon, na mana to teka bara 10 euro. Dat is om standby. Ama is do wakti unu. En omus do wakta ma ook tu. If you want, Henk en kong. Henk en kang en poku 10 euro di neti. U standby, vooral de ma. Ma weri mooi krosi. Zet je schreefje, dan moet je regelen jezelf. We stand by. Want om Henk ons met ons doen het. En mijn om Henk tak ik bij. Dus misschien voor de Argent. Maar wat tak ik tien zo toren als schreef die de. Met de tangas in bureau. Nou, ook kruderen als schreefje. En vies doren aan tori. I want charen cafe si buriano de a okasi dati alte jabi isaba jengen fu you famir sender radio mat na moro fo nam ku sender moro better one de mi kan taken kring kring moro better one de radio mat na eru na endrape ifito tapi edem charen radio mat ifiri dus ora me grapeara una uno wa lo lo na radio mart na uno ate mi tu entra un invité ta ki kan go radio mart radio mart.nl aka arche ok tout apo enols fare gare wan notice bi ke ba marti negi noti ina free eater ya begrebo check it for u charenga waka.

apote anu na wan presi fare kare mir sa faya kar knop in het Surinaams un di sa tru tru galibi sa abi faya den af den dungru moro wan den man sumbu galibi na de inheemse sobung en de inheemse dat u sabi na de wan libe de fes fesi a fesi de be libi drape an in galibi wang in hersenang na de inheemse yap traman di taki an tru na Afro man betain senang fosi alama musap fensterefi mi etegi yo tak na en himse betang in senang fosi ifiri en unaf agri na mi same taki mo kango lukeng u kango lees buku ifiri dus yes itaki sisa ya na ver Simons presidenti fu senang amek multi adongo gwa gwa libi ena sorgu tak de manf galibi de in himse tru tru desa ap faya na ontwikkeling tamari nam konte ay mitak ya baka drimu na faya na de moro of ya yeah, atesma for eva nee na ontwikkeling na wapis ontwikkeling in viri tesane go bumu musa karne san dat ook tutok ana reklama me me kere ma mi en de wandida oso usap Usap sumana bas dali. Altijd. Solang am sap misrefi, misa tantak bon fusernang. Mino kan walo ajer story dang disidang. Nat. Nugo. Alasan ne waka bon. Kono rusrefa spotu. Watusani abi. Watusani senang muskis moro. Moro yepi. De mo spot skoro onder watu torete. Ma yo lugu. De mata keulen nanga aken. Ana wande a bouwere. Kan erik. Ik heb een andere idee. Keulen naar Aken. Keulen naar Aken, naar een prijs uit Doisiri. En Doisiri aan de herre. Dan maak ik keulen naar Aken, naar Boandi. En ik kan beginnen tegen een vijf jaar in Osari voor de regering die zei: tja, tja, tru tru. Boentori kon voor jou. De familie view na ngami in senang ifiri de ma abde edat itu natuurlijk bisa bi want to senang mang tigo drape ya sita de ma igo de ma ana de ma say igwenti si afesi lekte bego ka de 20 jaar geleden sane echi maar goed ko le bato dati en ya si ook tutaki son smade ma finitaki ana nyung sin san tongo metak no era dus no ko want to item me chaka fisi en efu firi fu pichi tap den tor sa me chako natalmente dan u ka te ka jeng jeng de we kar kon ifiri en de we si tak ook to a verkeersveiligheid a problema dati a ka sorgu ji wa lo bruya in a verkeer Sabi, broeia kan psa, ik kan kies mijn cherry. Dede kan varen ook toe. En vieri. Maar ja, ja, sitak, saf safri de man, commitment door den problema dati. Want ja, si hernot de straat. De man die was er dan, hernot de straat, gratino. No kon tijmita gaan het troe. En vieri.

0: Nee, moederdag uitzending krijgen we vanavond met meneer Henk Albertzoon, de zoon van oom Albert.
1: Ja, maar zondag is moederdag, toch?
0: Is het zondag?
1: Ja, het zal net op een zondag.
0: Oh, ja. Bedankt voor die connectie, hoor, mevrouw Anne.
1: Vroeg, ja. Maar u vroeg om het woord knoop, toch? In het Surinaam.
0: Knoppo.
1: Knop.
0: Ik ben er nu pas opgekomen.
1: En Bondroe.
0: Bondroe.
1: Toch? Bondroe.
0: Bondroe. Hartelijk dank. Hartelijk dank, mevrouw Anne. Mooi toren, man.
1: Graag gedaan.
0: En zo zie je dat de luisteraars alert zijn, toch? Dus maar daar. En u bent een van die alerte mensen, mevrouw Anne.
1: De alapresie, toch?
0: Ja.
1: Dat is er allemaal
0: aan
1: feest. Er één was.
0: Oh ja.
1: Gisteren las ik dat er twee zijn.
0: Zo.
1: Ja.
0: Nou.
1: Dus vandaar, ja. Dus ik moet me gaan prepareren.
0: Waar vindt dat allemaal plaats?
1: In Almere.
0: Oh, dat zei u al de vorige keer, ja. In Almere.
1: In de zaal, ja. 250 man, ja.
0: Oh ja, dat wordt geweldig, denk ik. Dan moet u van genieten. En natuurlijk, als u hebt genoten, dan horen wij u een andere keer graag terug om ons te vertellen hoe dat allemaal is verlopen.
1: Ja, ik hoorde op de radio, dank u wel. Ik hoorde op de radio dat er besloten is in Singapore om pesters, kleine jongetjes, gaat het om, nou ook meisjes, als ze daar meer jongens zijn, met slaven tot één keer te brengen.
0: Okay.
1: Want praten helpt niet meer.
0: Nee, hè?
1: Willen ze de harde hand toepassen.
0: En hoe denk u daar zelf over?
1: Nou, men zegt van... als je ouderen hoort van... ik ben niet slechter eruit gekomen door dingen.
0: Een paar corrigerende tikken.
1: Een tik en dat soort dingen. Corrigerende tik en dat soort dingen, ja. Kijk, er is wel een verschil tussen mishandeling natuurlijk, hè?
0: Ja, dat is een groot verschil, dat is een groot verschil.
1: Als je zoveel hebt gepraat met een kind, die wegen moet je eerst bewandelen natuurlijk.
0: Oké. Okay.

0: tafel, et cetera.
1: Ja.
0: Dus het is allemaal niet meer te doen.
1: Nee, want je gaat ervan uit dat...
0: Ik ben zelf niet uitgerust.
1: Nee.
0: Tegenwoordig bij een uur onderweg, hè, van Centraal naar Diemen.
1: Zo.
0: Gigantisch. Hebben die hele ding, Lineerstraat hier opengebroken.
1: Ja, heb ik gemerkt, ja.
0: In Oost. Het is een verschrikking tot en met geworden.
1: Ja, ik...
0: Dus ik heb al lang gezegd, het OV is gewoon een melkkoetje.
1: Zo.
0: Nu en OV heb ik niemand nog over horen zeggen, maar dat is mijn conclusie.
1: Ja.
0: Het is gewoon een melkkoetje geworden.
1: Ja.
0: Dus niet alleen die auto, hè.
1: Mm-hmm.
0: Maar dus ook het milieu en OV.
1: OV, ja.
0: Ja, want ik mag niet klagen, maar ik zie GVB-wagens gewoon met reclame rijden ook,
1: oh,
0: hè. Ook een extra inkomsten.
1: Kijk eens aan.
0: Maar daar praat niemand over.
1: Nee.
0: Niemand praat over hoeveel ze binnenkrijgen van mensen die niet vergeten uit te checken.
1: Mm-hmm.
0: Daar heeft niemand het over.
1: Nou.
0: Weet je, en dat soort dingen moet gewoon... Nou, dat het dus inkomsten zijn, dat bedoel ik.
1: Daar gaat het
0: en het moet gewoon automatisch gecorrigeerd worden natuurlijk.
1: Ja,
0: mensen moeten niet aan het telefoon weer gaan hangen en gedoe.
1: Mm.
0: Weet je? Ik denk dat het GVB heel veel klachten heeft gehad. Want ik wel twee keer heb ik gebeld deze keer, weet.
1: Mm-hmm.
0: En meer dan 20 minuten was ik in de wacht. Ik heb toen afgebeld. Dus ze hebben een heleboel... En nu hebben ze actie, hè. Ze komen de mensen tegemoet. Met als je in die zone woont,
1: mm-hmm.
0: Ze hebben een heleboel postcodes, maar die actie was al voorbij. Want die acties, dat vis ik altijd achter het net.
1: Kijk.
0: Maar ze hebben een andere actie nu.
1: Mm-hmm.
0: Dat is een flex. Dus dat kan je gewoon 3 maanden gewoon gratis met de flex.
1: Buiten de buiten de spitsuren, hè? Neem ik aan.
0: Nou, volgens mij is dat niet met flex.
1: Okay.
0: Dat is wanneer je een gratis kaart hebt.
1: Oké.
0: Volgens mij is dat niet met plek.
1: Ja.
0: Nee, maar zo loop je tegen alles aan.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Het is
0: ja, altijd. Ja. Het is... Ik kon er contra aan. Ik kon er contra aan. Ik kon steden die zien.
1: Ja.
0: Want je nog stressbestendig in een redding, maar...
1: Nee, je redt het niet meer. Je moet...
0: In een redding.
1: Nee.
0: Alle deuren moeten voor je open gaan.
1: Ja.
0: Isabi. In Eredemora.
1: In Eredemora.
0: Eigenlijk, dan maar moest doen een stresstest met dat hier. Degene die binnenkomt, we gaan je ondermijnen aan een zware stresstest.
1: Maar
0: degene die anderen opfokken, die moeten ook verspreid worden.
1: Ja.
0: En dat die asielzoekers, wat mij betreft.
1: Maar op
0: die zijn niet verhoorige woningen.
1: Maar op de televisie, misschien ook toetak de studenten, die moest met examen, die vindt dat...

0: Nee. Maar alles heeft zijn prijs, toch?
1: Ja, precies, ja.
0: Oh, want ik heb een voorstel gedaan aan die keuringsdienst van waar, hè? Of hygiëne van horeca.
1: Horeca, ja. Dat is ook een ramp.
0: Ja, ik heb die gasten gebeld, hè. Ik heb mijn verantwoordelijkheid overal waar het kan. Ja. Ik heb die mannen gebeld met Taigama van... want ze hebben een zaak gesloten in de Javastraat, toch?
1: Nee, Oosje.
0: Die was vol met ratten.
1: Met ratten, klopt, ja.
0: Ja, dus die hebben ze gesloten. En die eigenaar zei... Ja, dat heb je in die oude panden, hè.
1: Mm.
0: Dus ik heb die meneer een voorstel gedaan... van die dingen, weet ik dat, keuringsdienst.
1: Ja.
0: Van Horeca.
1: Mm-hmm.
0: Ik zeg, meneer... Als het zo voor de hand ligt dat het voornamelijk in oude panden zit, ongedierte,
1: mm-hmm.
0: moet jullie geen vergunningen meer geven voor restaurant en dingen, snackbar, ja. in okay. die panden. Of je moet een nieuwe vergunning afgeven en dan moet je onder voorwaarden. Van, ja. ik geef je de vergunning,
1: mm-hmm.
0: maar we komen na 6 maanden gewoon een check-up doen. 100%. Begrijp je? Gezondheid.
1: Ja,
0: begrijp je?
1: Want als je ergens gaat eten...
0: Amata Taimi, niet maar een snack over niks. Amata Taimi is een goeie van mij. Ja, ik mag.
1: Het is allemaal wat,
0: ideeën, ja.
1: Kijk eens aan.
0: Isabi.
1: Mooi.
0: Dus vandaar.
1: Nou weten we dat weer.
0: Kijk,
1: ik zeg, Jammer.
0: Ja, zeker.
1: Oké, man. Ik ga u heel veel plezier wensen met het feestje in Almere.
0: Ja, dankjewel, hè.
1: Oké, Anne. Bye, bye.
0: Ja,
1: dank je. Daar.
0: Ja, doei.
1: En dat was een trouwe luisteraar, Sisa Anne. Sisa Anne heeft ook haar bezorgdheid geuit, Iviri. Alassane zei, vindt precies, Sisa Anne, nest nog dong. Dat mijn stoer. Hij te gaat je naar belden, maar dat je die dat en dat nee klopt. Dat zijn dus hoe moest je lukken dat door die zie. Het de mekaren in het Nederlands een bezorgde burger. En dat not no fout in apis dat die in vierie. Maar Archimana Osho. En mijn tijging, Sisa Anne ook, mijn takken grand tangi, die asor mij tak tide aan een mama dee. Minnesap van de kont op papis dat tak tien aan mama dee. Maar Sisa Anne soor mij trutru, tak aan het idee, maar na zonde. Grand tangi, Sisa Anne, betangi foodi, is soor mij tak aan het idee. Dus, maar misref na zap zeiden met tak tideren, omdat Jimina alla dee na mama dee. Wees minabimma. Minabimma, maar toch in mijn ati alle dee na mama dee, na papa dee. Maar jere no, uno di da oso, anas ma toro we taki, na tori sa we lisi, e we yere, e we shi. We shi tap te luku dosu, we archi na archi dosu. Fou fe na tori ali beyo mo. Fou fe na tori at. Mi wasap tru fa... We zou je denken over het tarief alibi? Want logo in een verspreiding, amarabasi begint tuyari, bagarati en inanga efkati de guahi, de gona hoge raad, de teken van elkaar een appel, nee, ja, de teken appel, hoger beroep, als we elkaar in weet maar tongo, maar in een hoger beroep, die Asori taka bejes 2 jaar. Nou, in een hoger beroep aan mijn 3 jaar. Nou, meluku een programma is dan niet. Dan hebben we afkatifu alibi van die tak door Gomorrah. Sap van de kardemman dat heeft een hoger raad. Uno die daar ozo, usabe boroboom. Daarvoor karkong. Mek usabi deze praten naar uno. Maar luku is op zijn meluku fini. Lugu mine ben de beyer en mine tek prati di alibi. Mine tek prati di de umasma di fintaki alibi. Fast ding, evanano fast ding. Ef sano do, ef sa do. Mine ben den drape. Iviri. Maar, ja. Ja, wa lof den so tor di si di fint presik ba. En, Iba waman di dekar masra Marco van Borsato of Fanning. Dan manat apwalek boemfuru koloku. Want dan manat na chisi te voekba de manele strafu jaman. Ifiri, manano in a torif alibi. uno di da oso, o lek van taka fisi, mine tek praatje di alibi, mine tek praatje di nes, maar ook de dames, ook de mevrouw van Dam, van Damme, met een soort Dam, even naar Awara Dam, even naar soort Dam.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending. Wees je van harte welkom.
1: Ja, met Anne.
0: Dag Anne. Zegt u het maar.
1: Hallo?
0: Zegt u het maar, Anne.
1: Ik moet even kijken. Ja, hij is cassatie, hè? Is hij.
0: Ja, hij gaat naar de Hoge Raad nu.
1: Hij gaat naar in cassatie.
0: Klopt.
1: Ja. Maar geslachtsdeel, Tjara, maar één probleem, man. Alibi.
0: Ja, daar gaat men van, daar gaat men vanuit, maar onder bij de beto. Daar gaat men vanuit.
1: Ja, toch?
0: Daar gaat men vanuit.
1: Wat zeg?
0: Ik zeg, men gaat er daarvan uit, maar minder dan jullie bent, dat draap het ook.
1: Nee, maar Aduasan toch? Want dat. Maakt niet uit wat, als het jaren een probleem.
0: Ja, dat is waar.
1: Dat
0: is
1: bedoeld.
0: Ja, dat is true. Dat is true, Anne. Sisa Anne. Dat is true, Sisa Anne. Ja, Letty.
1: Ja. Ja, maar weet je wat? Die man wat echt een. Hij leefde in een ivoren toren. Het weet je, was knuffel Marokkaan. Ja. Maar op een sap, Nomi moest demtien zo, begrijp je? Minoka doosami wani. Begrijp je? Juist omdat ik zo een publiek man ben. Ja. Begrijp je? Een bekende Nederlander.
0: Ja, oké.
1: Okay. Weet je, dus die man was eigenlijk in een roes.
0: Zo,
1: kan je zeggen, hè?
0: Ja,
1: van hé, nou maar kan ik me wansani. Begrijp je?
0: Ja.
1: Snap je? En het was een soort arrogantie geworden, denk ik.
0: Ja, dat zou erop kunnen lijken, ja.
1: Ja.
0: Untouchable, zo een beetje.
1: De delicten in de gevangenis.
0: Oké.
1: Ze worden ook nog mishandeld.
0: Ja.
1: Ja, dus er valt nog wat te wachten misschien.
0: Ja, het is afwachten,
1: en dan kan
0: hè?
1: Hij dus geïsoleerd worden, maar ja, dat is echte isolatie, hè?
0: Precies.
1: Dat is daarbij echt met niemand, weet je? Dus het is eigenlijk heel eenzaam. Nou, je vroeg je af, hè, waarom Ali B. Wel werd veroordeeld en Marco Borsato niet.
0: Ja.
1: Ja. Omdat er was meer een steunbewijs, daarom.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, het gaat om het woord steunbewijs, want dat is van belang in het hele proces, heb ik begrepen. Ja toch? Want u noemt het ook nu, het gaat om het steunbewijs. Bij Marco Borsato was minder of minder duidelijk of minder zichtbaar dan die bij Ali B. Heb ik het goed gezegd?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja. Het gaat om het steunbewijs.
0: Ja.
1: Als een vrouw blijft hem steunen.
0: Ja. Ja. Als een vrouw in hem gelooft, en dan gaat ze hem ondersteunen, snap je? Want je hebt goede tijden, slechte tijden natuurlijk, en dit zijn nu even de mindere tijden.
1: Ja, na 3 jaar gaat hij lekker naar Marokko, gaat hij in het, Arabisch zingen.
0: Ja.
1: Kijk, je bent de vaderman van 3 zonen heeft hij volgens mij.
0: Mm-hmm.
1: Die neem je verantwoordelijkheid, man. Weet je?
0: Ja, precies, ja. Inderdaad.
1: Je hebt de vrouw. Neem gewoon je verantwoordelijkheid. Je bent zo'n bekende Nederlander.
0: Ja.
1: Dus hij heeft gewoon fouten gemaakt. Sorry hoor.
0: Ja. Ik ben benieuwd hoe...
1: Ik denk dat hij dacht, the sky is the limit. Zoals anderen dat ook denken.
0: The sky is the limit. Of untouchable misschien ook, toch? Die untouchable.
1: Ja, zoiets, hè. Weet je? Niemand kan mij wat.
0: Nee, ik vraag me af hoe andere luisteraars ook hierover denken. We zijn benieuwd. We hebben iets aangewakkerd. En ja, hoe vallen mij denken over haar dat hij...
1: Dat is ook een stuk egoïsme, hè. Je hebt kleine kinderen, man. Die opgroeien. Wat voor voorbeeld ben je voor de kinderen?
0: Ja, daar
1: dat is totale egoïsme.
0: Daar heeft u een punt.
1: Je maakt die kinderen leven kapot, man.
0: Precies.
1: Je gaat op school. Je bent een bekende Nederlander.
0: Ja.
1: Die kinderen... Anderen hebben stok om die kinderen te gaan pesten.
0: Precies.
1: Snap je?
0: Ja, maar goed. Ik ga nu
1: dat iemand de vader niet daaraan denkt, dat snap ik niet. Sorry hoor.
0: Oké, heeft een punt. Daboom. Heeft een punt, Anne. Bedankt voor uw uiteenzetting. Dag. En dat was mevrouw Anne. Die heeft duidelijk haar standpunt naar voren gebracht. Goedemiddag, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Anomi Wawande. Anomi Wawande.
0: Mala Yude.
2: Oye Elon Tome. Anomi Wawande.
0: En Asam Tantu.
2: Inderdaad, Asamutang.
0: Asamutang.
2: Hoe gaat het, Gudu? Hoe gaat het, Reza?
0: Mide.
2: Ja. Die Pierre Sting, o die ordinatie, adoro me doro oswan bega, dat raad toch?
0: Dat maakt me de bemaak, chisita, jen, want me kari tole, toutro me kari, maar me na chispichi, me na chisi.
2: Ja, me bega, dat raad.

0: Door de pijn het al, want de tijd die mekaar verwijs niet.
1: Juist.
0: Attack zegt het zijn kruisingen en zo, nee, is geen pijnstillend.
1: Ja.
0: Dus dan moet proberen ding.
1: Ja.
0: Let me pas zwaar want ding. Is dat toch dan longo tapa woyo. Ja. Ik ben los toen ook salesi, bita wil naar salam. Dan
1: moet je
0: dan meer café om het deel dat sommigen kan kloos, sommigen kan kona in bepep.
1: Af de konijni. Af de konijni.
0: De tijgi. Ja. Peggy, je moet in belo staan bitawiri. Als meer dat voor je moet accepteren met gita bitawiri.
1: Ja.
0: Dat maakt iedereen naar braas en naar bosi.
1: Bosi.
0: Dus toch blauw af. Dat dan moet congruent met gauw je stoel.
1: Ja.
0: Dat dan nog.
1: Patroons graf.
0: Dat dan moet zo goed tegen de beginning.
1: Zo.
0: De boze en de beautiful. Ontspanner in deel.
1: Ontspanner. Ja. Anders zo. En als bitawiri, je blender, want je maakt wat ook zal is bitawiri.
0: Nee, nee, nee. Mijn blender next. Mijn potten lepade.
1: Oh, lepade.
0: Let pas de me pousser, aïe di loste, na te sam teze, achitak mi dobu iti. Mi na te blender, non mi te sa viri.
1: Mi te sa viri, aïe. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Mooi, mooi, mooi.
0: Ja, wat ik ook wilde zeggen, dan go na woyo, mi dot in en ander, mi ka oso. Mi tak di oso, dan me go in bak, dan me gof mi lekker onder de wall, me wakti mi de boot, dan me gof mi lekker onder de wall.
1: Ja, mijn naam is Sribiwan.
0: Ik wacht die brada Albertson,
1: dat,
0: hè?
1: Dat moet je zeggen, in een vader Sribiwan, om Albert te continueren.
0: Nee, nee, nee. Nee, mijn vader Sribiwan, mijn laat wat ra.
1: Om Albert te omhoog, wat lopen? In stand-by. Ja, mijn
0: laat wat ra.
1: Na boef Albert talk, na boef om Albert. Albert Schoen.
0: Ah, mijn dokter.
1: Ah, jona, zo, nou ver moest je even.
0: Ja, maar mijn archiepikie, hè, over een... Van Ali, hè?
1: Ali B.
0: Ali Bey anga ano Marco Borsato.
1: Ay man, Jim Chio, Jim, Jim, Jim.
0: Damo bielek wak tak ekrimis mi ati.
1: Mooi.
0: Me begin na ano Marco Borsato.
1: Ay man.
0: Begin, mi beteken kwalak. Ma late dam gos doon den katori, mi dry, mi tak ng unwa, san ne klop. Wat i abso umas, ma de goeie niet na gesproken. Tede wang penig wang man. Adena mans ma, adena umas ma. Dat je wat gebruik dit ching, je pijn op deze refi, je bent zo pio pio.
1: Zo.
0: Mek af pio pio na noti. Na poering.
1: In poering baka, dan ga lele spekje.
0: Altijd met taka nga ding. Wat zei re?
1: Dan ga lele spekje jabif poering, dan ga saka fasi.
0: Met tegi. Is dat niet toch? Je hebt soms maar een liefde sobo na afro, maar toch afro na batani, dat taki amate kwatra kura ya wakopri aya. Niemand is van jou, niemand is andermans bezit.
1: Iedereen
0: is van boven van mannen die kiezen die wat langs bij jouw collega.
1: Dat
0: voor je, ik wat ik hier.
1: No.
0: Dat voor hem.
1: Zo.
0: En andermans maar ook toe.
1: Is je toch?
0: Is dat niet toch? Dat is een koster naar Borsato. Want Borsato bij de kind thuis dat je. Na ma.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik heb een man ook toe, maar dat was een opvallen voor een vrouw naar een dochter. Dat een ma ook bel Borsato, dat kon, want een meisje kwam bij kon dit. Dat Borsato go. Voor de hele noodtangen, voor de takang abtien. Maar dat is een ma doen nou. Dat abtien dit afzorro, dat een ma ook zin. Borsato go afzorro, dat ga boven zit in de kamer en ze ligt bloot.
1: Zo.
0: Dat ben ik zeker. Dat ben ik zeker, Reden.

0: vanaf augustus. Want mijn bevolking nieuws en mijn reformers van Edward, dat hij is een verkrachter. Zeg me toch?
1: Ja,
0: Dit dan lukken afzari naar je. Nou, een man zijn beloop ook, maar even doe in boete.
1: Ja.
0: Zomaar, die man ook geen 3 jaar. Bewees, kom, bele... 3 even voor dames, ik wacht om me niet. Is dat niet toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Ik ben brutaliseerd, denk. Is dat niet toch? Gebruik die en zo.
1: Is dat niet toch?
0: Laat me volgen aan nieuws, maar hier is volgens mij Barta Keizer verkrachter. Maar ik dacht me, Gadus, ik sta.

0: goedemiddag. U bent nu in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: De laatste keer met Anne.
0: Ja, de derde keer, ja.
1: Even kijken. Die advocaten hebben flink verdiend, hè?
0: Ja, je zal dik verdienen aan dit soort zaken.
1: Jan en Kari Kloop.
0: Ja.
1: In totaal hebben ze €391.000 aan kosten gedeclareerd. Ja,
0: is niet maals, is
1: de
0: niet.
1: De verdediging in de Zuidstaat van Marco Borsato.
0: Weet je, het gaat flink wat geld kosten.
1: Ja.
0: Want ze hebben een hele...
1: De 9 miljoen, het totale bedrag, waarom €9 miljoen, betreft de totale financiële schade. Inclusief de geschatte misgelopen inkomsten.
0: Ja.
1: Vermogensaanwas en advocaatkosten. Ja.
0: Dat is een heleboel geld. Nou.
1: Volgens mij gaat hij terugkomen, hoor.
0: Ja, we zullen het zien. Ik zit niet op hem te wachten, maar goed.
1: De man verdient wel een money, dat genoeg.
0: Ja, dus hij moet en dan moet hij zijn geld...
1: Ja, doe echt pap.
0: Is je het op? Ja.
1: Ja.
0: Dat is goed.
1: Bijna voor Tom de Marquisie.
0: Zo.
1: Ja.
0: We zijn en blijven benieuwd, Anne.
1: Ja, taboe.
0: Oké, bedankt, hè.
1: Dag.
0: Dat was mevrouw Anne wederom. Die heeft 3 keer gebeld. En dan is ze naar een limiet gekomen, even jullie. Maar, broer Anne, de. En meneer Vrij... Munda diep zat bij Aksimi Wantori. En mijn takatoranga, mijn collega Jerry. En mijn sorry, taki amus belju, meneer Frey. Meneer Frey, via Archie. Dat is sabi tak mi pratatoranga, masra Jerry, mijn collega. En mijn sorry, taki eva apting, meka belju, masra Frey. Masra Frey, me bari wat sweet, langa wale spechi. Odi. En de wijze tak Fevi Wintiki, DET, Fuku met 60 euro. Viri, Ayure Guangalanga, en is doe wacht toen. En volgens mij, Biga, ik guess dat Biga ka Holland baga. Maar ze Biga Fafi, Idoro bakara, meku sabi er want. Maar ze fire short, alle de soort mooi foto je poti, bij je boor, alle soort sweet in young, je begrijp je beda para. Maar even door dat hoe zij je ook toe. Ja, man. Dus, dat is het. Dat wat ik hier. Dat is moeilijk. Maar je midden jaar, je daar ook zo. Wanneer Amra Basi, Tore Fen Presi, Dissi Fasi, of dat nog Fasi, of Suma Fasi. Wie heeft aangeraakt en wie heeft niet aangeraakt? Wie heeft gepiept en wie heeft niet gepiept? Wie heeft geroken en wie heeft niet geroken? We zullen het zien. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Ja, goedenavond.
0: Meneer Banatsi, wees u van harte welkom.
2: Oké, dan. Eigenlijk, het is voor Alibé. Ik ben een goed toen ze. Ja, het is aan mij een takje na Sernantori. Een tijdje terug, dat ben ik met mijn vriend Schwiti. Ik heb een paar Maribo, maar dat heb ik niet gekomen.
0: Juist.
2: En ja, dus. Galini, dan in principe. Ik heb een mango aan te lezen. Voor een hinder, een libidape.
0: Ja.
2: Tijdoor dat er nog zo'n 2 persoon beddy. Of dit beddy of dat beddy. Nou, een hangmat demo geeuw. Dat is ook te doen, dat je daar naar wansi aan hangmat. Dat je daar naar wanbom, dat tra ede, dat je daar naar trabom, dat sribi en sribi gba.
0: Zo.
2: Ja. En ten mi ben wiki, dus mi nyama aitinso koutaki, den... De 12 uur bakan brekteng.
0: Ja.
2: Kom ik denk 2 uur. Mm-hmm. De bakan dati. Dat is maar skafwang. Skafwang. Wang kafouru dape.
0: Zo.
2: Dat is wang. Wang. Wetweti.
0: Mm-hmm.
2: Sademan kris dape. Het na Marwina liba of na wang den kriki dape.
0: Mm-hmm.
2: Dan. Na. Nou ja, balance ja, ba.
0: Yes.
2: Amambe de sota wat 2 jaar terug, Albina, Bij Abid zien probleem dan een stroom, tori stroom. Dan vijand op het de.
0: Zo.
2: Ja, dan ik heb rekenen dat de ijskast neer roken.
0: En dat is
2: een body.
0: Shishino.
2: Maar als ik bij de na die vorige regering bij de andere macht, ja. Dan de man doet moeite. Dan de man zet aan man dan een wat generator.
0: Yes.
2: De man kara generator op mijn foto. Karengwa albina. Dan de man doet een zandap. Sluit aan, sluit aan. De albina babi stroombaga.
0: Oké.
2: En dat is maar sad ding. Dan ook galibi. Dus mijn breed hier aan San Saifateri.
0: Mooi te horen,
2: man. En de man voor Pondre, namelijk Jennifer Simons.
0: Ja.
2: President van Pondre.
0: Ja.
2: Die activiseren dat galibi den probleem.

0: atoon het geen begrip. Ik zei dat ik samen hier en jullie dan agit geen jeppie.
1: Mooi tori. Mooi tori.
0: Ja toch?
1: Mooi tori man. Mooi tori.
0: Ja, agit geen jeppie dat betekent dat des maar kies den op een of andere manier. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten. Sommige stammen uit de jaren 40. Eén melding komt uit 1948. Bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Bij de controles die in december 2024 van start gingen tot en met maart dit jaar werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. Volgens het AD waren drie Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspotreisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar, dat is overleden, liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden waar het zondag zal aankomen. De Belgische politie heeft 26 huiszoekingen gedaan en 18 mensen opgepakt in een onderzoek naar de Turkse maffia. Ze zijn tussen de 22 en 40 jaar en worden verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.

Koeroe en catering is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana schuitje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 0003800535 ten naam van het Verbond onder vermelding van schuitje varen boottocht en let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. No, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178088890. Nel Maricitani 06271126 en Iwan T. Telefoon 85. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.

0: www.zfm.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt te delen.

En dat bij de Masra Jeff Pokoni, Nanga en Poko Mama. Grand Tangi met tegen Uno, die daar ook zo. Taki, Wins van Ova, Wins Sepsa, Wetang Poji Jesse Archie, na you, familie zender, you familie station, Radio Mart.

Mijn baro is een tron odi, na la sei. Nou ja, zo. We archi. A programma van mij. De karen maart allerlei.

En aan nummeru van station DC, a congru te nummeru na noti to noti fo CB1 fo to negi 1. Het is een trong. A nummeru van Jenjen Jarajo Mart, a station din of you na noti to noti fo CB1 fo to negi 1. Ja. We gaan morgen varen. Me abete wa yuranga uno. En sibiuru da Masra Johnson o te cabra. Da go tap internet. Da ina man fangen tap salto. Ma im fangen tap i tele i jeng jeng. No so im go tap internet tap i computer. I begrijp. Masra nam kisun be senu wa san jimi. Be senu wa. A senu wa lo. A senu wa lo san ko. A fura jeng jeng fmi. Wa of den san isa mi puru. Nataki a cabinet bekang de bekawang in wan komakandra de kare ministerat en drape masra yo preten be forteri taki a controle na gren min sabe na gren ino ef na grens en elk geval a grens controle mar so sei so bun o horen godoro o horen guangalanga. Maar voor ons mannen, agri na pis dati, want de vent dat je moest je wachten op boelanga, want dan a verkeer, nee, we gaan aan fasi. Shit ook. Hij stak neer, want a verkeer nee long, en nee long sweetie. Maar ja, maar zo zei het weer ook, a zo, maar zo raad je het, Rob Jetten, veni, de koma kandra in wat ministerraad,

0: pa diferenti dati wano wara ya wantu ma se libi ja ajade si son de fentak de nanga daguna wang sanna wang na atina famiri na memere fa famiri ma minanga yuna ozone denki so et solis me si smari ges manga yu oktura nga dagu mayas una mambarden sadel lo biara de do ifiri ma furu furu mi samtaki daguna doroje ana inbedi nanga tafra Koslo ta bangi etek prati jiri en gegeven moment adagu aben smeri in ozo judi eli banga dagu yune smeri not moro not chine smeri meteen de eerste ga ik opnemen en de tweede beller zet ik even in de war. Eerste beller, u bent nu van harte welkom, u bent nu live in de uitzending, zegt u het maar.
1: Goedemiddag meneer Dijvoer, dat is de eerste.
0: Om Henk, fijne.
1: Niet
0: Mooi te horen, oom Henk. Ik breng dat ik elkaar kom.
1: Meneer Dalfour.
0: Jimé.
1: Hantavirus.
0: Ai.
1: No, na, zandat Erik Geri. En afwas van mensen, de mataki, het komt door rattenkuitels, urine, naar de zandati. En de kondrelekki, ja, jasref toe. Kom let op te wenjas aan no toebals en ades nees wenkri. Nanga de wenkri, de grote danu. Nou, gevaarlijk zijn niet, dus met de tak nou, zijn niet tjakon onder aan dag voel. A gemeenschap, tak let op.
0: Nou, wat
1: we staan boem.
0: Aan een prins paritore.
1: Corona, anta virus.
0: Ja. Vader, alata koina botof du, a prisir boto, want nou, a prisir boto de bende.
1: Ja, dus drape, abdigi makande, abendekba.
0: Abendekba.
1: En dan nou pas de mako ontdektak nadati.
0: Ja, ja, ja, ja. Want
1: de luku, de laatste ting, en am akameenschap funu.
0: Ja, man.
1: We vaderlijk selom nou.
0: Hé, en, alles wat zijn hebt, en alle juridene, het is goed tru hebt, zijn.
1: Nee.
0: Het is een kifado, nee, oh, dat ik een weer masker baka.
1: Nee, maar liefde dat die is aan mijn nu wat vet rustig ba.
0: Is het zo?
1: Hé,
0: hé, hé, klaar mee? Ik
1: nu gewoon naar Horenbach.
0: Horneboeg.
1: Of naar Horenboeg, vader.
0: Horneboeg naar Zuidoost-Drapen.
1: Ja, toch naar Zuidoost-Drapen.
0: Abidji, amoi.
1: Maar abo suk feno moy
0: nee maar ja bisma fashi we tek prati e fwas madi wa lobi wa gwele bu na e fu man da we dongo go
1: natu
0: des matak e fino koi no kangwe in a kangwe talk dai na bem talk
1: dai na bem ko what asan fu yeto betref
0: ay man
1: e salok e fa bendo wa doro si man wa dog la man e bo yere bataki pero red sot sani ma ifi ek motomi den eta ukufu Rex extremisme.
0: Zo.
1: Ook na mananga wet ede en te de mananga wet ede doe de ogri nooit de man elek a accent tapu uiterlijk
0: zo.
1: En afkomst.
0: Na na maar ook trafas na gare man zei wie ref adon.
1: Ja, want maar ook trafasi en na eigenlijk ja me nou gooi na discussief alidee.
0: Zit ook na.
1: Want alidee na mi dirti man.
0: Zo.
1: Toch mi sabam man en staritori.
0: No, staritori.
1: Maar. Ja, me liefde van dat TG, rechter.
0: Ja, Amra Basi.
1: Voetbal, zijn EFSA, want we nog geen TV.
0: Nee, maar geen TV.
1: Nee, maar geen TV.
0: Nou, dat is hij er. Dat is ook waar.
1: Ja,
0: man.
1: Voor de rest van Orenja en... Arkimoro Fara en de Debon, hoe lang is er nou? Nou, nou. Want even ons leek ook moeten uit de coalitie.
0: Is het ook?
1: Dus, Arkitraman toen van de Maidenki, Abra Dentori.
0: Zo.
1: Maar... Mooi bagan na gomoro fara en odi mane dalpur.
0: Grand tangi brada Henk, grand tangi di karkom. Ja man. En dat ben je masra Henk. Goedenavond, u bent in live in de uitzending. Bedankt voor het geduld dat u hebt opgebracht. Wees u van harte welkom. Hallo, joehoe. Hallo, meneer de Uil. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Goedenavond, meneer Dalfour. Ik heb langs mij het ook niet op.
0: De enige echte meneer Adjoja.
2: Ai, goedendag, meneer Adjoja. Alla Adjima Odi.
0: Mooi, maar Adjoja, Masra Adjoja. Mooi, Tori.
2: Ja, dat goed ook.
0: Jim Tori.
2: Also, we hebben vis Gadri en Abaka Gadri ook.
0: Na zo.
2: De Dagoufou, Unu. De Maïsona Gadri en Unu. Inna, also, Serefi. De Manego.
0: Nee, toch.
2: En we hebben. En alle

ja boom voor krakti is in een go want attack ik bata kan go bakana atose want de mame foto dan foto maar zij tek leri natuurlijk alla datra moest lera oroko maar in een tek wali bisma leki vare kan proef konijn of proef kon koni go oefen tap wan popchi na go oefen tap wan libisma en masra a joja a wiki aten seconde o go baka dan mamu sorgo tak depot alasan nem presi lek fa de fano do ja man en meneer Adoja be verteer ook to voeden dagutoris en bechaka fisi lek van betaki na na anyava krabashi ubeteki was dago en ibabi

0: penning, a penning, patenti, zo, die snap een woord, patenti. Sabi, zo lees me vergeet de woord tot ook. Maar if a dagu da straat e waka long to dan na patenti, en het dagu wagi long kong, nah, ina dagu morara, da mote ka dagu, en mene sabi, soms mo befeni tak dagu de becharegua abattoir, mene sape de becharegua, mene kan tegi, kade unida oso, u sape de becharegua dagu go, da unida oso efu sap tru tru, da fu na kwa jen jen kong, da we sabi, sare be duangare dagu, di dagu wagi, beteki, dat abstrati, tenesi tak dagu e waka, astrati sondro patenti na re neki, peren dagu dat begos. Mina denk tak as neesi de beji den dagu want. Ja want us. Ja want. Ja want us ma verteri tak hi. Sneesi belo wat or wat sneesi lobi dagu. Ifiri, maar ja, jullie daar ook zo. Je kan vertellen hoe moro kring in het oor dat hij. En if no one's man in carco, dan man poto een poco fu sa si sa si sa si sa marita bete en uno tak tu de na studio dan man poco Brian Bello Bello tangi masagado ma fu su gua Brian Bello de waluku su ma carco. Goedenavond, u bent live nu in de uitzending, weet je, van harte
1: welkom.
0: Meneer Jan, of Jan, hoe gaat het met u?
1: Ik
0: was zelf zelf voor u.
1: Arkeu nanga yo dagu lobby.
0: Nou ja, wala, maar dan loopt dagu toch maar. Dagu nee.

0: buitengewone vergadering van de Nationale Assemblée, meneer Adin.
1: Zo.
0: Ik moest onderzoek doen, want ten aan nu. Even arki, even lukude in parlement. Na so so trobi onderling de meki. Hawaii bar moro teranga mora terawang.
1: Terawang.
0: Terawang ya Brunswijk en Yagiwan Puru. Vorige week uit haar vergadering. Dus in 160 jaar, de noleer niks. Bas Bouta met zoetaier parlement gue. Bijna uit de jari. Na ben benoem wanyuang. De masra aning. Rick Aaron ben benoemd like voorzitter.
1: Ulrich, ja.
0: Ulrich.
1: Ja.
0: Anno de Moro toen.
1: Nee, hij is overleden.
0: Ja, ja. En ik zie hem misschien Tide. Of hij is de Tide. Meneer Schuurman, boem advocaat. En ze refie de man Cremeer.
1: Ja, de man Cremeer. Naar staatseer. Ja. Tra is de officier.
0: Ik ben een boem advocaat.
1: Klopt, klopt, klopt, klopt, klopt, klopt. Klop, klop.
0: Jong, jong, jong.
1: Ja.
0: Minus, de mij deed het zo vroeg als zo lang.
1: Yo no sé, minus sabier in Spanje.
0: Dat is mevrouw Janina Datra.
1: En kan tegen u.
0: Hij moest tegen u. Even haar medische wereld in zijn lang. Ik klop of aan ik klop.
1: Aan ik klop. Moet zijn, man.
0: Want jong man en bekend is, maar...
1: Ja.
0: Die niet verwacht, die God donder die laatst mij bij lezen. Hoop dat ik haar gewaar ofzo. Dat meneer Parmeester er bij hem gewaar ofzo.
1: Ja, hij is ook ziek, heb ik begrepen, ja. Maar dat is even ziek.
0: Ik hoop dat hij jong het, hè.
1: Is hij er aan het
0: gaan? 70 jaar.
1: Zo.
0: Dat is mij gaan beter, hè.
1: Mooi, man.
0: Want hij kon er even van houden, het.
1: Ja, ongetwijfeld.
0: Maar voor de rest, ja, Lucas heeft ze.
1: Well, Lucas heeft ze maar of
0: ja, Holland. Ook tegen Lucas, Arki.
1: Ja.
0: Daar, nee,

0: car or so. Na go go food da u di mira drum brand sra da da go na plane sara ba castra da pe de me chade da go go.
1: Ja.
0: Da u sha da go car os mi mi mata de lose se kan bata de for a de for so des mata ke da go to da go de fall.
1: Ja.
0: Mijn bedrijf zeker daarom de lusen.
1: Ik kan het dat ja, de challenge pekken aan granny jen.
0: Ja, dat is. Dat is vanaf Sarah Makastraat. Ben de Sarah Makastraat. Ik taal drama van de slag aan mijn wak. Maar vanaf die ook toe, dat heb ik hier dat ik wak. Ik loko in de jari. En ik ben taf.
1: En ik ben kom hoor.
0: En ik ben kom hoor.
1: Nee, en we put patent in de nek hier ook toe.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar dan, als je niet de toch, patent in de nek
1: hier. Ja, die poes, ja. Mooi, Tori.
0: Het is goed.
1: Dankjewel, mevrouw Esmee. Jawel. Daar, daar, daar. En dat was mevrouw Esmee over een hond. Kebaar dagu agi beteken en bagarati dagu be babi pchine bere sobung si dagu agi kong lus dagu en dagu ka oso baka er wagwaser nano on mobel mobel wang wang bigimang insenang anu apchimang wang bigimang anu lolo ma mobel uta archi mobel wang bigimang. Ja man, wat lukt sa Abib Juno en hoe de is hij dan ga gewoon een sap faffing in Firi en daar kom daar teki daar is hij er eens omheen en misschien taki
2: ja
1: teki Mister edel achtbare edel gestrenge. We hebben nu live in de uitzending Masra Rapenge live uit Sernang.
2: Ja. Papa.
1: Ja, meneer Pengel. Faf you.
2: Ja, meneer Lofke. Hey, Goera. Meneer Magyoku.
1: Meneer Magyoku, meneer Magyoku. Ja. Mooi tori, mooi tori, mooi tori, man. Ja. Nee, mi belly, mi kari, omdat mi whatsappt. Is in een go. So nieuw zo jap juro. Sanene de headline, safe and precie. Unafsap ala tori, man. Tori sang. Zijn boefoe, sabi. Dan, mens, ja, ook als je dat don't know.
2: Oké. Nou, Lofke Grandpenny, luisteraars in van harte, goedendag vanuit warm Suriname. Je weet dat het regentijd is meer in Suriname.
1: Mm-hmm.
2: Alleen ik kon, Tontron, alleen ik kon daar. Zo'n fire. Aan mij benauwd.
1: Ja.
2: Ja, hij benauwd. Maar, nono de alleen ik kon is haar zo'n de. En het is vrij warm.
1: Je
2: hebt allerlei ontwikkelingen. Usabi, dat.

0: om deze regering volwassen te maken binnen een jaar. Want dat is eigenlijk de groeiperiode van de regering.
1: Juist.
0: Anderhalf, misschien maximaal. Maximaal bij wijze van hoge uitzondering bij enorme rampen en dergelijke 2 jaar. Dan moet die regering volgroeid zijn. En dan resten de 3 jaar om beleid uit Suriname. En je zou het vergelijken met het land waarmee we Suriname graag vergelijken. Dan lijkt het erop alsof er een beetje, ik zal niet zeggen zand of suiker, maar een Sandina-motor. Dat niet klopt. Voor example, bijvoorbeeld, wat minister Monorat die jumpo kon dat hij te kwam van Rokoman, wat adviseur, staat afvallen op een los toe.
1: Ja.
0: Wat mensen nog op een kringblad zoen, dus wat. Ama nog zuiver, hè. Dat de wan verslaggever of journalist of weet ik veel, of stel hem maar vragen, dat ma otaki naar braadkantie van moppo,
1: dat
0: ik zei, ik adviseur dat zang. Nou, daar moet je niet met een koranaris aan dat.
1: Nee, kwet. Nee.
0: Natrobiës.
1: Nee, je is goed.
0: Dus haar populariteit van mijn kelder. Ja, met de materie ook snel. Populariteit kelder. Maar dat zijn de dingen die de regering, de minister-president, in verlegenheid brengen. Die, toekomst nou ja, toch.

0: fe nanga fu fu monorat nanga fu watawa antal ministers to net me aksi to net me aksi masra bofa asemfra me aksi meneer Adin asemfra me aksi minister de vice-president asemfra di dons no de no ama no mateni preko fokte boul no ama no sap ome meno dite de terwijl alles maar ik kom via Sanderij. Ik kom je registreren, schrijf je toch?
1: Ja, precies.
0: Dus MP, drapen, de meis, krimp, zo mij, korang, zo mij.
1: Zo mij, weer.
0: One man no more. En dan mij dacht maar uit, en maar dat mij doet, doe zo'n Amerikaan dala. Toen man kan weer spreken, samen taki. Dat nam een goed schalk, met wie ik vorige week een interview had.
1: Klopt.
0: No, maar nee, zeg ik, hoe wat ik kan doen zo'n Amerikaan dala. Oké, dat over de manier, laten we het tweede. Het scooto van een bepaalde unit volgens Artie, Boyara Artie Mansa met Takibaya. Volgens de Borgu naar Brokopondo, dat scooto op een bepaalde unit in een bepaalde unit, dus een team. In een bepaalde unit, zijn de mensen die verzorgen de veiligheid in de mijnen.
1: Ja.
0: Zien die mijn naar de mijnen in het Brokopondo gebied. Dat de jongen dat die meken tot een kunst, de wakker is tot een materie.
1: Zo.
0: En is de collega daar een harder weg voor. DTV, actieminister, anominister, korpschef, dat hier, waar kan dat te een bepaalde groep scoutu go na de mijne altijd was mij de scoutu de erbij betrokken. Waar kan? Want het is niet te verkroppen, het is niet te geloven dat de boy en Fadon en Zanati. Het is raar, merkwaardig, de man, zoals het een bepaalde groep school toe deed, dat de mij Fadon. Dat de mij deed, dat ongeluk en Fadon. En vind precies. Dus, het oorretingi en school toe beloof, dat hier en volgens de informatie zo, Abi, dan missie Jennifer Simons, na de man van Konder, die na president die maatschappij, ik wil je naar school toe, Lofke. Je begrijpt de sanditie. Maar if a minister contact de soort van dat na. Jong, na carte blanche, je deed maar de hele de lawaarde.
1: Maar je attrasé, Rapengel. Ja. Aan de andere kant, je ziet dat hier toch maatregelen gaan uittekken, want in een lawa gebied, voor school toe, na, tenminste. Nou, commissaris ook toe bij dat minderie, maar John Krishna dat korpsleiding, put de man buiten functie, want de man vindt niet dat, de man bij ook samen naar de man, hij tekt tjoukou. Dus, zo jij ziet dat. Dat
0: is zo negatief, Sani.
1: Nee.
0: Maar dat is zo negatief, als koot de boos aan.
1: Ja, want je ziet dat, de man pak hij aan nou, koot toe pak hij aan.
0: Ja.
1: En na trace, we jaren ook toe, en jullie liep je erop, we jaren na trace ook toe, maar die is aan ons kantoor, is aan mijn tegen. We jaren tak 16 mei, dan afvisa Amarabasi voor parlement, en man vindt dat ook een statement, dan me overteer trutu, of altijd een coalitie, of ook mopo. Sana, vijf jaar, Tori.
0: Low Tori. Die dan taka man, maar dan wat prinsen go. Die man zit daar in gebed. Een probleem van man, nadat die man. Nou, zo maar je bedoelt, maar Sarah Rusland heeft nog zo maar Beruswijk. Kom tak boonsat.
1: Beruswijk?
0: Ja, nee, low Tori.
1: Beruswijk met taki.
0: Hij is in gebed, maar zij denk ik sa, monorat nou. Zijn af aparte voor Masara Brunswijk. Die Amameka uitgeleider, dat man moest corrigeren, want toen zijn die dus dan in een retak de mapoor bijna alle de scallions. Drie nomodeten, maar het zijn drie te veel. En nog bij PDND, de in een Brokopondo meer. Kan je je voorstellen, ik had de Masara met tata. En omdat Artiman de Mapuche Scallions and the Drisan.

0: bij. Nou, maar normaal denk je niet zomaar op de. Maar je kunt je voorstellen, je kunt raden van wie ze zijn.
1: Ja, je draait je op een moment beter een visie te pakken dat hij.
0: Nee, maar je groot op een artie. Dus
1: ja, precies. Maar wat maakt wa ma sa karko? Je wilt dat je een lobby van sa karko naar studio?
0: Ja,
1: natuurlijk. Oké, dan wil ik u zo maar naar Jen Jen. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Ja, met Jan. Wat ik wilde vragen aan de heer Pengel. Goedemiddag daar in Suriname. Ik zag laatst een interview van hem met Ludwig van Milieu.
0: Ja.
2: Op Kulturu-TV, hè, of hoe het heet.
1: Kulturu-TV was dat, ja.
2: Ja. Ja. Ja. En meneer Ludwig zegt dat de Hindustanen de economie gekoopt hebben en vernietigd hebben. Is dat waar?
0: Nee, dat kan ik niet, nee. Ik ben natuurlijk geen econoom, ik ben geen economist. Ik zie in Suriname niet, Jan, dat de Hindustanen... natuurlijk zullen de mensen mij aan de hoogste boom willen hangen. Maar ik zie niet dat de Hindustanen hier in dit land... de economie te gronden hebben gericht. En los daarvan, Jan... Jan, dat was dus mijn antwoord.
2: Ja, maar u zat met hem in het interview. Hebt u hem daarop gewezen?
0: Ja, hij heeft me de vraag niet gesteld. Hij heeft geconstateerd, hij is zijn opinie.
2: Ja, maar u bent de vraagsteller. En wat voor inhoudelijke antwoord... En heeft hij bewijzen? Daar gaat het om.
0: Ja, nou, in ieder geval...

0: We hebben meneer Jan, hartelijk dank voor uw inbreng. We hebben nu iemand anders aan de telefoon. U bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Ja, een goedemiddag. Nokarmineng. Ra, Faigo.
2: Ja.
1: Ik heb langer zo mij het hati.
2: Ai, Paransi, Chago.
1: Abon, jij nou, mij op te vragen. Eerste wana, mij er het hati. Bravo. Abwang Sani no wan titel no, amantron dokter Anders. Dus amant studeer op lekker dokter Anders. Is dat wel waar of niet? En een tweede vraag na, Omeni, wroko de mij met zijn erger mag en met zijn dat die oil en gas ook in 2028 en nono in de Ude in 2026, dus 5 voor 12. Om een roko de mij meki, dat die dingen sma voor onosande in het patakondre, en een trakondre, kan kombakken also voor pondeskoru onze roko. Oké, dat ben je de toevraag.
2: Mooie vraag. Ja, dank u wel. Dank u wel, Banansi. Kijk, als ik mij vraag, hè? Ja, eerste vraag voor Bravo. Hoe zou ze wel dat ik Bravo? Maar goed, doe opleiding. En maar slaag ja, opleiding, hè? Bodemkundige. En volgens de berichten in de pers. En afgerond. Daar hou ik me bij. Ik heb geen enkel bewijs op welke school hij gezeten heeft, wat zijn scriptie is, hoe hij het geschreven heeft, wie het heeft begeleid en wie heeft beoordeeld, bla bla. Nu nog aan. Een tweede vraag, dat is een oude de minister die aan toe. Suriname moet haar borst nat maken, omdat je kan verdrinken in je eigen geld. Je kan verdrinken in je eigen water. Om de veilig voorbereid. Dus all hands on deck om ervoor te zorgen dat 2028 Wat tot zover bebaarde brom. Ja, ja. Dat 2028, wanneer we voor de deur gaan staan om de zaken te gaan doen op miljoenenschaal, dat we daarop inderdaad, dat we niet uitbreiden zoals vele landen is overkomen in de wereld. Dus er regering die zich vaak strak bezig zijn dat die, om te voorkomen dat we op onze puntjes gaan, op onze mond gaan. Bek is het juiste woord.
0: Kijk eens,
2: Charles. Maar vergeet niet,
0: nee.
2: Lofke en luisteraar, dat meneer Spong heeft onthuld dat contracten getekend zijn met maatschappijen.

0: meest vervelende dingen nooit zo in de kondre, dan de houden van school toen.
1: Renate Kok.

0: kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
1: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de zesde en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen. En dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen 2 mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
0: politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie hier komt.
2: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
0: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit.

en feminisme. Zoals in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spijnk was 68 jaar.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
1: Het is natuurlijk ook voor ons wel een in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
0: Passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor het komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
2: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
0: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen.

Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.

0: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serie... Hij voegde wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst...
1: Complete band.

0: www.zfm.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom.

6 minuten over de klok van 10. En het is natuurlijk vrijdag. Programma Time to Relax met Henk natuurlijk. Welkom allemaal die zijn afgestemd op deze mooie zender natuurlijk, hè. Mijn collega Redel zou zeggen de familiezender. We zijn natuurlijk gevestigd in Amsterdam aan de Woudrichumstraat nummer 8. En we zijn te beluisteren via Caribbean FM, Saldo of... Terwijl in de ether op de 107.9 FM en wereldwijd radiomart.nl. Vanavond wordt wel een, zeg maar, een afwijkende uitzending. Niet de gebruikelijke R&B's en golden oldies. Dit in verband met een aanstaande moederdag heb ik gedacht van... dan ga ik wat nummers uitzoeken voor de moeders natuurlijk, voor zondag.

0: Dus dan, u zult van alles langs horen komen. Soulnummers, Surinaamse nummers en noem maar op, Nederlandse tunes. Dus dan, u zult van alles horen vanavond tijdens deze uitzending. In verband met een moederdag natuurlijk, aanstaande zondag. Had ik gedacht van, dan ga ik een, wat nummers voor de moeders afdraaien. En dat moet kunnen natuurlijk. Ja, ik zei al, het programma Time to Relax is een beetje afwijkend vandaag. Maar dat maakt niet uit. We gaan er gewoon een gezellige uitzending van maken. Dus stay tuned.
1: Milo bima, angala respecti bij angala la sakafasi. Grantani, wilet kakiyo. Fuala roko diyudu, alatjeng.

0: Ik ben dus gestart met eentje van Papa Tauchi, genaamd Mama. We gaan dan heel snel verder, want de tijd vliegt natuurlijk. Dus,
1: when I was pregnant in jail, I thought I was going to have a baby.
0: Deze is er dan eentje van Tupac.
1: I was a
0: Dear Mama.
1: Month and 3 days before Tupac was born. I was real happy.

Hey, welkom Nijmegen. Alles goed daar zo?

hoor, maar ik doe mijn best om in ieder geval me aan het thema te houden van Moederdag. Dit is dan Heintje.

0: de ouderen tussen ons zullen de liedjes zich nog goed herinneren.
1: Deze oordopjes laat.
0: Dat was dan Heintje met Mama. En dit is dan Zangeres zonder naam.

Zangeres zonder naam. Moeder, hoe kan ik je danken? En van het Nederlands gaan we natuurlijk meteen over naar het Surinaams. Dat is er een eentje van de Golden Gate, de Suriname Golden Gate Boys.

Dat was dan een heel mooi nummer van Mr. Max Nijman, Wang Mama. En voor zij die net zijn ingeschakeld, zeg ik welkom. En dit is dan een speciale uitzending in verband met Moederdag. Zondag aanstaande had ik gedacht van... ik draai wat nummers die over onze moeders gaan. Of onze grootmoeders, dat maakt niet uit. In ieder geval zij die moeders zijn. En ook de andere, natuurlijk de andere moeders... ook niet, de niet-biologische moeders, ook een mooie dag zondag. En ik ga dus wat plaatjes afdraaien.

Yes, inderdaad. Nothing like a mother's love. Deze is er dan eentje van Ashanti, Mother. Dit is nog steeds het programma Time to Relax met Henk.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuur.

Base Entertainment. Love you mama. Dit is nog steeds Mart Radio op de 107.9 FM en wereldwijd radiomart.nl. Of u kunt ons ook ontvangen via Caribbean FM, Salto.

to be lonely. Dit is, u bent nog steeds afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM. En het is het programma Time to Relax natuurlijk. Maar vanwege Moederdag, zondag aanstaande, een Moederdag special vandaag. Dus dan gaan we gewoon lekker verder met de nummers voor de moeders. Deze is er dan eentje van Boys to Men. A song for mama.

heel mooi nummer. Ik heb ook de Engelse versie ervan klaarstaan. Maar als ik naar de klok kijk, zie ik dat ik nog 2 minuten heb. Ik zal hem gewoon instarten. En ik zou zeggen, ik hoop dat u genoten heeft van deze uitzending. Een Mother Special. Mijn naam is Henk. En ik zat er vanaf 10 uur tot 11:00 natuurlijk. Zometeen het nieuws en het reclameblok. En dan zeg ik tegen de moeders een fijne moederdag aanstaande zondag. Kinderen, verwen je moeder. De vaders mogen de moeders ook verwennen natuurlijk, hè.

0: Maar dan zeg ik ook meteen, pas goed op jezelf. En voor zij die naar bed gaan, zeg ik wel terug.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatie.

0: deze zaterdag van de maand.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: 8 graden, morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Geen idee.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.